0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, drogen op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer drogen op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Borgstee, Assen.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brouwmart. Het onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de Puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brouwmart.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
6: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
12: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
13: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
14: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Kom Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
17: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
18: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Radio Drenthe.
21: De Boer op.
9: Met Thomas Eggens.

0: Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Radio Drenthe.
2: De boer op.
0: Een hele goeiemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van De Boer op. Wim die geniet nog steeds van zijn vakantie. Maar Thomas hier op de plek van vakantievierende Wim Boer. Het programma blijft natuurlijk onveranderd. Dat betekent dat we zometeen de agenda erbij gaan pakken. En ik je meeneem naar al het leuks wat er te doen is dit weekend in onze provincie. Ja, en dit laatste weekend van juni, dan ontkom je er natuurlijk niet aan. De TT, het TT-geweld. Maar alles wat er op het circuit gebeurt, ga ik het met je over hebben. Maar ook alle festiviteiten in de stad, daar ga ik uitgebreid met je over praten. Zo mag de band Dirty Boulevard het TT-festival afsluiten. En dat doen ze dit jaar al voor de 26e keer. Verder komt Annemee nog voorbij, want ze staat vanavond op de mainstage aan de Kop van de Vaart tijdens dat TT-festival. En ik blik alvast vooruit op een bijzonder festival wat volgende week plaats gaat vinden. Ja, dat samen met heel veel andere fijne muziek. Wat dacht je van Mungo Jerry, Marvin Gaye en ook Hans de Boy ga je sowieso horen tot de klok van 9 uur. Maar nu eerst Hall & Oates op Radio Drenthe. Nogmaals een hele goede morgen.

Hanna May samen met Bluff op Radio Drenthe. En ik ben niet meer bang. Ja, zonder Bluff dan weliswaar. Maar ze staat vanavond in Assen tijdens het TT-festival op het hoofdpodium aan de Kop van de Vaart. Onze eigen Hanna May. Zometeen gaan we de agenda er weer bij pakken voor een bijzondere markt. En zijn we bij de afsluiting van de maand van de amateurkunst in Hoogeveen. Nu eerst Kim Weston samen met Marvin Gaye op Radio Drenthe. Dit is

0: lekkere zomerse tonen van Zakmachine hier op Radio Drenthe.
1: De agenda.
0: De hele maand juni staat in Hoogeveen het allemaal in het teken van de amateurkunst. De afsluiting is vandaag van 11 tot 4. En dan verandert de Hoofdstraat van Hoogeveen in een van de grootste podia voor lokaal talent. Van het Kerkplein tot aan het Ovaalplein geniet je van een kleurrijk programma vol muziek, dans, theater, zang, workshops en exposities. Deze activiteit wordt mede georganiseerd door MMT Producties in samenwerking met de binnenstad van Hoogeveen. Ja, slenter dus lekker langs de marktkramen van de kunstenaars. Doe mee aan een leuke workshop of geniet van de prachtige muziek. Ja, daar gaan we nog even kijken in Aalde. Want vandaag organiseert Swilpop zoals elk jaar weer een prachtige rommelmarkt. Ja, dit is een leuke traditie waar je kunt snuffelen tussen tweedehands pareltjes en verrassende koopjes. Zoals elk jaar is er ook weer een veiling, een opbod van exclusieve en waardevolle spullen. De opbrengst gaat naar het mooiste festival van het noorden, Swilpop natuurlijk. Ja, kom gezellig langs en geniet van de gezelligheid en de leuke koopjes. Zometeen muziek van Daniel Loos. Ook Blondie gaat er straks voor je aankomen. Maar eerst Munnetje Vrijheid. Play it cool.

Monnetje Vrijheid, Play It Cool. Nogmaals een hele goede morgen. Je luistert naar De Boer Op hier op Radio Drenthe. Pak rustig je agenda erbij. Want ik neem je mee langs allerlei leuke dingen die er te beleven zijn in onze provincie dit weekend. Maar ik wil ook alvast even met je kijken naar volgende week. Naar een heel tof festival. Festival der A in Schipborg. Een intiem festival dat plaatsvindt in het prachtige Drentse Stroomdallandschap. Gedurende niet één, niet twee, maar drie dagen vanaf 3 juli tot en met 5 juli wordt het gebied omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplaats waar liefhebbers van theater, kunst en muziek samenkomen voor een unieke ervaring. Nou, en een van die artiesten op het podium is Teun met een H. Zo is zijn artiestennaam, maar hij heet gewoon Teun. Een Groninger die zingt, schrijft en drumt. Hij speelt gitaar en werkt ook nog eens in de bouw. Want ja, de muziek alleen is nog niet genoeg. Teun was oprichter en frontman van de succesvolle Groningse band Anthony's Putsch. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Na een half leven achter de drums bij onder andere André Manuel, Rocco Osterman en Ernst Jans brengt hij nu zijn eigen no-nonsense nederpop, energiek en openhartig, vol aanstekelijke lyrische zanglijntjes en originele textuele fondsen. Nou, afgelopen week draaide ik zijn nieuwe single voor het eerst hier op Radio Drenthe in het nederpopuurtje van Koffie en Keuvelen. Zomeravonden die nooit op leken te houden. Vrienden, het hoge land en achterover in het gras, terwijl de sterren langzaam opdeuken. Ja, Teun met een H, die weet precies hoe dat voelde. Hij mijmert nog even terug in zijn nieuwe single naar die vervlogen tijden van toen hij nog in het noorden van Deslands woonde. In het hoge land, in het Groningse hoge land. Inmiddels woont hij al een tijdje in Gelderland. Maar ja, zijn gedachten gaan dus vaak terug naar die tijd, hoe het toen was. Hoe het was, hoor je hier nu op Radio Drenthe.

0: In een coverbandje wat een bijzondere titel met zich meedraagt. Een titel van afsluiten. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar luister maar goed. Afgelopen donderdag in Koffie en Keuvelen sprak ik met Addo over het afsluiten van dat TT-festival. Wat ze al een behoorlijke tijd doen met die band. Vele grote namen staan de komende dagen op podium. Marco Schuitmaker, Davina Michel, Douwe Pop, Mooi Vark natuurlijk. Marco Schuitmaker, van alles, iedereen staat op podium. Ja, en zo'n groot festival moet natuurlijk ook groots afgesloten worden. En voor de 26e keer al is die eer aan de Asselse band Dirty Boulevard. En ik heb Addo Koops aan de telefoon. Addo, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, weet je, bij vele festivals is het echt een Champions League-achtige eer om een festival af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een Tomorrowland. En ja, als je daar de afsluiter bent, ja, dat is gewoon een eer. Hoe voel jij dat, zeg maar, om nu al voor de 26e keer dit festival af te mogen sluiten?
1: Nou ja, zeker een eer. En ook leuk om, net wat je zegt, van het is de 26e keer. In 2000 hebben we het voor het eerst gedaan in Café de Old Dutch. Later voor Café de Koppelparen bij Nicolette en Albert. Mm-hmm. En uiteindelijk is er uitgegroeid een podiumpje voor op de markt. En nou is het gewoon een begrip in Assen. En dan komt de hele plein staat vol. En heel Assen en de horeca die drinken daar die zondag de tutsi uit. Heel gezellig.
0: Alsof er nog niet genoeg biertjes gedronken zijn die dagen ervoor, hè?
1: Ja, je moet het even afsluiten natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Want het voelt dan alsof van, weet je, dan heb je zoveel festiviteiten gehad, heel veel dingen te doen. En dan voelt het dan toch die zondag, als je dan, tenminste, als ik dan van de baan weer terug naar huis of nog heel even langs de stad ga, voelt het dan altijd toch een beetje zo van, het is weer voorbij. Het is weer voorbij. Heb jij dat dan ook?
1: Ja, dat is ook zeker zo. En omdat iedereen dan van de baan komt en nog even net wat je zegt naar de stad gaat, beginnen wij ook op tijd. We beginnen meestal om 8 uur stipt en het duurt ongeveer tot 11 uur zoiets. En daarna is het ook klaar. Volgende dag moet iedereen misschien wel weer naar het werk of wat dan ook. Dus dan is het wel leuk om nog even daar de TT uit te drinken. En dat is het. Nou, dan is het einde TT inderdaad.
0: Ja, ik moet zeggen, vorig jaar ook even wezen kijken op het plein. Echt best redelijk veel volk nog even wat daar nog op dat plein staat, hè?
1: Ja, het plein is helemaal vol. Er staan echt wel een paar duizend man, Terwijl wij inderdaad 26 jaar geleden zijn begonnen in de kroeg. Het jaar erop met de deuren en de ramen open. En hoe het van een klein iets heel groots kan worden. Ja, en het is echt heel gezellig en relaxed ook. Er zit een hele fijne sfeer is er
0: al. Maar Addo, hoe is dat zo gegroeid al met jullie, zeg maar? Dat jullie dit dan nu al echt dan voor het 26e jaar op rij doen?
1: Ja, nou, net wat ik zei, de eerste keer speelden wij eigenlijk hiervoor. We bestaan ook al 26 jaar. We zijn eigenlijk opgericht door dit evenement.
0: Serieus?
1: Wij speelden hiervoor in Royal Relation. Dus was onze band met eigen werk, eigen cd's, eigen optredens in het land. En we zijn bij Albert en Nicolette begonnen. En die vroegen eigenlijk van, er zijn zoveel mensen vanuit Duitsland, Engeland, kunnen jullie ook wat covers doen? En want we deden gaan eigenlijk eigen nummers. En dat zijn we het jaar erop gaan doen. En in 2001 was ook Herman Brood overleden. En wij hebben een tribute gedaan. Dus een van onze helden voor Herman Brood. Ze hebben een heleboel broodnummers ingestudeerd toen voor één keer in Café de Witte Bal. Maar goed, toen hadden we zoveel nummers in covers ingestudeerd. En daar zijn we toen mee gaan spelen. Maar eigenlijk konden we daar veel meer mee spelen als met onze eigen band, met Royal Relation. En we verdienden ook twee keer zoveel. Dus eigenlijk zijn we toen, je wilt toch spelen. Ja. En we proberen wel, kijk, we spelen wel covers, maar we proberen nummers wel zo te verkrachten dat het echt ons eigen ding is.
0: Op een goede manier verkrachten dan,
1: op
0: inderdaad.
1: Op een goede manier, zodat het ons dingetje wordt en dat iedereen het wel herkent. Maar het is wel we proberen het niet zo goed na te spelen, we proberen een beetje ons eigen ding te maken.
0: Ja, dat is dan vaak ook wel mooier, hè? Dat je er even je eigen sausje overheen gooit.
1: Ja, en ik denk dat Deur de Boulevard ook echt uniek maakt. Hè? Ja. Dat het niet echt zo'n standaard coverband is die alles zo perfect mogelijk na probeert te spelen, maar... Wij proberen juist een cover zo aan te pakken om het te veranderen. Hè. Die is misschien twee keer zo snel of een andere bruggetje. En, zodat het toch ons eigen ding wordt.
0: Ja,
1: en dat is toch het leuke als muzikant zijnde
0: zeker,
1: ook.
0: Zeker, zeker. En heb je zelf ook persoonlijk wat met de TT, zeg maar met de racerij? Of vooral met de muziek?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik ben dus nou geen motorfreak of zoiets. Ik vind de sfeer... Vroeger, toen ik ook de TT-nacht inging... Toen was er ook altijd heel veel leuke muziek. Maar echt hele goede bands. He, dus ik ging altijd naar bandjes kijken in de stad. Bijvoorbeeld Vitesse of Thin Lizzy of Herman Brood. Die waren echt top acts. Dat is een beetje veranderd, vind ik. Het is wel meer DJ's en... dus echt beentjes kijken is een beetje... Ja, dat kun je op zondag nog doen. Bij ons dus. Ja. Toch een lekker beentje kijken. Dus we houden een beetje die traditie in ere.
0: Want er spelen niet alleen covers, maar jullie spelen ook. Want jullie hebben vorig jaar een nummer ter ere van de 100-jarige TT in Assen gemaakt, toch? Hoe is dat zo gekomen dan, dat je daar een nummer voor gemaakt hebt?
1: Nou, dat voelden we een beetje zo dat we toch wel een beetje aan de TT verplicht zijn. Omdat wij... Ook met Royal Relation al met TT speelden. Wij speelden meer dan 26 jaar. Daarvoor ook al 25 jaar met Royal. Dus wij spelen bijna zolang het TT-festival bestaat... spelen wij altijd wel ergens.
0: Oh.
1: Dus wij dachten, ja goed, wij moeten daar een speciaal nummer van maken. En ja, goed, dat was wel leuk dat je ineens weer die oude skills naar boven moet halen... om je eigen werk te maken. Hè? Terwijl we... Nou, op dit moment natuurlijk meer bezig zijn om met andermans werk te verbouwen.

0: nog relevant ook nog.
1: Ja, absoluut, zeker. Zeker. Ja. Die gaan jullie spelen. Tot slot, wat kunnen mensen nog meer van jullie verwachten, zeg maar, als jullie om 8 uur het podium opgaan?
0: Pure rock'n'roll. Denk aan Lou Reed, een paar Stones nummertjes ontkom je niet aan. Natuurlijk van onze held Herman Brood, John Hiatt. Echte rockers. Dus we gaan gewoon een paar uur stampen daar.
1: Nou, Klaus. Veel plezier.
0: Kom goed. Kom goed.
1: Gaat vast goed komen. Ja, en de dagen ervoor dompen jullie nog wel even onder, toch?
0: In het
1: festival.
0: Dacht even sfeer proeven. Zeker. Gaan we doen.
1: Alde Koops van de Dirty Boulevard. Veel plezier.
0: Tot zondag.
1: Tot zondag. Okay. Hey, dag Aldo. Hoi.

0: Blondie en The Tide is High.
1: Theatertijd.
2: Theatertijd.
0: Ja, wij duiken even theater in en dat doen wij in Annen in de Aardappelschuur. Ja, een bijzonder verhaal toen ik dit las. Het greep me eigenlijk gelijk. Het gaat over de 17-jarige Anna die zich afvraagt hoe ze moet leven. Niet later, maar nu al. Alsof die vraag niet kan wachten. Anna die trekt zich vervolgens terug op haar lievelingsplek in de schuur van haar ouders. Een plek waar de tijd, ja, zachter lijkt te bewegen. En daar ontmoet ze een bezoeker van ver, de 86-jarige Han. Ja, nog maar net waren ze vreemden van elkaar. En ja, nu ontstaat er toch al heel snel een bijzonder gesprek. Samen ontdekken ze de betekenis. Dat betekenis niet schuilt in grotere antwoorden, maar ontstaat in contact. Niet alles wordt opgelost, maar even klopt het allemaal. Ja, en misschien is dat gewoon genoeg. Ja, omlijst met de uniek lokaal fluisterkoor en live muziek reizen we mee met de acteurs Joop Wittemans, die Han speelt, en Sanne Bauma, die Anna speelt. Een verhaal over wederkerigheid. Vanavond, daar kun je nog gewoon bij zijn. Om 19:30 begint het tot 20:30. En ook morgen tussen 3 en 4 wordt deze voorstelling, die heet Je bent hier, mijn liefste, gespeeld. Dus in Anne in de Aardappelschuur, de Hullen 1A in Anne. De prijs is €19 voor volwassenen. En jongeren tot 24 jaar, die kunnen voor een tientje naar binnen. Dus vanavond nog om 19:30. En morgen om 3 uur wordt die voorstelling gespeeld. De voorstelling Jij bent hier, mijn liefste. Terug naar de muziek hier op Radio Drenthe. We reizen met Eros Ramazzotti naar Italië. Dit is Parma.

0: En dit was hem alweer, deze De Boer Op van zaterdag 27 juni. Ja, wat je ook gaat doen dit weekend, of je bij de TT te vinden bent of niet, of je misschien wel iets heel anders gaat doen. Wat je ook gaat doen, heel veel plezier daarbij. Maak er een mooi weekend van. En heel graag tot de volgende. En veel plezier bij Hemeltiet. Mooi, mooi.
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen.
8: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Renew.
16: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Hemeltiet.

0: Jensen en welkom bij Hemeltiet. Het is vandaag een beetje anders dan anders. In eerste plaats omdat Harm op vakantie is. Maar gelukkig hebben we een waardig vervanger van. En dat is Aldert Oosterhuis. Jazeker. En natuurlijk ook omdat het de laatste aflevering voor de zomerstop is. We hebben geen vereniging op bezoek vandaag, althans nou nog niet. Maar straks tussen 11 en 12 wel, want dan komen de winnaars van deze Hemelstreet hun beker ophalen. En dat is hartstikke mooi. En het is natuurlijk ook de TT en daar hoef je niks van te missen, want verslaggever Ineke is samen met cameravrouw Anneke op pad. En we gaan lekker met hun schakelen op zoek naar mooie verhalen in Witten. Maar eerst creëert regionale nieuws van Madelon de Gavouw.
1: Goedemorgen. In Drenthe is wisselend gereageerd op de gisteren gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet. LTN Noord zegt dat er heel wat op Drenthe afkomt, maar houdt tegelijkertijd ook een slag om de arm, omdat de consequenties nog niet volledig duidelijk zijn. Natuur- en Milieufederatie Drenthe zegt het plan als een eerste stap voorwaarts te zien en roept op om niet direct op de rem te trappen. Op de plannen voor de Neder-Saxe-lijn zijn bijna 150 reacties bij het Rijk binnengekomen. Dat meldt RTW1. Het gaat om een spoorverbinding van Groningen via Emmen naar Enschede. De lijn loopt via Stadskanaal en zou via het traject van Museumspoorlijn Star kunnen gaan. Van de mensen die gereageerd hebben is een deel bang dat de komst van de Neder-Saxe-lijn ten koste gaat van die museumspoorlijn. En een drukke dag vandaag op de TT-baan. Vandaag beginnen de kwalificaties in alle motoklassen. Vanmiddag om 3 uur staat de sprintrace in de MotoGP op het programma. Die gaat over 13 ronden. Morgen wordt er gestreden in alle klassen en wordt bekend wie de grote prijs van Assen op naam mag schrijven. De brandweer is gisteravond met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in een loods in Klazinaveen. Later werd er opgeschaald naar grote brand vanwege een vermist persoon. Deze persoon wist uit de loods te komen, maar werd wel gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je op onze site of en in de app. En dan gaan we nu nog even naar het weer.
2: En dat doen we samen met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Aldert.
2: En dan ben je slapen, Gert, vannacht?
3: Nou, een paar uurtjes. Ik klaag niet, zo'n 5-6 uur. Maar de laatste paar nachten word ik wel, of ochtenden eigenlijk, word ik tegen 5 uur wakker.
2: Ja.
3: Dus ik kan wel merken dat de warmte iets met het lichaam doet. Ja, maar ja, ik denk niet dat ik de enige ben in Drenthe.
2: En dan kom ik al weer het huis in, denk ik, met zulke dagen.
3: Ja, dat is dus echt. Je moet echt heel goed nadenken wat je precies wel doen en niet doen. Hoor, want ja, het is echt heel bijzonder. Hij kijkt bijvoorbeeld gisteren. In Eelde, dat is een KNMI-station, die bestaat al sinds 1906. Daar stond het record een lange tijd in 2019 met 233 graden op mijn hoofd. Maar gisteren is dat gebroken met 35 graden.
2: Ja.
3: Dus het is echt heel bijzonder wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, weologisch wilt nog eens refereren aan de zomer van 1976. Hè? Dat is intussen 50 jaar geleden, moet je nagaan. Ja, maar intussen ben die records van die zomer denk ik wel al 10 keer verbreuk, nog niet?
3: Die ben helemaal verdwenen. Ja. Ja. Het is wel goed uit zijn, want ik heb gisteren nog naar gekeken. Dat doe ik nu in mijn hoofd. De maxima vaak in die collectieve, nou laat ik het anders zijn, die hittegolf van 1976 zit in ons collectieve geheugen. In ieder geval van mensen die wat te oud zijn, ik ben er één van.
2: Ja, kijk.
3: Ik was een jaar of 10, 11 in die tijd en ik weet nog wel dat ik er elke dag buiten was, in mijn herinnering althans. Maar kijk je naar de werkelijke temperatuur, en kijk ik hem naar de beeld, was het veelal om de 32, 33 graden. En het was toen heel erg warm. Maar gisteren dus op veel plaatsen 36 graden en in het oosten van Brabant 39,4 of Zuid-Limburg, ieder geval ruim bom de 39 graden.
2: Ja,
3: nou, dat kwam vroeger helemaal niet voor.
2: Nee,
3: dus dat zeg je nog.
2: Nee. We moeten dus misschien wel ontzettend serieus zorgen maken. Desalniettemin, Gert, ik heb dus ook een klein, meen ik althans zelf, vrij professioneel weerstationerie in zo'n mooie weerhut. En daar lees ik af dat vannacht, of eigenlijk vanmorgen vroeg hem, om 5:50 was het koldst met 21,6 graden.
3: Nou, en, volgens mij een hele... Ja, gewoon hangen.
2: Nee, nou, dat vind ik al. Dat is al wie boven normaal toch? Ook voor de nachttemperaturen, wat maar zeggen.
3: Ja, dat is officieel zat een tropennacht. Als het KNMI spreekt van een tropennacht, als het 20 graden of meer blijft. Nou, dat was het afgelopen nacht bijna, zo niet overal. En ook in Drenthe dus. Kijk je naar Dievig, dat past mooi bij de waarneming van onszelf. 21,4 wijst. Die had 21,4. Dat is trouwens een station op het platteland. Dat zegt heel veel.
2: Ja.
3: De Kiel 22,4. Dus kortom, een hele echte warme nacht had een tropennacht. En dat is echt ook heel bijzonder. Komt ook lang niet altijd voor.
2: Komt er nog verandering in, Gert, in dit weer, in het hitte weer? Wordt dan een klein beetje beter? Want daar bedoel ik met de temperatuur dan een keer naar beneden.
3: Ze gaan naar beneden toe, maar het was stapgewijs. Vandaag wordt het echt wel op veel plaatsen tropisch. Hoor. Het is wel een beetje complex, kijken naar de actualiteit. En als je kijkt in Drenthe, dan is er op veel plaatsen al de 26 graden gepasseerd. Het is vrij helder, hier en daar wat hoge bewolking. Maar ik zoom je een beetje uit. Dan zit er tegen Zeeland eigenlijk al, boven Zeeland, maar boven de Noordzee, een heel gebied met buiige regen. Er zit onweer in, die trekt langs de westkust naar het noorden toe. Het zou kunnen zijn dat er nog wat wolkenschermen ervan richting Drenthe waaien. Het kan ook zijn dat er een beetje wind vanaf het buiige gebied nog over Drenthe gaat trekken de komende uur. Het kan gevolgen hebben voor de temperatuur. Nou, wat verwacht ik dan? Flink wat zon, soms wat bewolking, de meeste wat wolkenvel misschien, dus in het westen van Drenthe. Temperatuur loopt op, overal tropisch, denk ik, vroeg of laat. Maar dat kan dus een beetje grillig wezen. Maxima 31, 32 graden in het noordwesten. Werkt de zon mee, dan wordt het zo weer 3, 34 graden. En het zuidoosten van de provincie gaat op 35, denk ik. Maar dat kan dus een beetje gewoon verschillen als er wel of geen wolkenveld overtrekt. Maar tropisch warm dus. In de middag een kleine kans op een regen- en onweersbui. Die wind is zwak tot matig en die draait een beetje in alle kanten op vandaag. En dan vanavond is het nog lang warm. Ook vannacht misschien op veel plaatsen wel weer een tropennacht, denk ik. Maar belangrijk vanochtend vannacht is, en vooral later vanochtend, dus vanmiddag een kans op een enkele bui. Maar later vanochtend en vooral vannacht komen er van het zuiden uit enkele zware regen- en onweersbuien opzetten. Momenteel zit er een code geel vanuit voor Drenthe. Die giet om 9 uur vanochtend in. En er kunnen zware windstormen bij zitten. Er kan hagel bij zitten. Het is plaatselijk. De vorige week hebben we het ook gezien. Het kan zijn ene plek, dan zijn ze, het is vrij rustig, het weer ligt wat. Maar een paar kilometer verderop kan het tekeer gewoon. Het is toch wel iets om in de gaten te houden.
2: Ja, maar goed, we hebben nu code oranje, dus het wordt code geel. Dus het vakt wel wat af.
3: Die code oranje is voor de hitte.
2: Ja.
3: En die code geel is voor het onweer.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, dat is toch iets minder gevaarlijk dan code oranje, toch, normaal gesproken.
3: Ja, maar het zijn twee verschillende dingen.
2: Ja.
3: De hitte is oranje en het onweer is geel. Ja. En ik weet het niet zeker, maar die bui is behoorlijk zwaar. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat KNMI nog niet opschalen.
2: Het
3: zou kunnen.
2: Goed in de gaten.
3: Maar het heeft wel te maken met opdringen van frissere lucht. Maar dat gaat stapgewijs. Men bijvoorbeeld, denk ik weer flink wat zon of wat restbewolking. Misschien in het oosten van Drenthe de loop van de dag weer kans op een bui. En dan zie je die temperatuur wat inleveren. Denk zo 8, 29 graden in het uiterste noordwesten van de provincie. 30, 31 graden in het zuidoosten. Dat is iets anders dan 35 graden. En vervolgens de maandag, dan zitten we ergens rond de 5, 26 graden. En dinsdag en woensdag een hele aangename 23 tot 25 graden.
2: Dat begint
3: met flink wat zon. En ik denk dat veel mensen zijn van, heerlijk.
2: Ja, dat begint erop te liggen. En eigenlijk, Gert, mogen we nog bieden wezen dat we in het noorden van het land wonen met elkaar. Laten we eerlijk wezen.
3: Ja, want in het zuiden hebben ze al veel langer hiermee te maken.
2: Ja.
3: En er ligt de temperatuur ook hoger. Gisteren in Limburg, ik zei net Brabant, maar vooral meer was Limburg. Ruim 39 graden. En om te realiseren, dat was op een KNMI-station, dat zegt ook iets. Het record in de 20e eeuw was de warmste ooit. Het was 38,6. In Warnersveld, augustus 44 in de oorlog. Dat was de warmste temperatuur die ooit gemeten is in de 20e eeuw in Nederland.
2: Ja.
3: Gisteren was het ruim 39 graden.
2: Ja, alle redenen om ons zorgen te maken met elkaar. Maar goed, dat is een andere tak van sport. Gert, bedankt eerst en hold het hoofd koel.
3: Dat gaan we doen.
2: Oké, bye.
3: Bye.

0: wereldberoemd nummer van de George Baker Selection. Paloma Blanca, ook door de hele wereld covered en zo. Maar Leonie, weet je trouwens ook wie die vrouw is?
1: Nee.
0: Die is daarbij zingt?
1: Nee.
0: Dat is toch gek? Dat is een wereldberoemd nummer en niemand weet wie die vrouw is.
1: Wacht even,
0: dat is toch wel apart?
1: Is dit de zangeres die het bekendst is van de wereldhit Una Paloma Blanca? Ja? Is Lida Bond.
0: Oh?
1: Zij maakte,
0: Zij
1: maakte vanaf 1973 deel uit van de George Baker Selection en de combinatie van haar zang met die van George Baker, Hans Bouwens, zorgde voor de golden sound van de nummer.
0: Ja.
1: Dus Lida Bond.
0: Nou, ik kan me toch voorstellen dat
1: de zus van James, denk ik.
0: Dat ze bij die achtergesteld vuur van hun naam wordt nooit neemt.
1: Nou ja, als ze de royalties maar ontvangt, ja, dat ze er niet zoveel muiden mee, denk ik.
0: Kan ook toch schelen, zo is het ook.
1: Maar ik wist niet.
0: Nee, ik
1: gelukkig
0: niet.
1: Dat Google het wel wist.
0: Kijk, ik zal leren wel dagen een klein beetje.
1: Zo is het.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan helemaal niet doen vandaag.
0: Ja, zoiets doen. Dat is lang leren, hè, dat je met een beiden gedaan hebt.
1: Ja, ik denk vorig jaar zomer.
0: Ja.
1: En volgende week zitten we hier weer met beiden.
0: Is dat zo?
1: Ja. We zeiden vandaag een nou in je dag flow van bent. Ja, dan moet je volgende week nog helemaal afzien.
0: Amnistra, die heeft tegenwoordig niks meer met schoolvakanties te maken. En die kan buiten de schoolvakanties.
1: Die kan buiten de schoolvakanties. Maar Mia, Armsie vrouw, die is nou ook met pensioen.
0: Ja.
1: En die, dan kunnen ze. Ja. Want die werkt ook in het onderwijs.
0: En kunnen ze alle kanten op, hè?
1: Kunnen ze alle kanten op.
0: Ja, nou weet ik toevallig dat ze hun favoriete vakantieland is Noorwegen. Ben ze dat dit jaar weer?
1: Ben ze Noorwegen?
0: Ja, zie je wel.
1: Ja, maar ze ben helemaal opvreten door de muggen van de week.
0: Oh, joh.
1: Ja, ik had nog in contact met Harm en ze aan de tent opzet. Het was een hel buiten. Er kwam een zwerm met hele kleine muggies.
0: Ja.
1: Die even hun gezicht, hun polsen en hun enkels. Ze waren helemaal bont en blauw. Ja, dus toen hebben ze gauw weer de boel inpakt en ben ze deur gewoon naar een andere plek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Apart. Ja, ja. Dat is niet Noorwegen, want bieden bekend, heb ik me laten vertellen. Maar ik ben zoveel een paar keer in Noorwegen geweest, dan nooit een mug zien.
1: Nee.
0: Dus liggen misschien aan het gebied waar hij zit.
1: Ja, dat zou kunnen. Ze staan wel aan het water. Dat trekt ook wel weer ongediert aan,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, er is veel water in Noorwegen, ja.
1: Dat is waar.
0: Ja, ja, dat hoor je.
1: En dat ligt ook aan je bloed, hè?
0: Ja. Vooral bij vrouwen, hè, wil ze graag wezen, toch?
1: Nou, ik heb er nooit last van.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nou, dan ben heel wat vrouwen vast een beetje afgunstig op je.
1: Ja, dat denk ik. Maar ik moet afkloppen, maar ik kan me niet herinneren dat ik stuken ben door een mug.
0: Kiek, dat is bijzonder.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je geen lekker bloed.
1: Nee, dat denk ik. Dat denk ik.
0: Maar doe je ook, want dat is geen ook een probleem te wezen. Doe je ook lekker ruk op? Parfum, de toilet, weet ik veel wat.
1: Ja, dat doe ik wel op, ja.
0: Dat doe je wel op. Ja, ja. Maar dat trekt ze toch op aan, heb ik me eens laten vertellen.
1: Ja, nou ja, ik weet niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Misschien een bepaald soort over het toilet. Misschien moet dat dan. Ja, daar mag je weer geen reclame maken.
1: Geen reclame maken. Nee, nee. Ik zal niks zeggen.
0: Nee. Hoor.
1: Maar je kunt gewoon kopen bij alle drogisterijen.
0: Ja.
1: Dus het is niks geks.
0: Nee, je bent wel de goede, want er bent zoveel soorten tenslotte.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, ik zou gewoon alles proberen.
0: Maar je ziet sowieso, althans hier in Nederland, veel minder insecten dan de afgelopen jaren natuurlijk. Maar
1: ja,
0: ik weet niet of dat weer mee te maken heeft. Maar in Noorwegen is het blijkbaar nog zat.
1: Nou ja, Harm en Mia hebben er enorm veel last van gehad.
0: Ja.
1: Maar goed, volgens mij zit er nou een plekje dat het rustig is. En ben ze enorm aan het genieten.
0: Nou, dan heb
1: ze
0: in ieder geval de vrijheid om te verkassen. Want ik bedoel, als je bepaalde dingen besproken hebt, dan kun je me zo niet meer voortgaan.
1: Volgens mij doen ze dat nooit.
0: Nee. Gewoon tent met en zie wat?
1: Tent met. Okay. Een tent voor één nachtje, maar ook een tent voor meer nachtjes.
0: Oh.
1: Ja, ze hebben zo'n deurtrekkerstent en ze hebben
0: een zo.
1: Ja. Als ze denken van, oh, je gaat maar één nachtje, dan zetten ze een andere tent op dan wanneer ze langer blijven staan.
0: Ja, oh god.
1: Ja, Harm en Mia ben echte kampeerders.
0: Dat mijn lieve genade. Ik zou me bij Furken stellen van, hij dat kleine tentje opzet van, en denk ik later, ach, waar mis je toch die grote in opzetten moeten? Want we blijven nog een dag.
1: Nou, ja, ik denk, in dat kleine tent kun je ook nog een nachtje langer slapen.
0: Ja, zou je zeggen. Twee tenten, mijn lieve Tiet. Oké, nou ja.
1: Ben jij geen kampeerder?
0: Die?
1: Nee, ik weet het.
0: Die heet
1: het. Maar als jij dan naar Noorwegen gaat, wat ga je dan?
0: Dan pakken wij zo'n huzie.
1: Zo'n trekkershut.
0: Zo'n hutte.
1: Ja.
0: Weet niet. En dan heb je luxe dichtjes, hè?
1: Ja.
0: Een verandaatje ervoor aan en zo. Er zit een kachelje in voor de kolen.
1: En ook een douche?
0: Ja. Compleet.
1: Nou,
0: ja,
1: mooi.
0: Compleet dichtjes. Ja. Tenminste, een beetje niet allemaal. Dat weet ik dan ook niet. Ik ken ze niet allemaal natuurlijk. Maar
1: nee.
0: Als wij toen zitten hebben, dat was er niks mis met.
1: Nou, mooi.
0: Ja, dat,
1: een beetje comfort en luxe is wel fijn.
0: Wafkaas, ja, kom op.
1: Ja, ik snap dat. Wij zijn nog geen kampeerders.
0: Ja. Nee. En Ida, je bent wel kampeerder?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee, dat zeg ik. We zijn geen kampeerders.
0: Nee.
1: Wij gaan dit jaar wel een soort van kamperen. Maar ja, dan hebben we een camper bij ons. Wij gaan door Denemarken en Zweden dit jaar.
0: Wat doe maar in.
1: Ja, misschien gewoon in Zweden. Ja, een trek toch?
0: Ja.
1: Maar dan met een camper.
0: Ja, nou, maar waarom niet? Ja, maar dat is zo'n ding uit de maat geschikt voor natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dat is ook ver bedoeld eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat ik dan wel weer tegen vind van ik ben hier pas in de buurt bij zo'n dan heb ze van die camperplekken, hè, van die overnachtingsplekken.
1: Ja.
0: Maar dat is mannen niet meer.
1: Ja,
0: dat is
1: precies.
0: Puur voor overnachten eigenlijk bedoeld.
1: Ja. En ja, dat klopt.
0: En dat is de vriend gaat daar de volgende dag weer voort gehad.
1: Naast een hotel of zo is in mijn parkeerplaats door. Ja, kun je precies. Dan met de camper in staan.
0: Maar om dan een nachtig aan staan voor de aardigheid.
1: Nee, precies. Hè? Nou, wij hebben denk ik wel hele mooie plekken op zich. Wij hebben wel alles besproken. Wij gaan niet op de Bonnefoy.
0: Oké. Okay.
1: Dus, nou ja, het is afwachten.
0: Ja, ja, ja. Nou, wat vervolgt, vast en
1: wat
0: zeker.
1: Wat vervolgt, zeker weer.
0: Hoe loopt dat af, Leonie?
1: Ja, hé, zullen we eens een belrond doen?
0: Ja, laat dat maar eens doen.
1: Want 059-233-1188 kun je ons nou opbellen. En dan sta je live met ons in de verbinding. Maar als je dat niet wil, en je vindt het een beetje spannend, dan kun je op datzelfde nummer ook wel in appen. Dat vinden we ook wel mooi. Dus dan wij in de tussentijd naar Mathijen.
0: Ja, bellen. Hier.

0: een weinige naam waar twee J's achter elkaar zit. Martijje. En ze zingen hier in Drenthe. Hoe laat is dat? Het is weer bijna 21:30. De hoogste tijd voor onze eerste belronde. 0592-33-1188. Dat nummer, dat houden we al jaren. Dat is ook het meest genoemde nummer hier op Radio Drenthe. En wordt er gretig gebruik van gemaakt. Althans, in ieder geval, in onze eerste beller. En wie is daar ook alweer? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jenny. Jenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de meest trouwe beller volgens mij, Jenny, of niet?
1: Nee, zouden we weer trouwen, maar
0: ja. Bellen
1: we
0: vaak,
1: ja.
0: Ja, maar je sluit een week over, niet toch?
1: Wat
0: zeg je? Een week over?
1: Nou, de bedoeling was om van de week over te slaan, want ik zou wat aanzoen, maar weer besteed.
0: Dat is mislukt.
1: Lekker in huis.
0: Kun je nog een beetje doen, Jenny, dan in huis?
1: Oh, niet zwaarig.
0: Nee? Niet zwaarig?
1: Schrikkelijk, man.
0: Ja, ja, het is wat, hè. Doe maar.
1: Gisteren kwam vannacht,
0: dat
1: was
0: heel
1: erg.
0: Ja.
1: Maar,
0: wat doe je dan? Doe ik even een natte doek in de hals of zoiets wat, hè?
1: Lekker met de bieren in koud water.
0: Oh ja, dat is ook wel een idee, ja. Ja, ja, en dan moet je zo'n zwembad hebben, zo'n kinderbad. Dat is misschien een lang uur ding gaan liggen.
1: Ja, maar we zijn dit door.
0: Jij niet zeggen dus?
1: Ik val in vandaag met Robert en Robert Paul en Pendema. Die bent 31 jaar getrouwd. En die zit bij Roepal en Jolanda. Ik vergeet de Jolanda, dat weet je zeker niet, want je kunt niet trouwen met die alleen. Hè?
0: Nee, dat wordt wat lastig. En is dat familie van je, Jenny?
1: Nou, dat is een kennis van mij.
0: Oké.
1: Maar die zit op het ogenblik in Georgië.
0: Dan zult ze dit niet met krijgen?
1: Nee, maar ze luistert altijd wel patronen dingen die hier wegkomen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is niet onmogelijk voor hetzelfde geld. Heb ze gewoon de internetstream aanstaan, dan kunnen ze het nog volgen ook.
1: Ja, nu is ze met officieren van het leger zelfs. Ja. En die ben zuiders in Georgië.
0: Oh ja, oké. Ja,
1: precies. Dus daarom is ze een klein beetje hier contact op, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Nou, en vorige weken heb ik Leonie al gefeliciteerd, maar ik wil het nog een keer doen, Leonie.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat zullen we weten, Leonie.
2: Ja.
0: Ja, ja, dat zal ze weten. Aankom maandag is het zoiets.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En wil ik vertellen hoe jong je dan wordt, Leonie?
2: Ja, dat durf ik best te zeggen.
0: Ja.
2: Ik word 40.
0: Kiek, wat bedoel ik?
3: Oh, dat kan ik mooi weer omdraaien.
2: Nou. Ja, ik zit wel tussen de vierjarigen.
3: Dat bedoel ik.
2: Dus dat, nou ja.
0: Ja.
2: Dat maakt niks uit.
1: Bijna 50 jaar als je
0: gestopt bent. Ja, die periode hebben we al lang gehad, wat dat betreft. Goed, ja. Dat waren ze.
1: En donderdag dan is mijn kleindochter Maaike Klarenbeek, die is dan jarig van 43.
0: Oh, kijk. Nou, dus
1: die wil ik allemaal even feliciteren.
0: Nou,
1: als alles goed is, valt volgende week.
0: Nou, helemaal goed. Jenny Kalema, houd hoofd koel tot aan een keer.
1: Hoi.
2: Doeg. Gaan we naar onze volgende beller. Wie is onze tweede beller van vandaag?
4: Hallo, Clari Jansen.
2: Clari?
4: Ja, Clari Jansen.
2: Clari Jansen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik wil mijn kleinzoon even feliciteren.
2: Dat mag. En wie is dat?
4: Ja, dat is Guido Jansen.
2: Guido Jansen.
4: Ja, die heeft bij hoe heet hij nou? Je andere collega in
2: bij
4: de
2: Harm?
4: Klas. Bij Harm, ja, bij Harm in de klas gezeten.
2: Ach, wat mooi, ja.
4: Ja, Harm kent hem heel goed.
2: Ja.
4: En hij wordt vandaag 18.
2: Ach, wat mooi.
4: Ja, en hij heeft Down. Dus hij gaat van school af nu dit jaar.
2: Ja?
4: Ja, en hij is nu op zichzelf gaan wonen in Dalen.
2: Ja.
4: Dus hij heeft een hele leuke toekomst tegemoet.
2: Ah, wat mooi.
4: Ja.
2: Zit hij ook te lusten, denk jij, Clari?
4: Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar ja, ik weet het niet.
2: Nee, nou ja, je kunt altijd weer terugluisteren via de website, hè?
4: Ja, dat is zo.
2: En anders moet je hem dat maar in vertellen, dat je hem belt hem.
4: Ja, dat doe ik.
2: Nou, hartstikke goed. Leuk.
4: Ja, dankjewel.
2: Nou, en bedankt voor je belletje.
4: Ja, graag gedaan.
2: Een fijne dag.
0: Goedemorgen.
4: Ja,
2: dankjewel.
0: Zullen wij dan eens naar de Dalenbeller gaan? Wie is dat? Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
5: Mijn Grees Ridders.
0: Gree?
5: Ja.
0: Dag Gree.
5: Hallo.
0: Waar ben je vandaag, Gree?
5: Nieuw Schonebeek.
0: Nieuw Schonebeek. Och, zowat in Duitsland.
5: Ja, inderdaad. Bijna aan de grenzen.
0: Heb je door een code rood en oranje, Gree, dat je weet?
5: Dat weet ik niet of je dat hebt, maar we houden ons er wel aan.
0: Ja.
2: Ik code rood heel op bij, wat zei je, Drachter op Slaag?
0: Ja, bij Hardenberg, bij Drachter op Slaag.
2: Door heel code rood op en dan begon code oranje.
0: Ja, bij ons dan.
5: Oké.
2: Okay. Ja, okay, de temperatuur rolt zich heel erg aan grenzen.
5: Oké. Nou, hier geloof ik niet.
0: Nee.
5: Ik geloof het niet.
0: Zeg het
5: eens. Ik heb een hele rige verjaardag deze maand.
0: Goed de deksel.
5: Ja, aanstaande maandag is dat, de 6e. Oh nee, volgende week maandag, de 6e. Dan is schoondochter Amanda Zittersjarig.
0: Ja.
5: De 8e, buurman Ronnie Koop. De 10e, schoonzus Gertrude Gunniger. De 11e, buurvrouw Sanne Boksem, en die wordt 30. De 12e, Riet Schinker, buurvrouw. De 16e, Tines Knecht, in Casinoveen. De 19e Iris Scherpen Broersma in. Hoe woont ze nog weer? Oh, nee, ja. Hoe werd de plaats? Een beetje meer.
0: Ja.
5: En dan de 22e Seunus Nout Scherp. Die was 2 jaar. En de 30e Jokop Dan. Mijn broer, die is de 30e jaren. Allemaal
0: Jordaan. Ja, hilarie. Greta, doe je niet allemaal in de kop toch? Dat heeft vast van de kalender al, of niet?
5: Ja, ik heb net gewoon iemand opgeschreven. Ik heb er niet eens in de gaten naar de laatste mannen. Laatste zaterdag was. Ik denk, oei, moet ik in bewezen.
0: Ja, precies.
5: Nee, ik weet het allemaal wel, maar ik heb wel de kalender erin.
0: Om te voorkomen dat je een overslaat, dan is het wel handig dat je in parade hebt, zulke dingen.
5: Juist. Nou. En anders dan is het meestal boel. Dat gaat niet weer.
0: En dan maar
5: over. En wil ik zeggen, alle schoonbevers en alles, dat komt wel. Een hartstikke van je volksfeest wensen, want wij hebben de 17e, 18e en 19 juli een super volksfeest hier in Nieuw-Schoonebeek.
0: Oké. Okay.
5: Dus een hele grote optocht op de 17e.
0: Ja.
5: Met 46 hele grote versierde wagens, plus allemaal fietsers en allemaal extra er nou bij. Dus,
0: 46?
5: Alleen de wagens, hè?
0: Moet je nagaan, dat is veel.
5: Ja, is heel veel voor zo'n dorpje.
0: Zo, ja.
5: Ja.
2: Nee, hij was ook 5 jaar de tijd verraad, toch?
5: Nee, dit keer niet. Dit keer iets kader, 4 jaar.
2: Oh, 4 jaar, oké.
5: Maar anders, we hebben nou en dan is het nog een keer over 4 jaar en dan is het gewoon over 5 jaar.
2: Oké.
5: In verband met
2: met corona zeker.
0: Oh ja. Ja, tuurlijk.
5: Ja, is er allemaal veranderd. Dus, maar goed, iedereen een heel fijn weekend, ondanks de warmte. Geniet er toch van. En alle zieken beterschap en ik hoop dat ze allemaal uit kunnen op.
0: Greet, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En tot aan de keer.
5: Een andere keer.
0: Hoi. Yo.
2: En dan kreeg hem nog 1 beller. Goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, met Jenny Santingen.
2: Nou, dat klinkt een beetje op onze eerdere beller Jenny Santing. Maar
6: ja,
2: dit is.
6: Dat klopt, die had ik ook al gehoord.
2: Ja.
6: Maar goed, ik ben Jenny Santingen uit Ruinen.
2: Ja.
6: En ik wou mijn man even feliciteren. Die was afgelopen woensdag jarig, Henk Santingen. En die werd 70.
2: Oh, ook mooi.
6: Ja.
2: En een feestje had, of komt dat
6: nee,
2: nog?
6: Nee, dat komt man.
2: Morgen.
6: Morgen, dan gaan we barbecuen.
2: Oh, dan heb je wel mooie temperatuur, maar iets minder heet dan.
0: Dan maak
2: vandaag.
0: Ik het heter. Ja. Ja, doe maar. Dat was gezellig.
6: Ja, dus dat was het.
2: Nou, hartstikke mooi. Gefeliciteerd voor je man en veel plezier morgen.
6: Ja, dankjewel.
2: Goed zo.
6: Doeg.
2: En dat was de laatste bellen van deze belronde. Gaan we hem zomers plaatje draaien, denk ik. Kokomo van de Beach Boys.
0: Altijd een goed idee.

0: De Beach Boys met Kokomo. Het is rond 9:30. Wat zeg ik? Het is al bijna 9 minuten over 9:30. En Leonie heeft al even aankondigd. Ineke en Anneke, die bent voor ons op pad, op het zaakstuk kunnen zeggen, richting de TT. En ja, TT zegt, zeg je ook witten. Ineke, goedemorgen. Maar dat is niet witten wat ik hier op de achtergrond bij je zie, volgens mij. Of toch waar?
1: Nou, ik ben even hier begonnen aan. Want ik zet de bril erbij op, want het zonnetje, het is al hartstikke fel vandaag. Welcome to the Cathedral of Speed, TT-circuit Assen. We zijn er! Het is begonnen. Ik dacht, als ik vandaag moet beginnen, dan begin ik natuurlijk hier even dat gevoel, even die sfeer proeven. Ik hoor het geluid van de motoren al op de achtergrond. En dit is het plaatje, hè? Al die mensen die aankomen lopen vanaf de campings, vanaf stations, parkeerplekken. Ja, ik weet mijn god niet waar ze allemaal vandaan komen. Maar die komen natuurlijk allemaal de trainingen en de kwalificaties bekijken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Heeft u er een beetje zin in?
2: We wonen in Bottrop.
1: Zum
2: Rennen aus Deutschland.
1: Helemaal vanuit Duitsland hierheen. Veel spaas.
2: Vielen Dank.
1: Helemaal dus vanuit Duitsland deze kant op komen. Dag meneer, mag ik jou wat vragen? Heb jij er een beetje zin in?
3: Ja, heel graag.
1: En wat vind je van het weer? Is het te doen?
3: Ja, het is te doen.
1: En waar verheug je je nou het meeste op vandaag?
3: Dat de Nederlander gaat winnen.
1: En morgen kom je dan ook of doe je alleen deze dag?
3: Nee, morgen is mijn kinderfeestje.
1: Oh, dat is ook leuk. Gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden?
3: 11.
1: En wat ga je morgen doen?
3: Ik ga morgen naar een film.
1: Oh, dus je gaat niet met je kinderfeestje de MotoGP kijken?
3: Nee.
1: Nou, heel veel plezier. Ja. Maak er een mooie dag van. Kijk, dit is goede voorbereiding, hè? Goedemorgen. Jij denkt, ik neem een parasolletje mee?
4: Alles mee. Het mag. Je mag een parasol meenemen, dus dan ga ik dat doen ook.
1: En die handdoek is lekker nat?
4: Ja, die is lekker nat, ja. Het is niet uithouden in die hitte natuurlijk, dus moet je goed koel blijven.
1: Beetje water in de tas ook?
4: Ja, water hier. Ja. Alles erbij, ja. Ja.
1: Dit klinkt alsof jullie echte pro's zijn en vaker naar de TT gaan.
4: Ja, precies. Alleen is de eerste keer.
1: En waarom dacht je dan nu, met die bloedhitte, dit is het jaar om heen te gaan?
5: Geen idee. We hadden het vorig jaar al besloten, dus ja.
4: We zijn er nu. Nou, het is fenomenaal geweldig. Overal motors, overal geluid. Het is echt vet.
1: En wat verwacht je ervan vandaag?
5: Heel veel plezier, heel veel leuke dingen om te zien.
4: Rubber om oren. Ja. Heel veel rubber om oren verwacht ik. Heel veel geluid, heel veel spectaculair. Helemaal zin in.
1: En dan alleen vandaag of ook morgen?
5: Ook morgen. Het
4: hele weekend.
5: Ja.
4: Het hele weekend, ja.
1: Nou, pas goed op jezelf, want het gaat volgens mij helemaal lukken.
5: Mij
1: en heel veel plezier.
5: Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: Ja, voor de eerste keer naar de TT in Assen, maar ze weten al precies hoe het moet, hè? Parasolletje mee, water mee, koude handdoeken in de nek. Volgens mij gaat het hier helemaal goed komen vandaag.
6: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet, het is weer tijd voor de Piratenknijter van de week.
7: Jawel, de Piratenknijter van de week, Albert. Oh ja, oh ja, vorig jaar weet ik nog. Vorig jaar weet ik nog dat jij zei dat dit niet de Joen-genre was.
0: Zal ik hem koffie aan?
7: Dat mag.
8: Ah, lekker. Ik lust wel van Baggy.
7: Ja, dat mag.
0: Maar het ligt er nog wel aan welke u zegt hebt.
7: Nou, dit is een van Frank en Mirella.
0: Of, oh ja.
7: Dat ken je wel, toch?
0: Oh, dat is nog wel te doen,
7: dat
0: toch?
7: Dat is wel te bruimen, toch?
0: Ja, dat geloof ik wel.
7: Ja?
0: Nou, laat maar hem lusten.
8: Ja. Ik ben wel benieuwd of Albert hem ook kent.
7: Nou, dat weet ik ook. We kunnen hem wel aankondigen. Na die tijd gaan we hem een evaluatie van jou belusten. Goed, hier komt dus Frank en Mirella met Kop

0: Frank en Mirella, kop of munt? Ja, ja Aldert, de evaluatie.
1: Ja, nou ja, ik ken wel nummers, meen ik, van Frank en Mirella. Althans, ik ken die naam wel. Maar dit nummer ken ik niet.
0: Nee, hey, dat is een feitelijke evaluatie. Nou, de emotionele?
1: Nou, de binnenberoerdere.
0: Het kan minder.
1: Ja.
2: Ik denk dat Aldert de verzonken stad en zo allemaal kent.
1: Oh, zo ja.
2: Dat zijn die bekende liedjes.
1: Oh, die, ja.
2: Die hebben ook echt in de top 40 staan.
1: Dit is het dus niet.
2: Nee,
1: dit was echt niet een hit dus eigenlijk.
0: Dit is de B-kant.
2: Dit is een piratenkneter.
1: Hoezo kneter?
0: Nou, op de piratenzenders is dit wel veelvuldig gedraaid hoor.
1: Ja, er ontgiet mij veel wat dat betreft.
0: Nou, dat geeft niks. Wij spieken nu wel in bij.
1: Ja, sowieso nog zaakje gewoon. Want zaakje belde ons. Zaakje van Tellingen. Zaakje mooi.
3: Goedemorgen.
1: Hoe je de luchtspiegel erg hard staan, denk ik mij.
3: Is dat zo?
0: Ja, wij huren al de twee keer.
1: Ja, dat is zo.
0: Oh, maar ja, je belde eigenlijk buiten de belronde, dus ik had je al een andere naam gegeven, zaakje.
3: Ach, kijk aan.
0: Ja, want ik zei al verzaakje.
1: Ja, nee.
3: Dat kan ook. Wij verzaken niks, dus dat
0: goed
3: komt wel goed.
0: Zo. Goed zo.
1: Maar zaakje, je had wel een belangwekkende mededeling, begreep ik. Dus vertel eens.
3: Wij hebben morgen en bij onze jaarlijkse Drentse dag met al volk. En er wordt heel veel aflast door de warmte. Maar ik wil eigenlijk hem zeggen dat het bij ons aangepast gewoon doorgeet.
1: We moeten het alleen hebben over wat er doorgeet. Dat is bij Ellen en Brammert, hè? Ja. In je museum in Schoonhoord.
3: Dat is bij het Openluchtmuseum Ellen en Brammert in Schoonhoord. En wij hebben één keer in het jaar en wij altijd samen met al volk en wij dan de Drentse dag.
1: Ja.
3: En dan is een boerenbrul af met Peert. Maar ja, nou komt het Peert niet natuurlijk. Dat
1: Peert
3: is
1: komt
3: niet te doen.
1: Nee,
3: die komt met een klein trekker, die gaan ze nou trouwen.
1: Ja. Ja, tuurlijk. Ja,
3: dat kan ook. Nou ja, en de dansgroep, ja, die ben ook de kinderdansgroep, dat zal nog veel. Maar die ouderen ben al een beetje op leeftijd, dus dat giet ook niet door. Het wordt al walking dansen bij bedacht. Hè?
1: Ja.
3: Of niet. En dat ze gewoon wat showen.
1: Ja.
3: Maar de dag op zich giet gewoon door. Want kijk, wij hebben natuurlijk heel veel schaduw, want we hebben allemaal hoge bomen. En, Wij vinden zelf en met het al volk samen, vinden ze dat het verantwoord is. Dus wij laten het gewoon doorgaan. En dat is eigenlijk wel even omdat de mensen niet denken dat het dat aflast is. Het gaat wel door.
1: Ja, het was wie, denk ik. Vooral als ze die, hè, want ze hebben natuurlijk wel die kleding aan u dol. Met die dikke duffels, nou geen jassen, maar wel driedelig en zo.
3: Ja, ben ik met je eens. Maar wij zorgen overal voor voldoende water en zo. Dus ook voor de bezoekers. Dus dat kan eigenlijk niet fout.
1: Nee, oké. Hoe laat begint dat dan?
3: 11 uur tot 4 uur.
1: Oké. Dus een deurlopende voorstelling met naar meer.
3: Ja, nou zoveel mogelijk natuurlijk,
1: ja,
3: hè?
1: Ja. Goed, dus het feest met al volk morgen. Morgen is dat zaakje, hè, Cindy? Toch?
3: Ja hoor, dat is morgen op het Openluchtmuseum Ellen en Brammert.
1: Ja, precies. Nou, helemaal duidelijk. Bedankt voor je belletje en hoop dat er even zo goed dan bij die volk op afkomt. Want ja, iedereen moet wel even bij de stoel, hè, met het ieder weer, zo is het ook.
3: Ja, daarom, ze kunnen bij ons ook allemaal zitten, hè?
1: Oh, kijk. En dan mooi onder het lover in de schaduw van die hoge boom. Oh, daar is het nog wel knut op,
3: ja.
1: Ja.
3: Nou. Komt allemaal goed.
1: Zaak je veel plezier, Marin.
3: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
3: Doei.

0: Ilse de Lange, So Incredible. En Ineke en Anneke, die ben weer een plekje verderop gegaan. Maar als ik dat zo zie op die camerabeelden, de warmte zorgt er niet voor dat de mensen thuis blijven, Ineke, of wel?
1: Nee, zeker niet, Leonie. Duizenden mensen zie ik hier lopen. En als ik hier even tussen de hekken doorkijk naar de tribune, dan zit die ook al aardig vol. Ja, en verder dan dit kunnen wij niet. Als je geen kaartje hebt, houdt het hier op deze plek op. Je kunt wel het geluid van de motor horen. Dus als je dat leuk vindt en je hebt geen kaartje, dan moet je vooral hier gaan staan. En nee, ook al doe ik mijn best, ik zie geen motor voorbij komen. Dus je moet het hier echt met het geluid doen. Ja, en als het goed is, deze mensen, jullie hebben allemaal een kaartje, denk ik.
2: Wij hebben allemaal een kaartje.
1: Ja, ik niet, dus ik kan niet verder dan hier. Maar jullie wel.
2: Ja.
1: Waar gaat u zitten vandaag?
2: Nou, proberen wat je schaduw op te zoeken. Normaal doen we het hele rondje om. Dat gaan we nou niet doen.
1: U heeft geen parasolletje mee?
2: Nee, nee. Nou, de pet en een smeersel.
1: Voor het hoeveelste jaar komt u al naar de titi?
2: Nou, ik denk voor mij de 58ste keer.
1: Zo!
2: Ik kwam in 66 voor het eerst. Ik heb al in 1980 en de corona gemist.
1: En is dat al zo'n traditie dat het niet eens meer de vraag is of je gaat? Je koopt gewoon die kaarten?
2: Je koopt gewoon die kaarten. Meestal doen we met een groepje.
1: En waarom dan? Wat is er zo leuk dat je al bijna 60 jaar naar de TT gaat?
2: Ja, op een gegeven moment raad je met die motorsport besmet. Dan rij je zelf ook. En ja, dit is toch iets bijzonders om mee te maken.
1: Wat zijn de verwachtingen dit weekend?
2: Nou, het kan alle kanten op. Hè. Vooral de MotoGP heb je heel veel kanshebbers. Moto3 is sowieso een jackpot. Je kan eerste, je kan tiende worden.
1: We gaan het allemaal meemaken. Gaat u naar binnen de schaduw opzoeken? Uw vriend is er al vandoor, want die vond het hier al te warm. Okay. Ja, Leonie, je zei het al. Het is warm. Het weer houdt de mensen niet. Het weer houdt de mensen echt niet.
0: Nee, dankjewel. Mooi. De echte TT-liefhebbers doorzitten het in het hart en in het bloed. En die kunnen natuurlijk niet thuisblijven. Wij gaan er hier in Uut voor het Nijs en de reclame. Met Summer in the City van Love in Spoonful. En we zijn er zo gelukkig weer.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
15: Voetganger? Bocht? Kinderen?
10: tegenligger.
11: Fietser? Uitrit?
15: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
16: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
17: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Borgstee, Assen.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
21: Appetito.
20: Appetito.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Renew.
23: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Radio Drenthe.
26: Hemeltiet.

0: Hot Chocolate, die zong voor ons Girl Crazy. En door bed ben wij het tweede uur Hamilton het opent. En in de tweede uur gaan we natuurlijk schakelen met Ineke en Anneke, die door bij het TT-circuit allerlei mensen aanspreken die het vast en zeker hartstikke warm hebben, maar zich door de hitte niet laten weerhouden van toch de TT betreden. Ja. Want het is natuurlijk, ja, het bloedkrup wordt niet gaan kan.
1: Een beetje sfeer de prim natuurlijk.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. We gaan ook een nieuw onderdeel van Hamilton aankondigen. Want wij hebben natuurlijk nou de zomerstop. En dan hebben wij straks nog wel een vereniging die de beker in ontvangst schiet neemt. Maar de rest van de zomer hebben we geen vereniging hier. Maar wat gaan we dan wel doen? Dat gaan we je ook vertellen straks. We hebben nog appies, we doen vast ook nog een belronde. Maar eerst is het tijd voor een aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. En we hebben er al 60 gemaakt. En we gaan eens even in de archieven duiken. En we gaan eens even in eruit halen die al helemaal aan het begin is, Wes. Want dit is aflevering 3. En het gaat over autopech. En het kan weer dat het nog een beetje een winters tintje heeft. Maar dat is alleen maar verkoeld met deze warme temperaturen.

Het was een kolen grieze dag in januari. Het had 's nachts een beetje snijd en Ad en Cas hadden de parkeerplaats en het pad naar de ingang van Dorpshuis Ons Genoegen al in schoonveegd. Ze wilden net naar binnen gaan voor een kop warme koffie toen Engelbert Stokmans van de gemeente aankwam rijden in zijn autogie. Dat wil zeggen, hij probeerde om bij het dorpshuis te komen, maar het ging met horten en stoten. De motor had er niet veel zin aan, leek het wel. 100 meter voor het dorpshuis hullen de met op en bleef Engelbert midden op straat staan.

0: Wat nou, jong Stokmans? Scheiden je er met uit?
1: Ja, ik weet ook niet of ik kan. Dit net nog.
2: Moet je hier in Hendrik dan hebben, jong?
1: Oh, ja. Nou, als je dat doen wil, geen. En ik kreeg hem alleen ook niet klaar.
2: Nou, kom aan, wat, jong. We drukten meer wel even de parkeerplaats op.
0: Ja, dat is goed. Ga erin maar achter stuur, Stokmans. Dan drukken wij wel.
2: Ja, wij schroeven wel even. Het schuurt niet. Maar daar staat ook gereedschap in en zo. Je hebt toch wel verstaan van auto's, had, is het niet?
0: Ja, ik zal er zo wel eens even naar kijken.
2: Mooi.
3: En zo stond het autogie van Eppie Stokmans in later voor de materiaalschuur van het dorpshuis. Omringd door een handvol betrokken adviseurs die allemaal bar met Eppie te doen hadden.
2: Oh, het is vast de cabareteur, waar ik je brom. Ja, die heeft vast verstopt zitten. No, en dan wil het niet meer, hè?
0: Het kan ook nog wel eens aan de bougies liggen. Met dat koude weer hij die gauw vet. En dan hapert de boel.
4: Nou, ik denk dat de bobine is. Door heeft Oezen zo vaak last van. En dan is het ook hotten en stuten. En het lijst zeggen, doe het zelf maar. Vaste bobine.
5: Oeh, wat is er toch los? Hey, mijn luur met de auto, Stokmans.
1: Ja, man, ik wil niet meer. Verdikke, net nog zo drukker blijven in de steek.
5: Oh, en weet je dan al woord of dat van komt?
1: Nee, ik heb er geen verstaan van.
2: Gelukkig dat nou auto erbij hebt, hè? Want die werd alles van auto's en grasmachines en zulks wat had, hè?
0: Nou, alles.
5: Steammatters. Je hebt vast een steammatter erin, had. Wat ik je brom. En die fret je de kabels deur, hoor. We hebben daar ook al zo'n gedoe met haar.
2: Kun je het wel goed zien, hoor, jong. Moet er niet even een bouwlamp opzetten of zo?
0: Ja, doe maar even. Ik kan het slecht zien.
2: Heb je ook even een bouwlamp, Herman? Liefst niet op zijn poor, op zijn statief. Dan moet ik al niet vasthouden.
4: O, gooi. Dan moet ik hier in de schuur kijken. Boom op de hilde. Dat moet het mee liggen, niet mien, hoor.
6: Ja, wat door al niet leg, Jan rap en zijn moord.
3: Na een kwartier zuigen en trekken kwam Herman inderdaad met een bouwlamp op een statief tevoorschijn. De spinnenwebben hingen hem aan de brillen, want zo vaak kwam er door niet boven op de hilde.
4: Nou, hier hing hem. Ha, man, wat een consternatie om dat ding door voor te kringen. Hier lag onder de koorstuk van Teniel.
2: Hier, hoor, jongen. Ik heb je gereedschapskist er ook in bijpakt. Wat sleutel moet je hebben?
1: Wat moet dat toch, Mina? Over het half uur moet ik op gemeente zijn van hier de belangrijke vergadering van BMW.
0: En je beter een BMW kopen kunt in plaats van dit Franse koeblik. Dan ga je nog niet staan te prutsen.
6: Dat is overmacht, Eppie, jong. Kom maar met mij mee met hem binnen. Daar is de kachel en er is koffie. Die kerels die rest zich er wel met, hoor. Ot krijgt de grasmeijer ook altijd weer aan de proot. Dan lukt je dat met de auto ook vast wel. Nou, ga je maar met mij.
1: Ja, nou, dat hoop ik dan maar, want wat met ons burgemeester wat niet van mij denken. Mijn arme autogie is nog van mijn mama geweest. Ja, maar die duurt niet met in de ring.
6: Nou, ga nou maar met. Het komt wel goed.
1: Doe je nog wel voorzichtig met, jongens? Oh, het giet me zo aan het hart. Ik doe hem toch geen zeer, hè?
3: Ot had wel al een half uur onder de motorkap staan met sleutels, hamers en schroomdraaiers en poetslappen. Maar hij kreeg het autogie van Eppie Stokmans maar niet aan de praat. En dat zinde hem maar niks. En dat was hem ook aan te zien. Hij werd er in elk geval niet vrolijker op. En hij had de handen zo vreselijk koud, daar werd het ook al niet beter van. Tot overmaat van ramp kwam ook Truida Smit er nog even over toe. Die zul Mina helpen met het ophangen van de gedienen in de veurzaal die uitwast waren.
7: Zo, wat nou, Otto, jong? Wil je niet meer lopen? Is hem stukkend?
0: Nee, mens. Waarom dacht je dat ik hier onder die modderkap aan de gang ben?
7: Ja, weet ik veel. Ik vroeg die toch gewoon maar even.
0: En bespaar me je adviezen. Want die heb ik al zat genoeg aan. Het ligt niet aan de carburateurs. De bougies bindt niet vet. En er heeft ook geen steamer erin zitten. En aan de bobine kan dunk me ook niet liggen. Ik weet het ook niet meer. Kloot nou,
7: er zit toch wel benzine in?
0: Hè?
2: Och, Arno, dat zou toch niet zo wezen? Even de tank leeg?
0: Kijk eens op die brandstofmeter dan.
2: Wacht even, mezelf. Oh, jong. De meter stil, van mij de rooien, er zit geen drup meer, jong.
0: Vergiet me weer net wat voor die stokmans en daar in die kolen. Man.
3: Gelukkig stond er in de schuur nog een jerrycan met 10 liter benzine voor de grasmaaier. En kon een opgeluchte Eppie Stokmans doordeur toch nog op tijd weer op het gemeentehuis wezen. Ot en Cas hadden even tijd nodig om weer op temperatuur en in de stemming te komen met hete koffie. En gevulde koeken die de bakker brengen kwam. Met de complimenten van Eppie Stokmans.
8: Dit is Hemeltiet.

0: U de tijd dat John en Inke zichzelf nog bezik noemen. En dat was in de periode van het Rijnse Liedjesfestival, weet ik nog. En toen zei ik per ongeluk bezik, want ik kende het woord niet, bezik. Ken je dat wel?
1: Nee, maar ik heb mij laten vertellen dat allebei mag.
0: Oh, nou goed, dan kan ik het nooit fout doen. Dat is ook wel weer. In ieder geval, dit was Hen de Titi. En we gaan ook even naar de Titi. Althans, naar de randverschijnsel daarvan. Want Ineke en Anneke, die bent voor ons daar op pad. Ja, Ineke, ik zag je net nog onbeschermd in de zon lopen. Maar heb je niet een hoodie op of zo? Of een parasolletje bij je?
2: Nou, ik ga rot op een zo'n e-choppertje en dan moet ik een helm op. Dus dan moet ik ook je helmpetje, dat is ook zo'n gedoe.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja. Maar goed, ik heb een zonnebril die opgaat, dat helpt ook wel een beetje. We hebben zonnebrand en water mee, dus dat komt helemaal goed. En ik heb nu even op de weg naar Witte een tussenstop gemaakt bij de Eurocamping. Allemaal nationaliteiten hier. Ik zie daar motoren met een kenteken Groot-Brittannië. Die komen dus uit Engeland. En nu sta ik praktisch in de voortent van mensen die uit België komen. Ik zal eens even naar deze mevrouw toe lopen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Helemaal vanuit België naar hier?
3: Helemaal vanuit België, in die hutte.
2: Waarom?
3: Waarom?
2: U vraagt zich dat zelf ook af?
3: Omdat er een paar zotten zijn en die zijn wij. Nee, wij gaan dikwijls naar de MotoGP. Ook in Spanje. Dus jawel, en daar is het ook warm, dus waarom niet hier?
2: U bent wat gewend.
3: Ja, we zijn wel warm.
2: Vannacht in de caravan en in de tentjes geslapen, was het een beetje te doen met de hitte?
3: Het was heel warm, maar we hebben goed geslapen, jawel. En het is een rustige camping, dus jawel. Ik denk dat iedereen wel allemaal goed geslapen heeft. Ja, iedereen ziet er goed uit, gerust uit, dus we kunnen er tegen.
2: Ik zie, er is een Engels ontbijtje genuttigd.
3: Ja.
2: Met ook een lekker drankje erbij.
3: Bij de koffie. Dus we hadden allemaal iets waar we mee geëindigd zijn, beginnen we terug mee. Dus bij de koffie, jawel, komt goed.
2: Smaakte het?
3: Beetje, een beetje.
2: En wat zijn de plannen voor vandaag?
3: Zometeen een circuit op voor de kwalificaties. En ik denk dat wij de hele dag daar gaan blijven. Onze frigobox is gevuld. We hebben pilletjes bij voor de paracetamol, voor het geval van als er een paar zijn die het niet meer aankunnen. En genoeg voldoende water.
2: En dan vanavond hier op de camping nog een feestje vieren?
3: Ja, ik denk het. Ik denk dat we vanavond... Gaan we vanavond terug naar die kant op? Naar de andere campings? Jo, we gaan terug naar de andere campings. En we gaan kijken wat dat gaat geven, ja.
2: En dan morgen naar de race? Of blijft het bij vandaag?
3: Nee, morgen ook, hè. Ja,
2: daar gaat het om, hè?
3: Daar gaat het om, ja.
2: Ja, want ik spreek ook wel eens mensen... Want ik loop al een paar jaar hier rond op de campings. En ik spreek ook wel eens mensen... Die gaan dus niet naar de TT. Die komen alleen voor de gezelligheid van de camping.
3: Zo zijn we niet. Nee. Wij komen echt wel voor de MotoGP. Ja.
2: Ik zou zeggen, zet het water goed koud en heel veel plezier vandaag.
3: Dankjewel. Jullie ook veel plezier en het komt goed.
2: Je hoort het. Het komt helemaal goed hier.

0: Tight Fit was dit met The Lion Sleeps Tonight. En ik hoop dat je allemaal in met Jultham thuis bij de radio of bij de televisie.
1: Moet je wel een beetje rustig houden, hè, met het weer.
0: Maar een beetje met Jon kan best, toch?
1: Ja, dat kost dan weer energie, hè?
0: Ja, dat is waar. Misschien moet je die een beetje...
2: Je moet ook een beetje om de buren denken.
1: Ja,
2: hè?
1: Ook dat. Ook beter. Je kunt beter aan tijd verder overlaten.
0: Ja, nee, dat is ook weer waar. Die kunt tenminste nog uitzetten naar de last van hem. De buren uitzetten wordt een beetje lastig.
1: Al mooi zachtjes.
0: Ja, dat kan ook. Maar straks in de derde uur dan komt de winnende vereniging hier langs om de Hemelstreetbokaal in ontvangst te nemen.
1: Ja, wie is dat eigenlijk?
0: Dat is Sounds for You, het popkoor uit Oosterhessel en omstreken.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, dus die komen hier straks in de studio langs, maar dat is in het laatste uur. Na de zomervakantie, dan beginnen we weer met een nieuw seizoen en dan gaan we weer op de Hemelstreet aan. Daar kun je trouwens voor aanmelden, www.hemeltiet.nl. Of www.rtvdrenthe.nl/hemeltiet. En dan kon je hier gezellig bij ons in de studio. Maar als je nou niet bij een vereniging zit, of je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet welk club ik bij elkaar moet kringen, maar je wil toch een keer hier naar de studio, dan is die mogelijkheid er ook deze zomer.
1: Door is wat op bedacht, hè?
0: Door is wat op bedacht.
1: Ja.
0: Want je hebt het al zien staan, het draairad achter Aaldert.
1: Ja.
0: Dus er staan alle letters van het alfabet op.
1: Ja.
0: Dus 26 letters. Dan gaan we straks iemand draaien.
1: En dan?
0: En dan komen we op een letter.
1: Ja.
0: En dan mogen jij en ik zo snel mogelijk een plaatsnaam in Drenthe bedenken met die letter.
1: Ja, dat kon gewoon een game overleggen, toch? Of niet?
0: Ja, dat kan ook. Maar stel
1: dat de H is, dan zeggen we, nou ja, het kan Halverd wezen of Hogeveen.
0: Of Hieken.
1: Of, nou, bijvoorbeeld.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dan, als jij dan in die plaats woon,
1: ja,
0: en je zit te luisteren naar Hemeltiet en je denkt, ik wil volgende week hier wel eens in de studio aanschoen en ik wil wel eens in zo'n uitzending voor een deel metmaken en ik wil ook wel eens interviewd worden.
1: Zo!
0: Dan kan dat.
1: Ik denk dat het mensen dat wel aardig hebben.
0: Ik denk dat
1: het
0: hartstikke mooi is.
1: Ja, dan weet ik wel zeker dat het mooi is. Maar ja, mensen moeten ook misschien wel in mijn drempel over. Zo van, ik weet niet of ik dat wat duur.
0: Nou, de drempel is, ja, Disney en naar de studio, die is altijd de waarschuwing, de mensen al die weffeur.
1: 2 centimeter, hè?
0: Ja, nou ja, dan kun je wel over strompel naar een dienblad vol met koffie bij UM.
1: Wel gezellig, Wim.
0: Ja, maar goed, weet je, wij hebben hier altijd in de studio bekende Drenten.
1: Ja.
0: En dan willen wij eens in gesprek met de wat minder bekende Drenten.
1: Er is geen Drent zonder verhaal.
0: Nee, daarom.
1: Dus
0: iedereen heeft een verhaal.
1: Dus iedereen een aanmaar inkomen.
0: Daarom.
1: Ja.
0: En als je dat nou mooi liet, dan moet je vooral blijven luisteren, want dan gaan we straks helemaal naar de rad rijden.
1: Maar stel je nou even het volgende voor, want dit is voor mij natuurlijk ook nee.
0: Ja, voor mij ook. Ja.
1: Maar stel je nou eens voor dat iemand zegt, ja, ik wil wel komen, maar dan wil ik eigenlijk mijn sussie of mijn buurjongen, want die ken ik goed, die wil ik graag met een tweede komen. Ik ga hem bij de haan vasthouden, zeg maar.
0: Geen probleem.
1: Dat mag.
0: Ja, en dan wil ik zeggen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd.
1: Dat mag dan weer niet.
0: Dat is dan weer niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je hier met 100 mannen aankomt en zeggen van, nou, we gaan eens in Hemeltiet de studio al veilig maken door.
1: Zo tot maximaal 3 al, no?
0: Ja.
1: Is dat wat?
0: Ja, dat lijkt me goed.
1: Nou, maximaal 3 personen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk van, goh, ik heb wel aardigheid aan, maar ik wil niet alleen. Ik wil niet alleen.
0: Nee.
1: Dat idee.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een idee.
0: Want dat is ook in één auto nog te horen. En dat is ook weer handig met parkeren hier.
1: Maar hoe ging dat nou? Dan gaat Drek straks aan het raad. En dan komt een letter. En we nemen dan een plaatsnaam. En dan iemand uit die plaats, die mag dan nou reageren?
0: Die mag dan belden of die mag appen. Als diegene zin heeft om hier langs te komen. Hè? Als je zin hebt, dan zou ik niet belden of appen.
1: Nee.
0: Maar als je zin hebt om hier langs te komen, dan mag je wel. Dan noteren we je naam. En aan het einde van de uitzending dan.
1: Nou, en dan nog wat.
0: Ja.
1: Stel je voor, iemand die zo heel graag wil, uit een bepaalde plek.
0: Ja.
1: Maar die zegt, ik kan volgende week niet, maar dan die week waar.
0: Ja,
1: hoe doe je dat dan?
0: Dan moet je hopen dat we volgende week dezelfde level draaien.
1: Dan ben je gewoon pech.
0: Ja.
1: Oké, dat kan. Ja, nee, maar dat ik dat even weet.
0: Ja,
1: maar,
0: ja,
1: dat
0: precies.
1: Iedereen dat even weet.
0: Ja.
1: Goed.
2: Nou, volgende puntje Aaldert.
1: Ik moet dus volgende week wat kunnen.
0: Dat is wel handig.
1: Andere week zaterdag.
0: Andere week zaterdag, dan is het juli? Ja. 4 juli?
1: 4 juli, ja.
0: 4 juli,
1: ja.
0: Tussen 11 en 12 vanmorgen.
1: Dus niet de hele uitzending?
0: Nee, en je mag niet vroeg op te staan.
1: Nee.
0: Tussen 11 en 12 ben je hier welkom in de studio.
1: Het is wel een unieke kaas, laat ik eerlijk weten.
0: Ja, toch?
1: Het is een unieke kaas.
0: En volgende week ben wij er allebei.
1: Ja.
0: En Martin is er ook.
1: Ja.
0: Dus hij met ons in levende lijven kennis wil maken.
1: Een inkoppertje wat dit. Echt.
0: Nou, toch?
1: We gaan het zien.
0: Ik denk dat het mooi wordt.
1: Nou, wat rijden, dan moet nog even stiekem nog in.
0: Nee, dat doen we straks.
1: Zullen we nog even kalmen doen?
0: We gaan eerst hem naar iets anders.
1: We bouwen de spanning nog helemaal op.
0: We gaan eerst hem naar iets anders.
3: En jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
0: Door is het tenslotte ook nog eens tijd voor. We hebben niet alleen een piratenknijter in ons programma, maar we hebben ook elke week een Deutsche Schallplatte. En dat doen we al heel wat jaren en er ben ook al heel wat verschillende Schallplatten langskomen. Dit is wel een hele toepasselijke, vind ik.
1: Ja, vertel.
0: Weet je niet, heb je hem nog niet zien?
1: Wacht even. Las die zonne in dein head. Ook dat is de enige plek om te laden, misschien ook, Paul.
0: Nou ja, dat is misschien goed om hem door te horen. Ja. Ook al komt er regen aan en onweersbuien. Las die zonne in dein herz van wind.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
3: Mooi mensen.
0: Dit is Hemeltiet.

0: Alvaro Soler met Sofia. Lekkere zomerse muziek. Ja, als de muziek ook niet zomers is. We hadden eigenlijk stiekem bedacht, Leonie, van... oh, nou, je hebt een klein beetje iets van een schaatsenrijderswalsje doet.
1: Ja.
0: Voor de verkoeling.
1: Verkoelend muziekje.
0: De verkoeling.
1: Ja.
0: Ja. Kijk, dit is ook zo'n kalm, relaxed achteroverhang muziekje.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zo'n lichtstoel.
1: Ja, en met drankje erbij.
0: Met de boom, ja, zo'n bol.
1: Zo'n kokosnoodie met zo'n parasolletje en zo'n rietje.
0: Zie je dat, wil je?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, dit, ja.
0: Kijk, dan dit, ja.
1: Ben je harder?
0: Maar goed, wij dwaalt wat meer die af. Want je hebt bedacht, van, je wilt weer eens aan het rad rijden. Want je
1: dat
0: wilt een plaatsnaam rijden.
1: Ja.
0: Laat dat eens gaan doen. Dan leggen we het nog een keer uit straks hoe dat elke keer weer zit.
1: Ja, Martin, heb jij mijn microfoon aanstaan? Ja, goed zo. Oh, dan staat die microfoon niet zo mooi in beeld. Dan kunnen mensen het draairad niet zien.
0: Oh, ja, nee, ik zal hem ook in de weer gaan. Ik ga een beetje bij.
1: Ja, nou, kijk.
0: Doe maar eens.
1: Moet ik dan hier staan?
0: Oh, god, ja.
1: Och, man, ik voel me net Leontien. Ik word wel vaker Leontien nu.
0: Ik was met Leonie en Leontien zitten heel veel verschillen.
1: De bordjes omdraaien. Ik mag aan het rad draaien. En dan draaien wij een letter. En dan moet we een plaatsnaam bedenken met die letter. En u die plaats mag Ine hier langskomen in Hemmeltiet.
0: Ja, nou, ja. Let's kijken.
1: Zullen we eens hem draaien?
0: Ja, moet ik hier Q draaien, want ik krijg geen plek in Drenthe met een Q.
1: Nee?
0: Nee.
1: Q weet het niet.
0: Nee, ik weet niet. Ik
2: ken hem.
1: Hij giet dingen al voorbij de intro's.
0: Ja, dat maakt niet uit. Hij komt er
1: zelf al terug. Voorbij.
0: Hij komt op de...
1: J.
0: Wat is er met een J? Een plaatsnaam in Drenthe.
1: Dat is eerst al een mooie vraag. Een plaatsnaam in Drenthe met een J?
0: Is dat waar? Ik denk, nou, plaatsnaam in Drenthe, het begint met een J. Nee.
2: Jarger kompasken.
0: Ik heb hem zo gauw even niet.
1: Mijn stoel zit vast.
0: Jassen valt ook af. En Jogeveen besteedt ook niet.
2: Jemmen.
0: Kijk, daar ga jij. Plaatsnaam met een J. Een Drenthe plaatsnaam met een J.
1: Nou, dat is eerst al een opgave op zich.
0: Nou, ik woon in Joure, dat ligt in Friesland. Dat geeft hem ook niet worden.
1: Nee. Nou, wacht eens even. Google.
0: Ja, Google. Is dat een plaatsnaam in Drenthe met een J? Ik meen waar ik de meeste wat ken, maar er schuift me zo rap in niks te binnen wat begint met een J. 1, 2, ta, ja, ta, ta, ja, ta. Is dat een liedje van? Is dat van een liedje van?
1: Wacht even. Er zijn geen zelfstandige dorpen of steden in Drenthe die met een J beginnen.
2: Kijk,
1: nou, we draaien gewoon nog een keer.
0: Zeg AI dat? Oké, nou, toch maar, Lisa. Ja.
1: Ga naar de andere kant op.
0: Ja, waarom niet? J.
2: Tik de draad in, hè?
1: Oh jee. Nou hebben we de... De G. Die hebben we. Gieten, gasselt de neef in zijn mond.
0: Gasselt er boerven in zijn mond.
1: Ook nog.
2: Gasselt de tweede dwars, drie boer zijn mond.
0: Gijzelte. Wat hebben we nog meer? Oh, er is nog wel wat, tien of tien. Maar goed, wij moeten wel in een keuze maken, hè?
1: Ja, nee, dat is zo.
0: Ja. Wat zullen we doen?
1: Gasselte.
0: Ik vind gasselte eigenlijk best wel een mooi uitgangspunt. Niet al te klein, niet te groot.
1: Precies, mooi ertussenin.
0: Ja.
1: Gasselte.
0: Mensen uit Gasselte. Maar mocht dan mensen naast Gasselte... weet wat? Bel maar. 0592-33-1188 of app, dat mag hem ons ook. Hoewel, wij zijn net zo lief dat je hem belt. Als je denkt van, ik wil het wel in wachten. Ik kan het wel in wachten volgende week. En ik wil wel eens hem op Hemmeltiet op visite. En het is hier lekker cool in de studio. Ik weet trouwens niet hoe warm het volgende week buiten is. Daar werd nog in Ine. Maar het is hier hartstikke gezellig. Tussen 10 en 11 ben je van harte welkom. Moet je eerst wel inbellen.
1: Tussen 11 en 12,
0: 33, 11, 88. Tussen 11 en 12.
1: Tussen 11 en 12.
0: Ja, de laatste uur van Hemmeltiet. Wees erbij.

0: Modern Talking met You're My Heart, You Are My Soul. Het is 10:45 worden hier bij Hemeltiet op de zaterdag. Op de zaterdag voor de TT. Hoewel, er is vandaag ook al van alles te beleven natuurlijk. Er zijn allemaal trainings en voorrondes en kwalificaties, et cetera. Maar buiten de T-baan is het eigenlijk nog ja zo mooi als daar binnenin. Ineke, je staat nog bij een heleboel fietsen en bij iemand die volgens mij een hele belangrijke functie heeft. Ik zit in Hessie en Patty en microfoons, et cetera.
1: Ja, dat klopt helemaal. Hier staan inderdaad een hele bult fietsen. En als de cameravrouw als Anneke even omdraait, kijk eens wat daar staan. Een hele hoop motoren. Want ik sta bij de motorparking, zoals ze dat dan hier noemen. En die mevrouw waar jij het net over had, is Jiska. En Jiska, jij probeert alles een beetje in goede banen te leiden.
2: Ja, we proberen het hier even een beetje lekker door te stromen. En als het in het midden vastloopt, ook gelijk nog een lijn erbij. Zodat ze niet allemaal heel warm dicht op elkaar staan.
1: En lukt dat een beetje?
2: Ja, is goed te doen hoor. Ja.
1: Wat maak je zo al mee hier?
2: Heel veel. Mensen die toch niet doen wat jij aangeeft. Maar ook leuke gesprekken. Ik had net ook iemand die zocht nog een camping. Dus ja, je krijgt hier van alles.
1: Die wou hier zo'n luchtbedje neerleggen.
2: Dat denk ik, ja. Dat is niet helemaal de bedoeling.
1: Het werd net wat rustiger. Er komen af en toe nog weer wat plukjes motoren binnen. Zijn de meeste mensen er, denk je?
2: Ja, het is een beetje wisselend. Ik denk dat het nog een uurtje nog een beetje doorloopt en daarna is het even pauze, denk ik.
1: Ja, want als ik opzij kijk, zie ik nog heel veel lege plekken. Nou, die zullen vandaag ook wel mee leeg blijven. Maar hoe ziet het er hier morgen uit tijdens de race?
2: Ja, morgen staat het hier als het goed is helemaal vol. Ja. Ja, alleen maar motoren.
1: Dus als je motoren wil kijken, moet je naar de motorparking.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Als je echt motoren wil kijken, dan kun je hier even een rondje lopen. En dan heb je heel veel keus.
1: We hebben het er vandaag al heel vaak over gehad. Het is warm. Wat doen jullie om het een beetje vol te houden vandaag?
2: We gaan af en toe even in de schaduw staan als het even rustiger wordt. Er worden heel veel flesjes water uitgedeeld. Nou ja, petjes op. En we hebben dan ook nog paraplu's gekregen. Dus we kunnen ook nog onder de paraplu staan.
1: Is het te doen?
2: Ja, zeker. Ja hoor. Als je het leuk hebt, gaat tijd sneller.
1: Die sfeer, dat doet het erbij.
2: Ja, dat is het. Ja.
1: Nou, er komen weer motoren aan, dus je mag weer aan het werk.
2: We mogen weer bezig.
1: Morgen ook of moet je alleen vandaag?
2: Nee, ik heb alleen vandaag.
1: En dan morgen op tv na de race kijken of ga je zelf heen?
2: Weet ik nog niet. Nou, kan nog kiezen.
1: Eerst vandaag maar eens even zien. Kijk, de paraplu wordt er al bij gehaald. Ik zie iemand lopen met de paraplu. Ja, en dan komen al die motoren er weer aan. Die gaan een plekje zoeken. En dan gaan ze op naar de race.

0: Allemaal het vet weer in de kuif. Frankie Valli was dat met Grease. Ja, en we hebben net aan ons rad draaid.
1: Ja.
0: En we hadden de letter G. En toen hebben we gezegd, nou, we doen alleen gasselte. Maar misschien is dat wel een beetje discriminerend.
1: Het
0: werd
1: nog niet storm, zeg maar.
0: Nee, dat ook.
1: Het was ook wel grappig. Er belde wat mensen van ja, ik weet altijd een plek met een G.
0: Ja, ja
1: dat,
0: precies.
1: Die was mij ook wel, maar ja. dat ging het niet zozeer
0: dat
1: met
0: was niet, het was niet een spelletje.
1: Nee. Weet je wat doet? Iedereen die als in een plek woont in Drenthe die met een G begint,
0: ja.
1: die mag bel. Zullen we dat zo doen? Dan maken we het gebied wat roemer.
0: Ja, dan heb je Gasselte, je hebt Gees, je hebt Grollo, Garmingen, Gasteren, Geesbrug.
1: Kiek. Nou, mensen weten zelf al af zijn plek wonen die met een G begon.
0: Ja, toch?
1: Dat wat, dus, en die wilt hier graag op visite komen bij Hamiltiet.
0: Ja.
1: Wel volgende week zaterdag tussen 11 en 12.
0: Ja.
1: Ja, die bent van harte welkom om nou even te bellen. 0592-33-1188. En dan krijg je me zo'n uitnodiging aankomende week.
0: Mooi, man.
1: Een officiële uitnodiging ook, hè?
0: Een officiële, ja, met een echte brief en al.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja, met alle instructies wat parkeren betreft en zo.
0: Ja.
1: En, goed, dat is allemaal van die kleine logistieke kleinigheidjes. Moet wel inbellen. 0592-33-1188. Als je denkt van, ik wil wel eens een keer een morgen of visite komen bij Hamiltiet. Je hebt nou de kaas. Maar je moet wel in een plek komen met een G.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat moet wel te doen, wil je zeggen. Mag toch wel in appen, desnoods. Maar in Ben vinden we wel heel mooier. 0592-33-1188. Nee, we moeten er nog meer van zeggen.
0: Nou, niks.
1: Nee.
0: We zijn al aan het einde komen van 2 uur Hamiltiet. Tiet vlegde langs.
1: Dat ging mooi.
0: Ja, dat is altijd zo. We hebben ook nog heel wat appjes binnenkringen. Die gaan we ook nog in het volgende uur in voorlezen. En we hebben ook nog een coole tip voor in deze warme dagen. Dus ik zal zeggen, vooral blijven luisteren. We gaan eruit met Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. En we zijn goed na 11 uur bij jullie terug.

0: Mmm, ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: Voetganger, bocht, kinderen, Tegenligger!
16: Fietsen? Uitrit?
17: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
18: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
19: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
20: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: Radio Drenthe.
27: Hemeltiet.

0: Ik heb de mond vol.
1: Ja, ik kon er hem wel hem af.
0: Ik kan hem niet aankomen.
1: Nee, doe maar. Maar hem lekker op. Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. En die opende het laatste uur Hamilton van deze zaterdag 27 juni. En haalde die even de mond vol, want... De dames, vier dames van Popcorn Sounds For You uit Oosterhessen en omstreken. Die binnenkwam. Jolanda die heeft overheerlijke kwarktaart gemaakt.
0: Oh, maverukkelijk.
1: Mango en aardbei. En de punten ben al lang binnen, dus doordat ze het niet meer verdoen hoeft. Maar ze zegt het is een feestje en dat is het natuurlijk ook.
0: Ja, dat gaan we er nog wel in van maken straks ook.
1: Jazeker.
0: Er komt de grote prijsuitreiking.
1: De grote prijsuitreiking, maar we willen ook weten hoe ze het ervaren hebben. En hoe het ze is vergaan na die tijd. Dus dat komt straks allemaal. Wij hebben al vanaf vanmorgen vroeg, want om 17:30 was het eerst al, heel wat appjes binnenkregen. En de eerste die stuurde al om 17:55. Ja, die was natuurlijk vroeg wakker. Jonge ooievaars, die hebt ook warm. Gemaakt door Willy Harms, een brugwachter Willy, gemaakt aan het Scholtens Kanaal. En dat is een mooie foto met een nest jonge ooievaars.
0: Doet hij net als kip, maar ook de snavel los als het warm hebt?
1: Nou, dit neemt de snavel wel los. Ik weet niet of ze dat doen omdat ze het warm hebben.
0: Ja, de kippen doet dat ook. Die doet
1: is zo?
0: Ja, die schiet de snavel hen of zo. Ja, nee, serieus. Dat lieg ik niet. Ik heb kippen. Ja, en heb ik dat dag genoeg met. Want ik heb maar twee kippen. Dat is niet zoveel. Maar die hebben wel een mooi roem hak. Maar dat hak, dat is gewoon, ja, dat stiet pal in de zon. Ja. Dus ik doe daar een parasol overheen. En nog een doek ervoor, dat ze helemaal in de schaduw zit. Ik doe er zelfs in de middag ook nog een ventilator voor. Dat een beetje die luchtverplaatsing is.
1: Ja.
0: Nou ja, en water natuurlijk. En meer kun je er niet aan doen.
1: Maar niet helemaal afdichten, hè?
0: Nee, dan zei je, komt een ventilator.
1: Ja. Ben je goed voor je kip? Lengs ook eieren?
0: Jazeker.
1: Ah, kijk.
0: Ja, dat moet je ook kip, nou eerlijk weer. Maar moet je maar eens met kip.
2: We hadden hier altijd aaien voor de collega's, hè?
0: Nog.
2: Ja, maar van maar twee kippen.
0: Van maar twee kippen?
2: Verbaas mij. Ja. Ik dacht dat je er veel meer aan had.
0: Ja, vroeger had ik wat meer, maar intussen hadden we twee meer. Ja, we moesten nou zelf ook een keer neien. Maar er ging twee eieren daast, dus ja, soms zijn we eens neien over. Maar goed, genoeg over eieren. Je waren bezig met...
1: Met de appies. Zal ik verder gaan?
0: Met de ooievaars waren bezig.
1: Met de ooievaars. Ja, dat was een appie.
0: Ja, dat kwam van.
1: En nou even kijken, hè? Tine Santing die stuurt dus ook een appie. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Nou, dat is niet Harm, maar dat is Aalde. Maar dat had hij inmiddels al wel gehoord, denk ik. Leonie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie dag van. Groeten van G en Tinus uit Zuidwolde. Nou, dankjewel. Komt helemaal goed. Wat zegt
0: Fittig,
1: u?
0: Ik zeg nog even, 40 wat ze.
1: Ja, zeg dat er maar bij maandag.
0: Ja.
1: Maandag 40.
0: Maandag
1: 40.
0: Leonie wordt maandag 40.
1: Ja.
0: Het merkt erin, dames. Leonie wordt maandag 40. Nee, ik denk, zeg nog even.
1: Nee, ik ben nog niet jarig. Nee, ik moet eerst kijken of ik het haal, hè, die 40. Nee, ik bezwijk niet van de warmte, maar ik moet nog weer terugrijden naar huis. Je weet nooit in het verkeer, hè. Ja, daar moet je geen grap over maken. Goed. Ik zou graag mijn man Jan feliciteren met zijn 90ste verjaardag. Oh. Dat ben nog eens leeftien.
0: 90.
1: Als het kan, het huisje bij de brug. Bedankt en een goede uitzending van Aukje Buring. Dan, goedemorgen. Bij deze een felicitatie voor een groot fan en een vaste beller van jullie, Gerrit Serveert. Want die mag aanstaande maandag zien verjaardag vieren. Groetjes van Marie. Inderdaad, Gerrit Serveert, onze vaste beller Ruud Koeven. En die is ook aanstaande maandag jarig.
0: Je belt niet voor je eigen verjaardag, hè?
1: Nee, dus het is mooi dat Marie hem in mijn berichtje voor hem stuurt. Want Gerrit belt altijd voor anderen en dan wordt er hem aandacht besteed.
0: Dat is mooi. Heel mooi.
1: Hallo Leonie en Aldert. Jullie hadden het over Noorwegen. Ja, dat was al vanmorgen bij het intro. Wij zijn op dit moment in Grauw en door is het ook mooi hoor. De groetjes aan onze kinderen en buren en familie uit Schonebeek. Groetjes van Bertus en Dickie Hilberts. Nou, inderdaad, door is het ook hartstikke mooi. Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, nou ja, blijkbaar niet.
1: Nee, Hans had dat wel zegt. Goedemorgen Hemeltiet, wat een weertje. Ook vakantie bij jullie, ook mooi in Assen. Groeten aan Henny Lutjes en familie. En die ben met vakantie in Frankrijk, groen van Irene. En goedemorgen, wat leuk, ik zie Aaldert, Leonie. Wat leuk. Nou, ja, Irene die is blij dat jij er zit.
0: Irene?
1: Ja.
0: Nou,
1: dat is toch ook mooi?
0: Ja, dat is mooi om te horen.
1: Ja.
0: Irene, ja.
1: Dan hier. Goedemorgen Leonie. Ik hoorde net dat jij ook maandagjarig bent. Nou,
0: Leonie
1: dus
0: is maandagjarig.
1: Feliciteerd.
0: Oh, en ze wordt 40. Oh, ja. Ze wordt 40. Ik denk, zeg nog even.
1: Ja, nee, heel goed, Aldert. Maakt me niks uit, hoor.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee,
1: sommigen zeggen, dan vind je dat ook erg.
0: Ja, nee, het is niet erg.
1: Het is niet erg.
0: Het is mooi.
1: Tuuk. Dat niet zeer, nee hoor. Het is niet anders dan 39, dus. Plus 1. Maar onze dochter Manuela is ook jarig, dus ook gefeliciteerd namens Frits, haar pa en haar ma Annie. Dan, hoi, wij willen graag onze opa en oma Henk en Ali Biemolt het Runen feliciteren met hun 65-jarig jubileum van hun huwelijk. We hebben gisteren een prachtig feest gehad in Hotel Kuik in Ruinen. Bedankt opa en oma. Groeten van Katelijne, Lars, Katinka, Jan, Joris en Jelmer. Ah, mooi.
0: 60 jaar trouwens.
1: Ja, mooi
0: dat
1: toch?
0: Dat is een einde, hè?
1: Dat
0: toch?
1: Is een heel einde.
0: Ja, mooi man.
1: Goedemorgen, hierbij willen we onszelf feliciteren met ons 50-jarig huwelijk van afgelopen donderdag 24 juni. Groeten van Henk en Renske Koel uit Zwartemeer.
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja. Goedemorgen, lieve mensen in de studio. Ik wil voor mijn lieve moeder Ali Hartman wel een plaatje aanvragen van 'Tis weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox. Namens zijn zeunen Gerrit. Doen jullie vandaag ook rustig aan? Dat doen wij. En 'Tis weer voorbij die mooie zomer. Hij is net begonnen.
0: Tikkie vroeg nog, lijkt mij.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: het is wel een mooi liedje, maar ja, die draaien we dan wel in als het een beetje september, oktober
0: dat
1: is.
0: Dat doen we in oktober. Ja.
1: Zo is het. Goedemorgen Leonie, Harm en Martin. Nou ja, Leonie Aaldert en Martin in dit geval. In mijn plaatje voor Marga ten Velde, die 23 juni jarig was. En voor Silene Olijven, die 25 juni jarig was. Alle ziekenwetenschap, alle jarigen gefeliciteerd. Doe rustig aan allemaal. En de groeten van Anja en Arie ten Velde. Dan, als de aankomt, wilden jullie dan aan Ansen denken, zegt Agnes Gesina Gitruida Rutdekker uit ja. Ansen. En ja. Ze zegt ook nog, goedemorgen Leonie, Martin en Aaldert. Zij is blieder dat Nederland wonen heeft. Of Wolter Kroes wilden draaien, ik denk met Viva Hollandia. Een mooi weekend voor iedereen. Voor Leonie, voor je verjaardag. Gefeliciteerd alvast. Maak er een mooie gezellige dag van. Groetjes van Agnes Gesina Gitruida Rutdekker uit Ansen. Dan, goedemorgen allemaal. Velden vol groeiende mooi. Door kunnen straks weer heel veel mensen van eten. Dit is een korenveld wat ze erbij sturen. Dat is een fotootje. Mooie wandeling gisteren. Bos en weiland. Dus vandaag weer een... bos en weiland dus. Vandaag weer een warme dag. Rustig blijven, dan komt het allemaal goed. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zaterdag. Groetjes vanuit Musselkanaal van Roelof en Evelina. Dan, wij willen Lien Harms nog feliciteren met haar verjaardag. Ze was donderdag jarig en hun man Jans is deze week jarig. Lien gefeliciteerd en Jans alvast gefeliciteerd. En zondag ben wij weer de hele dag in Ellet en Brammet in Schoonhoord met Levend Museum. Een hele mooie, gezellige dag met zo'n 80 medewerkers van Tol Volguut M. Van 10 tot 4... Oh nee, hier is... Nee, sorry, van 10 tot 4:30. Nee, ook niet. Ik kan misschien dat ik 40 word, hè? Van 11 tot 4:30. Dat staat hier. Maar ik...
0: Hoe moeilijk kan het wezen?
1: Ja.
0: Doe maar.
1: Ja, ik weet ja. niet. Ja.
0: Leeft iets, denk ik.
1: Dat denk ik.
0: Had men gezegd dat ze 40 wordt?
1: De zondag in naar Ellet en Bram, het Levend Museum met All Volk Uit M. Groeten van Jan en Thea Zwiers. En dan hebben we nog één appje voor nou. Goedemorgen, onze oudste zus Sientje Wendker uit Klesineveen was 24 juni jarig en ze is 88 jaar geworden. En ze wordt gefeliciteerd door Nelly. Nou, tijd voor muziek.
0: Ja. Ja. Ja, mooi, dat zie je, dat verzoek je.
1: Ja.
0: Ik weet niet meer wie dat was, maar die wilde dit plaatje graag horen.
1: Hoe is het?
0: Janneke de Rol.
1: Huisje bij de brug.
0: Zo is dat.

0: Janneke de Roo met het huisje bij de brug. En ik heb afgelopen week toevallig dat wordt nog wel eens aanvraagd. Dit is een populair liedje aan het worden. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Laat misschien, want het bestaat best al een heel poosje volgens mij.
1: Ja, maar het is oorspronkelijk toch niet van Janneke de Roo?
0: Nee.
1: Wies Café, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, maar goed, dit is wel een hele mooie versie.
1: Ja, dat klopt. Beide versies zijn mooi.
0: Ja. Ja. Zullen we wel als piratenknijder kunnen, of niet?
1: Ja, maar die is ook wel veel op die piratenzenders draait.
0: Ja, dit is nog dan nog wel aan.
1: Jij,
0: dat vind ik dan weer.
1: Jij,
0: goed.
1: Jij won een kenner
0: al. Zo is het maar Ineke gewoon, want die stiet wat in de heat, zonnen door. En we zitten hier lekker in de airco. En Ineke die is vast stik jaloerse boos. En wij missen wel een beetje op Ineke. Maar ja, die mag nog, de TT. Nou, en wij even niet. Ineke, je kunt dan een beetje klaar, al licht.
2: Ja, nou moet je eens even zien. Ik hoef geen dorst te hebben vandaag. Moet je kijken.
0: Oh. Ja, dat is allemaal leer, denk ik, dat zo in schatten.
2: Nee, want ik kan gewoon een biertje drinken. Ik weet niet of het lekker is, lauw bier.
0: Nou, doe maar niet.
2: En sommige van deze zit nog helemaal. Ja, en dan, die meneer drinkt hem ook snel even leeg, want het flesje mag mee naar binnen, maar het blikje niet, hè?
3: Nee.
2: Dus ik denk, ik klok hem nog even achter.
3: Een halve liter achterover drukken en dan...
2: Dan zit je op de tribune, kan je wc zoeken.
3: Ja. Maar er zijn er genoeg, gelukkig, dus...
2: U bent aan de late kant, of niet?
3: Geen idee. Nee, gewoon we lopen heen en we zien wel...
2: We horen de helikopters horen we al overkomen. Ja, dan weet je, hè, de televisieuitzending is begonnen.
3: Ja.
2: Wat verwacht u ervan?
3: Wat ik ervan verwacht? Nou, gewoon een lekkere middag. Of lekkere motors kijken, trainingen kijken. Ja.
2: Ik zou zeggen, klok dat blikje achterover, proost.
3: Ja.
2: En maak er een hele mooie middag van.

0: Zomerse temperaturen zorgen voor zomerse muziek. De ja. Gypsy Kings waren dat met Bamboleo.
1: En dan kun je als niet stil bij blijven zitten.
0: Nee, heel mooi, hè?
1: Nee, dat hoeft ook niet per se. Maar je kan me ook voorstellen dan even een zom.
0: Nou, even doorover gesproken. Ja? Voordat wij met Sounds for You in gesprek gaan. Ik volg Helga van Leur, de weervrouw. Ja? Die heeft al dit mooie dingetjes op Facebook staan. Mooie weertips en mooie weerplaatjes. Of als er weer wat bijzonders is. Ik vind dat altijd wel interessant. Maar zij had vanmorgen een goede tip voor een website, www.koelplekje.nl.
1: Koelplekje.nl.
0: Als je nou thuis geen airco hebt, of ja? je woont driehoog in een flat en het is gigantisch warm, ja, dan kun je even op die website kijken, www.koelplekje.nl. Ja? Dan komt er een kaart van Nederland met allemaal stippies. Oh ja. En dan ben dat allerlei overheidsgebouwen, waterdrinkpunten, waar jij het hoofd koel kunt houden. En bijvoorbeeld bibliotheken, die hebben vaak airco. Je kunt door hem een kopje water drinken, of je kunt door hem een lekker boekje lezen. Dan kun je door gewoon de hele dag hem lekker verblijven, zonder dat jij overvallen wordt door die enorme hitte. Maar niet alleen bibliotheken. Je hebt ook zwemgaten die door aangegeven worden. Of een zwembad waar jij naartoe kunt. Musea waar je misschien naartoe kunt. Het gemeentehuis of een stadhuis waar je naartoe kunt. Dus allerlei plekjes door heel Nederland waar je terecht kunt. Dus www.koelplekje.nl om je hoofd in koel te houden.
1: Ja, maar ja, ik zit nou net alleen te kijken. Ja. Dat is op zich wacht dat wel mooi.
0: Ja.
1: Maar ik pak het Assen er dan in.
0: Ja, dat snap ik.
1: En dan klik ik bijvoorbeeld op het stadhuis Assen. Koel plekje. Alleen tijdens openingstijden.
0: Ja,
1: ja, dan kun je pas maandag terecht en dan is de hitte weer voorbij.
0: Ja, maar een bibliotheek die is ook wel in Assen. En die is ook wel op zaterdag geopend, denk ik.
1: Ja, weet ik niet.
0: Nee,
1: nou,
0: niet?
1: Nou ook al. Ja, ik denk van, wat heb je dan nou aan? Ik bedoel, het is nou hier. En maandag misschien wel, dat weet ik niet. Maar
0: nou ja,
1: dat koel plekje willen we nou. Dat
0: ja, nou ja, goed. Misschien.
1: Nou goed.
0: Ja, dat is ook wel een bibliotheek, toch? Ik zie hier boekjes.
1: Drinkwaterpunt. Kijk, draai waar dan.
0: Bibliotheek Assen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, tijdens openingstijden.
1: Ja, is ja? De les?
0: Ik heb geen idee, maar ik denk het wel.
1: Goed. Nou ja.
0: Nou ja, goed. Je moet er misschien even een stukje voor in.
1: Ja.
0: Drinkwaterpunten staan er ook op.
2: Ja. Steeds auto.
1: Ja. Koelplekje.nl. Ik vind het wel een leuk idee trouwens.
0: Ja,
1: dat is wel heel mooi, ja. Goed, maar laat dat even tezijde houden. We gaan even denk eens in praten met de dames van
0: Sounds for You.
1: Dat prachtige popcore door het Hessen. En Annemiek Meij, ja, die kwam als eerste tegen. Annemiek, want ja, dat is een oud collega van ons. Maar goed, dat is intussen al een hele poos niet meer. Annemiek, hoe lang waren jullie al bij de kraan nou intussen?
3: 4 jaar, zeg ik dat goed? Ja.
1: 4 jaar?
3: Ja, daarvoor werkte ik freelance voor de krant en ook hier.
1: Ja, ja. Ja. Ja, is dat maar 4 jaar dat je weg bent?
3: Nog maar, ja. Ik vind, ja, het is ja,
1: oké, okay. Ja. Nou goed. Je hebt een keuze gemaakt, hè. En dan eigenlijk minder meer de krant te gaan. Hartstikke mooi. Maar goed, je zingt ook. Ook al jaren bij dat popcorn volgens mij.
3: Ja, 17 jaar, geloof ik.
1: 17 jaar.
3: Een beetje, ja.
1: En dat weet ik nou, want volgens mij werd toen het ook leidde Jan Krumming, toch?
3: Klopt. En wij hebben een keer met Drents Liedjes Festival nog toen jij het presenteerde, denk
1: ja,
3: ik.
1: Ja, kijk, ja, zie je wel.
0: Ja, en omdat jullie niet met z'n allen toen in het atrium konden.
3: Klopt.
0: Hebben jullie toen in het kerkie in Oosterhessel een opname gemaakt. En dat
3: en
0: werd toen.
3: Ja, het bestuur is hier toen op de Alpen West. Wij hebben elkaar zitten te kijken en die waren het dan presenteren.
1: Zo zat het, ja, inderdaad. Ja, dat is in mijn list verzonnen worden. Nou, ja, op zich pakte dat heel goed. Ik weet niet meer hoe het afgelopen is trouwens.
3: Nou, we niet winnen. Ik weet niet hoe het wel afgelopen is. Maar we vinden het heel mooi.
1: Ja. Ja, dat was
0: ja,
1: toch.
0: Maar goed, ook de niet-winnaars hebben wel mooie liedjes. En die ben wel weer vaker voorbij komen. Dus, ja.
3: En het leuke is, we hadden een liedje toen. Dat is geschreven door Matthijen voor ons.
0: Ja.
3: Nou, en oh,
0: ja.
3: Wie is onze dirigent nou?
0: Matthijen.
3: Matthijen.
1: Kijk hem
3: ja,
1: hier.
3: Is toch wel,
1: hoe drein je wordt hebben.
3: Ja, maar ook mooi dat het dan zo lopen is.
1: Ja. Het is trouwens niet zo dat Annemiek hier alleen zit, want Nelly en Jolanda en Fiona bent er ook bij. Maar dat is nog maar een piepkleine afvaardiging volgens mij, Fiona, van zeg maar de hele koor. Want hoe groot is het koor?
4: Momenteel hebben we 45 leden.
1: 45? Oké, okay. En ja, jullie doen ook gewoon, net als alle koren, niet alle koren, maar gewoon ook veerstemmig? Misschien wel meerstemmig nog?
4: Ja, meerstemmig.
1: Ja, ja.
4: Soms zesstemmig.
1: Ja. En popcore, ja, dat is natuurlijk een beetje heel. Ja, dat is breed. Daar kun je elke kant met op. Van ballads tot echt stevige.
4: Klopt.
1: Ja. Noem eens een paar titels wat jullie zingen bijvoorbeeld.
4: Wij hebben een paar nieuwe nummers. Eentje van Adele. Easy on me. En. Nou, Jolanda, help mij eens.
2: Somebody to love.
4: Ja, Queen. Oh, ja. Veel nummers van top 2000 ook.
1: Ja, ja, ja. En je bent geen sopranakje, zo hoor.
4: Nou, dit is zo zing.
1: Dat is een inschatting.
4: Nou, ik heb een heel breed bereik, zei Martijn.
1: Ja, dat kan heel goed.
4: Hoog en laag, maar ik ben inderdaad een lage alt.
1: Ja, maar
0: dat is juist wel goed, hè?
1: Je moet er ook weer eens.
4: Zeker.
0: Ja. Maar goed, het afgelopen half jaar hebben wij 24 verenigingen gehad hier in Hemeltiet. En hier over de vloer. Want wij hebben per half jaar eigenlijk een seizoen. En vanaf de kerst tot aan de zomer. En dat was elke zaterdag alweer een feestje op zich natuurlijk. En voetbalclub CEC uit Emmekepas is hier West. Tot toneelvereniging Kruutmoes uit Klusineveen. En van de Stroomdalkapel uit Fries tot openluchtspel Havelte. Die er vorige week nog waren. En elke week is het weer een gezellige boel. En al die verenigingen die hebben natuurlijk punten verzameld. En heel lang heeft Kruutmoes op nummer 1 staan. Tot 23 mei 2026. Want toen kwam Popcore Sounds for You uit Oosterhessen. En die braken de tent hier helemaal af. Ja, eigenlijk hadden we niet dat wij lage verwachtingen van jullie hadden. Maar omdat Kruutmoes al zo lang zo hoog stond, hadden we niet verwacht dat die nog overtreffend zou worden. Maar ja, door namen jullie de leidingen eens in het klassement. Nelly, hoe ging dat die morgen? Want jullie zijn hier met elkaar West. Was de spanning van de voornemers eens in met in dat proces?
2: Ja, maar viel dat nog wel mee? We hadden er allemaal gewoon heel veel zin in. En Jolanda en ik hadden vooral heel veel zin om lekker te sjoelen.
0: Zeker.
2: En dat ging ook best goed, hè, Jolanda? Ja. En, en lekker te zingen. Dus we hadden er eigenlijk gewoon zin in. En het ging gewoon heel gezellig allemaal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat was
2: gewoon een leuk uitje met koor zo.
0: Ja, jullie waren niet bezig, Fiona, met de punten in het klassement, zeg maar.
4: Nee, helemaal niet.
0: Jullie kwamen hier niet met het doel van nou zullen we ze in Kruutmoes van de troon verstoren.
4: Zeker niet, zeker niet. Maar goed, als we wat doen, doen we het goed. Dat is wel een beetje ook ons motto, ook van het koor. Maar dus wij gewoon goed voorbereid op pad. Maar met name voor de gezelligheid dat we hier kwamen. En nou ja, nieuwe promotie met onze nieuwe dirigent Martijn. En een soort van nieuwe start. Nou, dat past er perfect bij dat we dan nou ook de prijs wonen hebben. En ik vind het geweldig.
0: Ja.
1: Maar neem mij in, Matt. Want natuurlijk, al die weken ben er allerlei verenigingen geweest. Wat blunken ze nou, behalve dan zingen natuurlijk. Want elke vereniging heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Wat blunken ze nog meer, met name in Utrecht, dat ze zo boven in de top eindigd bent?
0: Nou ja, dat is wel het mooie. De vereniging die hier langskomt, die doen allemaal hun best.
1: Ja, allicht.
0: En wij geven allemaal eigenlijk positieve punten. Wij geven geen vieren, wij geven geen vieren, wij geven wel positieve punten.
1: Doe een beetje die naar de vinger wat?
0: Ja, dat is wel.
1: Ja, een beetje een jury-sport is het eigenlijk.
0: Maar,
1: ja?
0: Eigenlijk hangt het af van het sjoelen en de quiz.
1: Ja.
0: Harm bedenkt 10 quizvragen. Het sjoelen, dat hebben we ook niet in de hand. Want als je het klassement bekijkt, dan gaat het om tienden.
1: Ja.
0: Maar ja, als zij en de quiz heel goed speelden en bij het Sjoelen heel veel punten hebben, ja, dan gaat het gewoon rap.
1: Ja.
0: En tuurlijk hebben zij hartstikke mooi een culturele bijdrage dan in een clublied. Speciaal voor deze uitzending Schrim. Dat wordt dan ook wel hoog beloond. Maar er waren meerdere verenigingen dit seizoen die hoge punten scoorden op de culturele bijdrage, op het clublied, op die dingen die ze zelf invuld hebben. Maar ja, als ze dan de punten bij het Sjoelen en bij de quiz laten liggen, zoals vorige week ook aan de openluchtspel Havelte, volgens mij in mijn hoofd hadden die een 5 op de quiz.
1: Ja.
0: En op het Sjoelen 5,4. Ja.
1: Dus behalve mooi zingen heb je ook hier de brede algemene kennis.
0: Nou, dat blijkt.
1: Dat met dan waar.
0: Dat blijkt.
1: Ja. En de nadruk legt natuurlijk wat meer op het Rijnse gehalte. En in die quiz toch ook, toch?
0: Ja, Harm die bedenkt altijd vragen. Nou, niet alleen maar over Drenthe. Het kan ook gewoon over iets wat op dat moment in de actualiteiten in het Nijs aan boord is geweest. Het kan iets te maken hebben met die dag. Als het die dag de dag van de leerkracht is. Of de internationale vrouwendag, weet ik veel.
3: Pinkstern
0: dan bedenkt hij door.
3: Het.
0: Wat zeg je?
3: Pinkstern was een thema.
0: Pinkstern. Ja, oh, dat was dat weekend.
3: Ja,
0: daar hadden er een vrouw over Pinkstern bij.
3: Ja, de fout die wij maken. Hoeveel dagen zitten tussen Pasen en Pinkstern?
1: Ja.
2: Wij dachten 40 was 30, geloof ik.
3: 50, geloof ik. 50.
1: Ja.
4: Oké, we weten nog niet.
1: Ja.
4: Ik ben
1: geleerd. Ja, dat is het vieze.
0: Nee, maar goed, weet je, dat soort vragen bedenkt Harm dan. En ook vaak wel, als er een toneelvereniging komt, dan bedenkt hij vragen die wat met toneel te maken hebben. Of dan even het over Shakespeare, of weet ik veel.
1: Ja,
0: weet je, hij bedenkt wel iets. Of als er een vereniging uit een bepaalde plek komt, dan bedenkt hij ook wel eens een vraag over iets wat in die plek bijzonder is. Dus ja.
1: Zeg maar, Jolanda, heeft het nog wat opleverd, Jan, die uitzending? Ook voor jullie meer optredens misschien? Bekendheid?
5: Nou, ik denk dat het koor al best bekend is. En ik weet niet, hebben we meer aanvragen?
4: Nou, niet direct meer aanvragen, maar we hebben toen, die week erop, hebben we gezongen in Odoorn bij Polshoogte. En volgens mij waren daar ook wel meerdere mensen die ons en in de uitzending hadden gehoord.
1: Ja, ja, ja.
4: En die daarna ook bij ons optreden was binnen.
1: Ja, ja.
4: Ook pro-Drens en Nederlands door elkaar.
0: En dat maakt niks uit, daar verstaan we allebei.
1: Uiteindelijk komt het goed.
4: Ja, zo is het. Ze verstaat mij wel.
1: Ja, ja. Zeg maar, Leonie, nou zit ze hier wel, hè? Want ze komt hier natuurlijk wel iets van een priester ontvangen, ja, toch?
0: Zeker. Nou, die heb ik alleen verstopt.
1: Oh, die heb je verstopt?
0: Ja, die geven we direct nog niet weghaald.
1: Wanneer dan?
0: Nou, straks.
1: Of zo dadelijk pas?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh.
0: Nee, we moeten niet direct met het mooiste begin.
1: Nee, maar goed, ik denk met...
0: Nou ja, we zijn al met het mooiste begin, maar de taart is al op.
1: Ja, wat maar zeggen.
0: Dat was voor ons het mooiste.
1: Ja.
0: Nee, dat doen we straks in.
1: Ah, oké, okay, dan
0: we gaan eerst nog eens in lusten naar een mooi liedje.
1: Oh ja.
0: Ja, André van Duin.
1: Oh, lekker.
0: Als de zon schijnt, nou
1: dan
0: heerlijk.
1: Dan zou de wereld er heel aan zitten. Echt hoor.

0: soms is het zo lekker, dat zonnetje, maar soms ook net eerder niet. Nou ja, toen maar, zo was dat een keer. Laat niet te veel zeuren over dat weer, dat willen we als we zeggen is aan waar. Dit was een lekker plaatje dit, van André van Duin. Het schat daar mooi op na 12 uur, maar we zijn er nog niet. Maar we praten nog even met een kleine, maar wel heel zware delegatie van de
1: popcorn.
0: Oh,
1: nou, nou.
2: Nee, dit is geen compliment. Oh. Dit is een beetje verkeerde woord. Ja,
0: als ik praat over de zware delegatie, dan ben dat de toppers.
1: Oh. Ja.
0: Dat is toch duidelijk al
1: niet.
0: Ik denk goed verstaan. Nou, oké, laat het wel.
3: Hoe dan ook. Makkelijk onder druk komen.
0: Zo, in ieder geval.
2: Maar hij een beetje mooie reacties op de uitzending had dan. Want Fiona, je noemde net alleen bij Pools Hoogtem jullie optreden. En er zaten ook mensen die jullie in Hamilton huren hadden. Maar buiten dat hij ook mooie reacties had?
3: Ja, er zijn best heel veel mensen geweest die mij benaderen hebben. Die zeggen van, oh, leuke uitzending. En dat ze ook zo gezellig was. En ja, goed, dat is ook wat... Als je het met je vereniging goed hebt... en dat kennen natuurlijk alle andere verenigingen ook... en als dat gezellig is... dan, en als je door met een hele delegatie met langskomt... Dan neem je die gezelligheid met.
2: Ja,
3: en jullie zijn natuurlijk ook allemaal hartstikke gezellig.
2: Ja, dus zeker.
3: Dan is dat allemaal dubbel op, hè.
4: Ja, er zijn ook wel mensen geweest die echt hebben gevraagd... wanneer hebben jullie weer een optreden? En toen hebben we natuurlijk 3 oktober genoemd in de Grote Kerk in Emmen. Maar er zijn echt een paar collega's van mij die daar nu heen gaan.
2: Okay. Oh, wat mooi.
4: Ja. Dus dat is mooi.
2: Jij hebt natuurlijk al je collega's optrommeld, Jolanda. Je hebt
4: gezegd, morgen zit ik in Hamilton, dus...
2: Allemaal in kieken.
4: Even kieken. Ja. Er zijn een paar die dat gedaan hebben.
2: Oh, wat mooi. Ja. En aan de hand daarvan komt ze naar jullie optreden.
4: Dus dat is mooi.
2: Ja.
0: Dan zit ik een paar vrouwen. Maar ben je er ook man bij, bij het koor?
4: Ik niet.
0: Is het echt een vrouwenkoor?
3: Ja, de pianist. De pianist is een man.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan ook mannenkoor, maar die er geen vrouw was. Die bestaat ook. Maar ook, kon je maar zingen naar wat toe, jongens, met 40 vrouwen op één avond?
5: Zeg. Mooi weer, hè?
0: Nou, ik vraag. Het is maar een vraag.
4: Ik zou zeggen, kom 3 oktober kijken om je te horen.
5: Ja,
0: Martijn heeft jullie goed aan de onbegrip ik.
5: Zeker.
0: Ja. Ben er ook, behalve, ja, ik ben natuurlijk wel opnames van, maar ik zou me voor kunnen stellen dat als jullie zo populair en ook zo goed bent, deze keer bijvoorbeeld het is wat al de wedstrijd zag je dan, maar een cd opneemt of zo, zodat je ook iets wat naar buiten kunt treden met een mooie opname.
5: Ja, ook wel done in het verleden, dat is wel gebeurd.
0: Is dat zo?
3: Ja, we hebben nog wel cd's, maar dat is wel een beetje uit de tijd, maar we hebben ook een YouTube-kanaal en door staan ook heel veel nummers op.
0: Oké.
2: Ja, en er staan ook mooie filmpjes op van dat
3: optreden
2: waar jullie die prijs met hem winnen.
3: Oh, die. Ja, dat ook. Ja, klopt.
2: En ook Hilversum, zeg jij?
3: Ja, daar hebben we met dan aan een korenfestival. En dat was, nou ja, niet per se voor een prijs, maar wel ook om te kunnen laten zien en horen dat wat je doet. En daar ben ontzettend mooie professionele opnames van gemaakt. En die staan ook op ons YouTube-kanaal.
2: Dus als mensen nou denken, oh, ik wil er graag hem zien.
3: Ja.
2: Dan moet je even op YouTube.nl of .com. En dan Sounds4U.
3: Ja.
2: Ja.
3: Klopt. En ook Facebook en Instagram. En je kan ons ook benaderen via Facebook. Dan komt dat ook bij ons terecht. En dan kunnen we ook altijd je even naar de website of naar de YouTube-kanaal deur linken. Ja. Dus dat komt altijd goed.
0: Maar hoe vaak treden jullie op eigenlijk? Gemiddeld, grofweg.
3: Nou, het liefst zo vaak mogelijk. En soms is dat met eigen concerten en soms op aanvraag. Maar we hebben pas bij Pools Hoogte. Dat was in begin juni. En 3 oktober is ons volgende concert.
0: Okay.
3: En dan waarschijnlijk weer richting het najaar, kerst. En volgend jaar willen we nog, begin volgend jaar willen we nog ook weer met One Festival. Dus ja, wel minimaal 2 keer per jaar grote optredens, maar het liefst vaker.
0: Ja, maar die organiseren jullie dan zelf? Die concerten?
3: Soms wel.
0: Ja.
3: Ja, en die van 3 oktober organiseren we zelf. En dat is dan ook samen met een ander koor, Popcore Roxy uit Groningen.
0: Ja.
3: En
0: zoek je dan ook een theater op of doe dat in Hessel? Wat doe je dat?
3: Deze keer zal het in de Grote Kerk wezen. Ja, we zoeken een locatie wat dan het beste past bij beide koren. En door ook wat afwisseling in aan te brengen. We hebben ook wel eens voor we repeteren bij in Oosterhessen zelf. Bij de Hesselerhof. Door hebben we ook wel eens optredens gedaan. Concerten gegeven, top 2000 concerten hebben we doorgehouden. Oh ja. En
5: ons jubileum in het Tamboer in Hoogeveen.
3: Ja.
5: Toen waren wij bestonden 30 jaar, eind 2024.
3: Ja.
5: Ja, dus het is allemaal wel...
3: Ja, was samen met Drent.
5: Ja.
3: Ben ik ten huwelijk verhoogd.
0: Ik even denken.
2: Ja. Ja. Oh, kun je dat nou vergeten?
3: Nee, dat vergeet ik niet. Zeker niet.
2: Toevallig was ik erbij.
0: Heb je ja gezegd?
3: Jazeker.
0: Oh, zeker. Ja, dat dat ging garage. Ja, ik ben dat wel vragen. Maar...
2: En het huwelijk is ook al vol.
0: Ja, dat is ook al klaar.
2: Ja, het is allemaal in Kannen.
0: Oké.
3: Ja, het is allemaal wel geregeld.
2: Ja.
5: Aan 3 oktober is dus Grote Kerk in M.
0: Noteer dat vast. Ja. 3 oktober. Ik ken die kerk, dat zijn zelf ook geregeld. Mooie akoestiek, dat is hartstikke mooi.
2: En hoe kunnen mensen naar Kaarten komen? Weer via jullie website, via de
3: Facebook.
2: Socials?
3: Binnenkort deelt wij een Save the Date. En vanaf dan is er ook een link naar de website voor de kaartjes. Dus tickets online te koop.
2: En 3 oktober valt op een?
3: Zaterdagavond.
2: Zaterdagavond. Ja.
0: Noteren.
2: Nou,
0: opschrijven.
2: Zo is het.
0: Leonie, het is bijna 11:15. Die dames ben die niet voor de orde gekomen. Ja, die komt hier.
2: Wat niet alleen trouwringen sieren glim.
0: Nou, dat mag wat gebeuren.
2: Onze Hemelstreetboek al
0: gaan. Ja, dat wil ik maar zeggen. Ja, die hebt daar hartstikke hard hun best gedaan. En, al die anderen die valt niet in de prijzen. En zij wel. Ja. En dan mag er toch wat gebeuren.
2: Ja.
0: Wat heb je daar achter je rug?
2: Ja, een hele mooie Hemelstreetboek al.
0: Dat is kieken. Kijk eens.
2: Oh, wow.
0: De beker.
2: Kijk, wat als ik nou in praat... Kijk, Bobma... Wacht even, als ik in praat, dan ga je de kamer... Ja, hier. Bobma zie je mooi een emmertje staan... met een soppie en een dweiltje. Want het is natuurlijk hemel... Tiet. En door staan muzieknootjes bij, want het is natuurlijk een radioprogramma... maar de muzieknootjes die passen ook goed bij jullie vereniging. Zeker. En dan staat hier onderaan... Kijk. Ik zal hem. Hemelstreet bokaal.
0: Ja,
2: ik denk dat de mensen thuis het zo kunnen zien. Ja. Hemelstreet bokaal.
0: Mooi is dit geen jaartal op. Dus die is gewoon eeuwig duurder geldig.
2: Ja, maar... en je hoeft hem niet meer in te leven.
0: Oh.
2: Ja,
0: kijk,
2: jullie mannen wel. Ja.
0: Oh, nog een ruzie maken. Van waar komt het bus om te staan?
4: Elke week bij iemand anders.
2: Ja. Elke week bij iemand anders.
0: Jullie hebben een repetitieruimte. Dus heb daar dan een. Is dat een idee?
5: Oh, ja, dat is dorpshuis, maar dat is vast wel een plekje. Ja.
0: Oh, maar ja, die hebt ook vaak van die verdieners, toch?
5: Gewoon een plekje.
0: Ja, daar zul ik in mijn list op verzinnen.
2: Ja. Nou, Nelly en Annemiek, ga maar in bij Jolanda en Fiona staan, want dan kom ik hem brengen. Ja, hoor. Dan mag jullie met z'n vieren in ontvangst nemen. Nou, mag ik hem achter mat in langs?
0: Nou, let op. Nou, dan komt er een officieel momentje. Wat er ook smokt. Ja, vast waar. Nou ja, in ieder geval...
3: Romgeroffel.
2: Fiona, gefeliciteerd.
3: Dankjewel,
0: meid. De bokaal wordt overhangen.
3: Oh, wauw, wat mooi.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Heel mooi. Nelly, gefeliciteerd. Dankjewel. Jolanda, gefeliciteerd. Dankjewel. Zo, goed oppoetsen, dat ding.
3: Dat gaan we doen.

0: De Mouflons die zingen Heimwee. Nou, Heimwee doen we nog niet te hem, want we blim hier nog even. Want we hebben nog een paar minuten Hamilton te gaan. En we schakelen nog een keer naar Anneke en Ineke. En die staan door met een meneer die schaars gekleed is, zie ik.
1: Ja, en dat is hij niet voor niks. Want kijk wat ik gevonden heb.
0: Oh,
1: deze
0: heerlijk.
1: Mensen hebben gewoon een zwembadje mee.
0: Oh, niet zo'n schoonbadje.
1: De thermometer hangt er daar bij jullie in. Nee, hoe warm is hij?
2: 28 graden.

0: Ja, het is inderdaad niet heel koud en ik vind het kleurtje ook een beetje verdacht.
1: Oh, dan had je dat gisteren moeten wezen.
0: Toen was het nog erger.
1: Ja, toen was het nog wel wat erger, ja.
0: Ja, want de man die hem moet bijvullen, we zagen hem rijden, die komt er zo aan. Want om even het kleurtje uit te leggen, het is geen kraanwater, maar...
1: Sloot uit de vaart hier in de buurt.
0: Ja, dus jullie dachten we hebben last van droogte en alles. We pompen nog even een slootje leeg.
1: Precies. Ja, en als de brand komt, dan heb je ook nog wat hè, om te blussen. Dus,
0: Ja, dat is wel handig. Ja. Jullie zijn hier al een paar dagen. Donderdag was je aangekomen vanuit Aalsmeer?
1: Ja, dat klopt. Donderdag met de hele kolonne zijn we hierheen gekomen. En gelijk bad opgevuld. En vandaag weer even verversen.
0: En ook nog de stad in geweest, donderdag?
1: Ja, ook nog eventjes een uurtje. Een paar biertjes. En,
0: voetbal kijken natuurlijk.
1: Ook nog even, maar dat hebben we hier zelf gedaan met de Biermer. Dus ja.
0: Maar nu is er van alles op het circuit bezig. Trainingen, kwalificaties. Ik weet niet waar we in het programma precies zitten. Maar er wordt in ieder geval gereced, want ik heb de motoren gehoord. Wat doe je hier en niet daar?
1: Ik heb helemaal niks met motoren.
0: Oké, die mag je even uitleggen.
1: Ja, gewoon gezellig met de mannen op stap. En die motoren kunnen me gestolen worden.
0: Maar blijf je dan morgen ook hier of ga je morgen wel naar de baan?
1: Ik heb sinds heel wat jaar dus weer een kaartje voor morgen. Maar ik twijfel nog wel met die hitte of ik erheen ga.
0: Hey joh, dat kaartje is hartstikke duur, dat is zonde.
1: Ja, maar er zal vast wel een vrijwilliger zijn die er ook wel in wil, denk ik.
0: Dan verpat je hem.
1: Ja, precies.
0: Want jij denkt dat zwembadje met dat gekke kleurtje, dat ziet er eigenlijk ook wel lekker uit.
1: Beter, ja.
0: Zit even te kijken, we zagen hem net rijden, de man met de tank. Ik hoor van de campingbaas dat hij eraan komt. Ja, ik ben benieuwd, komen er nou ook mensen hier zwemmen bij jullie?
1: Ja, gisteren hadden de buren hadden inderdaad al even het zwembad in beslag genomen. Maar ja, dat vinden we ook niet erg.
0: Nou ja, jullie hebben koelkasten bij je, maar ik zie er ook ineens een hele dikke rookwolk voorbij komen. Is hier ook iemand een fikkie aan het stoken? Ja, en kijk, ik weet niet of we het nu kunnen zien op de camera. Maar daar komt weer een tankje met water aan. Dan gaan ze hier het zwembadje weer vullen met nog meer slootwater. Goed voor de weerstand, zullen we maar zeggen. En dan kan jij weer een lekkere duik nemen.
1: Heerlijk, heerlijk. Ik heb er nou zin in.
0: Heel veel plezier.
1: Dankjewel, komt goed.
2: En het is ook weer die bewolkt raakt, als ik daar zo'n klein beetje zie. Ah, die man die vernuft zich wel, dat komt er wel goed. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat was het enige, samen met Anneke, cameravrouw, die bent daar nog een poosje door. Aan de rand van de TT-baan, om door dit soort leuke dingetjes mee te maken. De rand verschijnt van, zeg maar.
3: Jazeker, en vanmiddag ook nog de hele middag te huren, ja. Hier bij RTV Drenthe. Hemeltiet zetten we deze zaterdag op. Volgende week ben we er weer met hetzelfde trio. Sound for You is hier dan niet.
2: Nee.
3: Maar wij zijn hier wel. We danken David van der Spoel die de productie voor ons deed. Martin Vuller voor techniek. Aldert die het aan elkaar preut samen.
2: Leonie, wanneer ga je even kijken? Nog niet, hè?
3: Oh nee, ik ben de volgende week gewoon. Dan begin je en dan
2: ben
3: je wel.
2: En dan ben je verder, hè, volgende week.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Maar dan jongens. Het was verder maandag.
3: We gaan eruit met Tavares.
2: Fijn weekend. Tot volgende week.

0: Beste.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
16: Voetganger, bocht,
0: Kinderen? Tegenligger!
16: Fietser? Uitrit?
17: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
18: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
28: 11:55, een hele goede middag. Het is tijd voor het nieuws uit de provincie. En daarvoor hier Madelon de Goffouw. Madelon, goedemiddag.
29: Goedemiddag. Op een camping aan de Witter Haar in Assen heeft vannacht rond 1:30 een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een 53-jarige man gewond geraakt. Ook is de camping voor een deel tijdelijk ontruimd geweest. Dat meldt de politie. Naast de hulpdiensten kwam ook de explosieve opruimingsdienst ter plaatse en vond explosief materiaal. Het materiaal is in beslag genomen. Bij het ongeluk was verder niemand anders betrokken. Op dit moment is nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek. In Drenthe is wisselend gereageerd op de gisteren gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet. LTO Noord zegt dat er heel wat op Drenthe afkomt, maar houdt tegelijkertijd een slag om de arm, omdat de consequenties nog niet volledig duidelijk zijn. Natuur- en Milieufederatie Drenthe zegt het plan als een eerste stap voorwaarts te zien en roept op om niet direct op de rem te trappen. Op de plannen voor de Neder-Saxe lijn zijn bijna 150 reacties bij het Rijk binnengekomen. Dat meldt RTV1. Het gaat om een spoorverbinding van Groningen via Emmen naar Enschede. De lijn loopt via Stadskanaal en zou via het traject van museumspoorlijn Star kunnen gaan. Van de mensen die gereageerd hebben is een deel bang dat de komst van de Neder-Saxe lijn ten koste gaat van die museumspoorlijn. De brandweer is gisteravond met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand in een loods in Klazinaveen. Later werd er opgeschaald naar grote brand vanwege een vermist persoon. Deze persoon wist uit de loods te komen, maar werd wel gecontroleerd door het ambulancepersoneel. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je op onze app en op onze site.
28: Madelon, dankjewel. Het weer dan. Daarvoor is hier Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Jeffrey.
28: Ik zou zeggen warm, maar niet zo warm als gisteren.
30: Het is een tikkeltje minder warm, of een paar graden warm, maar minder warm. Maar we zitten nog wel rond 12 uur, hè. We hebben nog een paar uur te gaan. Wel tropisch overal. Koevoorde bijvoorbeeld 30 graden. Dat is een kwartiertje geleden. Eelde 30,4. De Kiel kwam net door met 31,7. Diever 31 graden. Dus helemaal tussen de 30 en 31. En lokaal zelfs 32 graden. En dat komt omdat het net iets minder warm is. Omdat die wind westelijk is geworden. En een onweersgebied langs de Noordzee. Noordzeekust moet ik zeggen. Naar het noorden schuift. En die wind is daardoor wat naar het westen gedraaid. En daardoor wordt die temperatuur wat getemperd. Maar de rest van de middag toch flink wat zon. Wat wolkenschermen in het westen van de provincie. Ik denk toch uiteindelijk 32 graden het noordwesten, 34 graden het zuidoosten, misschien wel plaatselijk 35 graden. Is gewoon heel erg warm. Met ook een hele hoge luchtvochtigheid. Een kleine kans dat er een regen- of onweersbui de komende uren, althans vanmiddag boven Drenthe ontstaat. Maar vanavond nog lang warm. Maar in de loop van avond en vannacht komen van het zuiden uit een aantal zware onweersbuien opzetten. Het zijn plaatselijke buien. Dus de ene plek denkt men van nou, het valt mee, terwijl op een andere plek het behoorlijk tekeer kan gaan. En bij die actiefste buien kan dus flinke hagel voorkomen, zware windstoten voorkomen. Met een temperatuur die uiteindelijk vannacht daalt tot een graad of 20. En als je boven de 20 blijft, dan spreken we opnieuw van een tropennacht.
1: Gutsedere, dat wordt weer plakken en plakken. Ik heb het idee dat we toch een beetje in de piek zitten, precies in dat TT-weekend. Want morgen is het denk ik ook wel weer warm.
30: Het mogen zeker nog warm, maar die onweersbuien hebben toch te maken dat heel langzaam en zeker minder warme lucht op komst is. Vandaag iets minder dan gisteren en morgen gaat er weer wat af. Ik denk morgen temperaturen zo'n 28, 29 graden het noordwesten van de provincie, 30, misschien nog 31 graden omgeving Emmen. Veel zon, nogal wat bewolking. Misschien in de loop van de dag een kleine kans op een bui in het oosten van de provincie. Het zou kunnen. En dan vervolgens maandag met de westenwind zitten we gemiddeld rond de 26 graden. En dinsdag en woensdag uiteindelijk 23 tot 25 graden. En als we dan een dag hebben dat de temperatuur onder de 25 graden blijft, dan is die hittegolf ook voorbij. Maar langzaam maar zeker dus. Maar vooral vanaf maandag kalft dat af. En ik denk dat dinsdag, woensdag heel veel mensen zeggen van prima weer.
1: Ja, een beetje weer normaal, hè, zou je bijna mogen zeggen.
30: Ja, zeker normaal. Want we hebben eigenlijk uitzonderlijk 24 uur meegemaakt. Als je kijkt, ook in Drenthe, nog junidagen gemeten die het nog nooit eerder voorgekomen zijn. Maar dat geldt ook landelijk. En het regent momenteel niet alleen in Nederland, maar ook in West-Europa van temperatuurrecords. Dus we hebben echt een unieke hittegolf te pakken momenteel. Ja.
1: En als het dan begin volgende week weer een beetje normaal wordt, de nachten dan ook weer een beetje normaal, neem ik aan, hè?
30: Ja, ik denk zelfs de nacht naar maandag toe dat het op veel plaatsen 16 tot 17 graden is. Nou, lekker de ramen open en dan komt hier wat koelere lucht binnen. Heerlijk. En dan zullen temperaturen zijn die de rest van de week ook wel ergens zitten tussen de 14 en 17 graden, zeg maar.
1: Kunnen we gewoon weer een beetje fatsoenlijk naar buiten.
30: En gezond slapen.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk inderdaad. Gert, dankjewel. En ik weet niet, is het genieten nog even van of sterkte? Welk kamp zit jij?
30: Als mens sterkte.
1: Ja.
30: Als iemand die weer geïnteresseerd is, is het wel genieten.
1: Nou, dan een beetje van beide. Maakt er in ieder geval
30: echte
1: een mooie
30: medaille, hè?
1: Ja, precies.
30: Kanten.
1: Ja, heel mooi. Maak er een mooie dag van, Gert.
30: Hoi, hoi. Hetzelfde. Hoi, hoi.
2: TT Radio Drenthe. Met Jeffrey Verdel.

Zo, dat is echt wel waar. Hè? The boys are back in town. Er wordt weer geraced in en rondom Assen. Hoe lekker is dat? De TT. Ja, het hele, nou, eigenlijk de hele week zo'n beetje. Hè, staat Radio Drenthe al in het teken van de TT. En nu gaat het echt naar dat toppunt eigenlijk toe. Ja, dat is het mooie. Je bouwt eigenlijk op de hele tijd naar die zondag. En daarom ook deze middag TT Radio Drenthe. Vanaf nu tot uur of vier ben ik bij je. Jeffrey, aangenaam. En ook vanavond TT Radio Drenthe. Live vanaf het TT Festival in Assen. En morgen, ja, de hele dag hier TT Radio Drenthe. Radio Drenthe doopt zich om tot een echte TT-zender. Met natuurlijk gewoon alle updates van rondom de baan. Maar ook in de stad, op de campings. We zijn overal bij. En morgenavond, of eigenlijk morgen einde van de middag natuurlijk met de uittocht. Op TV Drenthe en ook hier op Radio Drenthe hoor je dan de TT Top 25. Nou, daar hebben we het spoorboekje denk ik wel compleet. Vanmiddag neem ik je nog mee samen met Ineke, die nog steeds de hele middag op pad is, over de campings door de stad. Wellicht een beetje rondom de baan. Ik hou je natuurlijk op de hoogte van het laatste TT-nieuws. En we gaan ook een beetje vooruitblikken op die TT Top 25. Op het festival natuurlijk van vanavond. En ook een beetje op de rest van de zomer hier bij Radio Drenthe. Kortom, genoeg te doen. Wil je iets van je laten horen? Sta je op een camping? Heb je Radio Drenthe aan? En wil je even een fotootje sturen hoe het daar is? App me dan vooral eventjes. Dat mag op 0592-33-1188. Dus ik word er emotioneel van. 0592-33-1188. Zet dat nummer in je telefoon en laat ons vooral weten hoe het is. Buiten in de zon. En hou dat vooral lekker vol. Blijf drinken. En dan bedoel ik niet alleen de alcohol, maar vooral water. Dat is belangrijk met dit weer. Ik hoor graag van je. En ondertussen draai ik fijne muziek met Summer in the City zometeen. Nou, Journey. And Don't Stop Believing.

Ja, Joe Cocker en Summer in the City op Radio Drenthe. Wel leuk om even te vertellen. Dit soort zomerse platen, ja, die hoor je natuurlijk sowieso op Radio Drenthe. Maar deze zomer, vanaf volgende week, in juli en augustus, elke zondag hier op Radio Drenthe. Zomer Radio Drenthe, zoals je van ons gewend bent eigenlijk. En dan hoor je allemaal van dit soort fijne zomerse platen op een rij. Dus zeker met dit soort temperaturen, maar ook als het gewoon een graadje of, nou, laten we zeggen 25 is. Heerlijk Radio Drenthe aanzetten vanaf 5 juli moet ik zeggen. Elke zondag zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. En dan hoor je dus ook Joe Cocker en Summer in the City voorbij komen. Hey, het is TT Radio Drenthe. We houden je natuurlijk een beetje op de hoogte. Hè? Zojuist afgelopen natuurlijk de kwalificatie voor de MotoGP voor de race van morgen. Het is Jorge Martin die op nummertje 1 staat op pole position morgen. En de Japaner Ai Ogura die staat ook op de voorste rij. Hij werd tweede op slechts 11.000ste minder dan Jorge Martin. En maar Marco Bezzecchi, de leider in het kampioenschap, die staat derde op 33.000ste. Dus de marges die zijn ontzettend klein op het TT-circuit hier in Assen. Mark Marquez regeert het wereldkampioen. En de winnaar van de TT van vorig jaar, die start als zevende. Maar we weten allemaal, er kan van alles en nog wat gebeuren op het TT-circuit hier in Assen. Dus ja, pole position is mooi. Maar is natuurlijk geen zekerheidje. Goed, later vanmiddag, dan moet ik zeggen, even kijken hoor. Ik had er namelijk hier het tijdschema er even bij. Hebben we ook nog de kwalificatie in de Moto 3 en in de Moto 2. Zometeen om 12:45. De Moto 3 en de Moto 2 is om 12:40. En die Moto 2, daar doen natuurlijk twee Nederlanders aan mee. Waaronder Colin Vijer uit Staphorst. En die gaat dat doen. Ja, in ieder geval de race met best wel een bijzonderheidje. Hij gaat namelijk een race met pijnstillers. Hij is namelijk behoorlijk onderuitgeschoven 3 maanden geleden tijdens de Grand Prix van Amerika. Schouder uit de kom en de pijn is nog steeds niet helemaal zoals het zou moeten zijn. En daarom dit weekend dus pijnstillers. Dat is te lezen bij onze collega's van Oost, van RTV Oost. Colin Vijer, die natuurlijk hoopt op een mooie... Een mooie, hoe heet dat? Klassering. Ja, dat is het woord wat ik zocht. Goed, de hele middag TT Radio Drenthe hier op RTV Drenthe. Met natuurlijk ook TT Muziek. Wat dacht je van het TT Festival? Niet live, maar ze zijn er wel vaak bij. De mannen van Mooi Wark. Deze plaat. Ja, echte TT plaat. Niks niet remmen. Gast erop. Dit is Mooi Wark op Radio Drenthe. Ik

Fleetwood Mac en The Chain. Daarvoor mooi werk, niks niet remmen. Gas erop, ja. Dat zal ook wel het geval zijn geweest. Gisteren, toen stonden ze namelijk op het TT-festival. Ik zei het al, ze zijn er vaak bij. De mannen van Mooi Wark. En ik ga nog even kijken of ik vanmiddag ergens toch eens eventjes William van Mooi Wark aan de lijn kan krijgen. Want normaal gesproken belt mijn collega Ruben natuurlijk altijd met William. Dus ja, moeten we dat vandaag eigenlijk ook gewoon doen. Hey, wat ik net vergeten ben om te melden is natuurlijk dat de MotoGP-rijders die dus net hebben gekwalificeerd vanmiddag nog een keertje in actie komen. We hebben natuurlijk nog de kwalificatie voor de Moto2 en de Moto3. Maar vanmiddag om 3:00 dan is er ook nog een sprintrace op het TT-circuit. Ja, volop vermaak. 13 rondjes gaan ze dan doen. En de volgorde waarin ze dan starten, ja, dat is hetzelfde als die van morgen. Dus steeds Jorge Martin dan vanaf Pol, hè? Ja. Goed, houden we je dan ook gewoon vanop de hoogte. En als je nou zoiets hebt, ja, ik moet de radio uitzetten, want het kan niet anders. Ja. Echt op het allerlaatste moment. Dan kun je natuurlijk altijd op rtvdrenthe.nl of in de app het liveblog in de gaten houden. Maar het leukste is de radio aanhouden. Ja. Dan hoor je namelijk ook fijne muziek, zoals zometeen de Rolling Stones. Naar de dijk. Dit is Dansen op de Vulkaan op Radio Drenthe. Dan moet je het

Rolling Stones. En In the Stars van natuurlijk het album wat er aan zit te komen. Nog een kleine, ja, 2 weekjes hoor. Dan komt dit er al aan. Foreign Tongues. En dit was natuurlijk het voorproefje op dat 25e album van The Stones. Wat begin mei uitkwam. In the Stars, The Rolling Stones. Goed, morgen dan helemaal aan het einde. Ja, daar zit alle dievenmaak er alweer op. Zijn we bezig met de uittocht, ook op TV Drenthe te zien. En dan doen we hier op Radio Drenthe de TT Top 25. Deze middag ga ik je al een paar platen daaruit laten horen. Waaronder deze, want die gaan we dus morgen. Dan ga ik je die gewoon nog een keertje laten horen. Ergens in die Top 25. 2 keer uitgebracht hier in Nederland. Beide keren niet in de hitlijst, maar wel dus in de TT Top 25. Freeride, Edgar Winter Group.

Nou, met deze temperaturen altijd goed. Los Lobos en La Bamba. Daarvoor is ook nog de Edco Winter Group. Met een freeride die je dus morgen gaat horen in de TT Top 25. En ja, deze middag dan spoil ik af en toe een plaat die je dus voorbij gaat horen komen. Af en toe even een kleine verrassing voor je. En zometeen muziek van Mark Ronson, Amy Winehouse. Het heerlijke Valerie komt eraan. Na de Dire Straits, dit is Lady Writer.

0: Buitenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
11: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker.
11: Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
12: Lekker slapen, Dekker slapen.
13: Dekkerslapen.nl.
14: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
15: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
26: doei doei
25: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: What You're Proposing. Dat is wel lekker als het zonnetje schijnt. Je zit op de motor en je hoort dan deze muziek. Heerlijk zeg. Tijdens TT Radio Drenthe.
1: TT Zaterdag is TT Radio Drenthe.
0: Met Ineke ook de hele middag nog op pad in de warmte. Ik hoop dat het nog een beetje vol te houden is, Ineke. Je bent een beetje buiten assen nu, toch? Oh, sorry.
2: Daar heb ik de vriendengroep gevonden.
0: Sorry, ik had je...
2: Ja,
0: ik had
2: het goed, Jeffy?
0: Ja, zeker, sorry. Ik had de verkeerde schuif ook. Ik ben links, dus ik had de verkeerde. Nee. Is het nog vol te houden met de warmte? Vertel.
2: Ja, zeker is het vol te houden. Het begint wel een beetje dicht te trekken nu in de lucht. Dus het wordt nu zo lekker benauwd, zweterig. Maar ik heb de vriendengroep uit Limburg gevonden... die we van de week ook al even op TV Drenthe hadden. Die hebben een mooi afdakje gemaakt. Ja, laat maar eens even zien, mannen. Want zij hebben allemaal dezelfde tattoo laten zien. Als je RTV Drenthe een beetje in de gaten houdt... dan had je het al kunnen zien. Vanuit Limburg helemaal naar hier gekomen. Elk jaar weer opnieuw. Jullie gaan niet naar de races... Maar je zit de hele dag hier een beetje. Ja. Oh, ik hoor nou.
3: Sommige mensen gaan wel nog naar de race.
2: Maar jij niet, hè?
3: Nee.
2: En waarom kom je dan toch naar hier?
3: Voor de gezelligheid. Kijken. En de meeste in deze groep zeg maar, zien we vaak. Maar er zijn ook mensen bij die zien we maar 1 of 2 keer per jaar. Het is gewoon een traditie die al 40 jaar wordt voortgezet. En op deze plek. En ja, dan gaat dat zo. Je jaar is eigenlijk niet compleet als je niet bent geweest. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal.
2: En wat valt er vandaag allemaal te kijken?
3: Mensen die zijn gaan zwemmen, mensen die nog aankomen... mensen die alweer teruggaan, die van de baan afkomen. Ja, dat is eigenlijk altijd wel iets te doen of te zien. Vroeger was het wel iets gekker, want tegenwoordig mag er iets minder, maar...
2: Nee, want ik was benieuwd, waar zijn de waterpistooltjes?
4: Die mogen niet meer.
2: En houden jullie je daaraan?
4: Ja, vooralsnog wel.
2: Maar ik hoorde net vertellen, is aan de overkant hadden ze een beter idee, hè, gisteren?
4: Bij het zwembad hebben ze emmers water gehoord, ja.
2: Onder het mom, pistolen mogen niet, dan maar emmers.
4: Dan maar liters, ja, liters.
2: Heb je het een beetje naar de zin?
4: Zeker, 100%.
2: Ga jij wel naar de race?
4: Nee, ook niet.
2: En heb jij ook zo'n tattoo?
4: Ik heb hem wel laten zetten, ja, gisteren.
2: En waarom laat je dan een tattoo zetten terwijl je niet naar de race gaat?
4: Ja, traditie. Vriendengroep.
5: Ja, om in een vrouw met zo'n titel in de jaar.
2: En daar laten we het bij, hè? Ja. Gaan we nog even een stukje die kant op. Want toen ik zei, ze komen naar hier en ze gaan niet naar de race... hoorde ik hier heel laat ho, ho, ho, ho, ho. U riep net ho, ho, ho, ho. Gaat u dan wel naar de race?
6: Nou, ik weet nog niet zeker als ik morgen ga. Maar normaal ga ik altijd naar de race.
2: En waar zit de twijfel voor morgen?
6: De witte. De hitte gewoon, ja. Als het afkoelt, dan ga ik morgen naar de race. Anders ga ik niet.
2: Ja, want ik zie op het bord net al een soort advertentie hangen... dat kaarten worden doorverkocht. Je schiet er wel mee in.
6: Nou, ik heb geen kaartje.
2: Je hebt geen kaart?
6: Nee, ik koop het op het circuit. Ja. Ja. Voor een happe krats.
2: Ja, precies. Dus als het te warm is...
6: Hollander, hoor. Ik ben in Limburg, ik ben een echt Hollander.
2: Ja, het is bijna België, hè?
6: Ook dat bijna. Ergens in dan?
2: Nee, ik hoor het helemaal niet.
6: Je mag net zeggen, dat is goed.
2: Maar jullie dachten, we gaan ontsnappen aan de hitte. We komen naar Drenthe, maar je schiet er niks mee op, hè?
6: Nou, in L is voor de zoveelste keer het hoogste temperatuur gemeten. Dus het is weer koeler als thuis.
2: Ja. Is het een beetje uit te houden hier?
6: Genoeg hydrateren, dan gaat het wel.
2: Wat hoor ik ondertussen?
6: Dat is een motor, denk ik toch niet. Lijkt mij.
2: Je hoeft niet naar de baan om het geluid van motoren hier te horen.
6: Nee, dat klopt. Het was geen elektrische fiets.
2: En wat zijn de plannen voor de rest van de dag?
6: Hier lekker zitten, mensen kijken. Wat tegen RTV Drenthe lullen. Dat soort dingen doen we.
2: En dan is iedereen weer blij. Maakt er een mooie dag van.
6: Ja, het gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Ja, dat is een keer wat anders dan tegen L1 lullen. Hè. Zo is het ook wel weer een keer. Heerlijk daar onder een afdakje. Lijkt goed vol te houden. Allemaal in de blote bas. Nou, van Limburg gaan we naar Zeeland. Ook wel een keertje leuk, hè? Daar ook een concert. Concert at Sea dit weekend. Met natuurlijk Bluff en Zoutelanden.

0: Radio Drenthe, de Turtles. En Happy Together, daarvoor Bluff en Gijke met de Zoute Landen. En ik had het erover dat Bluff natuurlijk op Concert at Sea staat. Dat is in Zeeland. Ja, we gaan alle provincies bij langs vandaag. Hadden al de mensen uit Limburg natuurlijk aan de kant. En dan benoem ik even Zeeland en draai ik Bluff. Wie daar gisteren ook was, helemaal in het uithoekje van het land, is Hanna May. Hier gewoon uit Drenthe natuurlijk. En vandaag, dan is ze weer hier in Assen, is ze op het TT Festival. Gaat ze optreden op de mainstage vanavond. En dat wordt vast ook weer een knalfeest. Terwijl ze dus gisteren nog samen met Bluff ook een nummer deed wat ze samen hebben uitgebracht. Nou, eentje die ze sowieso vanavond tijdens haar show gaat doen is denk ik die ze normaal samen heeft met Meteor. Want dat is toch een knaller en die gaat ze ook. Ja, ik heb een paar live shows gezien van haar. Dan maakt ze er ook direct een knalfeest van, hoor. En daarom direct maar even als voorbereiding op het TT Festival van vanavond op de radio. Hanna May, Meteor. En wat wil je van mij?
1: Het zou fijn.

0: Tracy Jongen. En Breakaway, daarvoor dus Meteor, Hannah May. En wat wil je van mij, die dus vanavond...
1: TT Radio Drenthe.
0: Op het TT Festival staat hier in Assen. Het is TT Radio Drenthe waar je naar luistert. Tot 4 uur nog bij je. En dan vanavond dan zijn we er ook weer met ook veel live verslag vanaf het TT Festival in Assen, in de binnenstad. Waar dus ook, ja, Anna May staat. Ja, en dan zit Ruben Koor hier op deze plek. Goed, vanaf volgende week, altijd wel leuk om even te benoemen, dan ben ik hier ook weer. Elke week, dus in juli en augustus, in de zomer met het beste uit de Drentse Duizend. En dat is een speciale editie dit jaar, want het is al 5 jaar dat we de Drentse Duizend hebben. En dus het beste uit 5 jaar Drentse Duizend deze zomer. Want ik dacht, nou laten we deze middag dan daar alvast af en toe een beetje op vooruit blikken. Met platen die waarschijnlijk voorbij gaat horen komen de komende zomer. Wat dacht je van deze? Stond namelijk vorig jaar in de lijst. De lijst van 2025 op 275. Lekker om even voor je te draaien op deze TT Radio Zaterdag. CCR, dit is Fortunate Son.

0: Ilse de Lange en Something Good. Op Radio Drenthe. Tijdens de TT Radio Drenthe en zojuist afgelopen de kwalificatie van de Moto3.
1: TT Radio Drenthe.
0: Daar bovenaan op Pol dus, Qualis. Als ik het zo op de juiste manier uitspreek. Gevolgd door Kelso en Uriarte. En dat is dus de volgorde. De nummers 1, 2 en 3 voor de Moto3. Het zit er nog niet op voor vandaag op de baan. Want zometeen is ook nog de kwalificatie voor de Moto2. Die begint om 20 voor 1. Met daarin natuurlijk Zonta van der Goorberg en ook Colin Feijer. Die nou, hopen op natuurlijk een mooie klassering. Een mooie kwalificatie voor de, ja, de race van morgen. Dat zou mooi zijn in hun thuisrace, thuiswedstrijd. Want dat is het natuurlijk voor de twee Nederlanders. Als je op de TT in Assen mag rijden, hoe mooi is dat? En dan vanmiddag als mooie... ja, slotstuk, mag je het zo noemen. Hebben we ook nog een sprintrace in de MotoGP. Dus de kwalificatie die natuurlijk is geweest. Met op Pol Jorge Martin. Gevolgd door Ogura en Bitsecki. Die gaan zo meteen alweer in actie komen om 3 uur. Dan is die MotoGP sprintrace over 13 rondjes op het TT-circuit in Assen. Kortom, genoeg vermaak. En dat is er ook op TT Radio Drenthe. Dus hou hem zeker aan. Tot 4 uur ben ik bij je. En morgen dan zijn we er ook de hele dag hier op Radio Drenthe. Met natuurlijk ook verslag van alles op en rondom het TT-circuit. En de festiviteiten dus ook daaromheen. En we sluiten af met de uittocht natuurlijk op tv. En op de radio hebben we dan de TT Top 25. En de hele middag laat ik je af en toe al even een plaat horen die je dan morgen voorbij gaat horen komen in die TT Top 25. Ik had Edgar Winter al, hè, met Freeride. En deze ga je ook horen, hoor. Hoort er natuurlijk in No Name. Dit is Rock On TT.

0: dus in de TT Top 25. No Name en Rock on TT.
1: TT Zaterdag is TT Radio Drenthe.
0: Ja, ik zei het net al, genoeg actie op het circuit en ook rondom het circuit. En gelukkig hoef je daar ook niks van te missen hier op TT Radio Drenthe. Want Ineke die is overal bij, ze vliegt overal naartoe. Hey, en Ineke, hoor ik nou net goed dat je tegen mij zei dat er alweer mensen weggaan? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het lijkt wel of de uittocht al een klein beetje begonnen is. Ja,
3: ja, ja.
2: Dankjewel. Ja, deze mensen gaan alweer weg. We zullen eens even kijken. Ach, dag mannen.
4: Hallo,
2: jullie gaan alweer op de terugweg naar huis.
3: Ja, we gaan helemaal even eten.
2: Even eten?
3: Ja,
2: even. Maar het is nog niet afgelopen, toch?
3: Ja, we gaan daar ook weer terug. We hebben gewoon kaarsje voor heel de dag.
2: Dus een beetje in- en uitlopen.
3: Ja.
2: En waar gaan jullie wat eten dan?
3: Wij zitten op de camping.
2: Welke?
3: Oostra.
2: Oh, daar ben je er bijna.
3: Wij zijn er gelukkig bij.
2: En wat schaft de pot?
3: Wat gaan we eten? Hamburger. Broodje hamburger was eigenlijk wel het idee, inderdaad.
2: Hoe was het net op circuit?
3: Warm.
2: Ja?
3: Ja, maar leuk.
2: Wel mooie races gezien?
3: Heel mooie races gezien.
2: En nog wat verrassingen?
3: Ja, ik ben niet een helemaal kenner, dus...
2: Ik ook niet, dus mij maak je nu alles wijs.
3: Ja, mij ook. Ik kan geen naam opnoemen, dus ik heb geen flauw idee eigenlijk.
2: Nou, lekker eten en dan morgen ook nog naar de race?
3: Morgen gaan wij ook nog naar de race, ja zeker.
2: Nou, heel veel plezier dan.
3: Dankjewel, jullie ook, succes.
4: Ja, komt
3: helemaal
4: goed.
3: Yes.
4: Hey, dankjewel.
2: Ja, en terwijl er mensen weggaan, lijken er ook nog steeds mensen aan te komen. Dag heren. English. Where are you from?
5: Germany.
2: Uit Duitsland. En dan moeten we in het Engels, in English. Niet in Duits.
5: In English, Duits.
2: Where are you going?
5: To the Moto 2.
2: But it's almost finished.
5: No, Moto 2, the quali.
2: Oh, die komt. Oh, oké. Okay.
5: Yeah, we will watch it and it will be very nice.
2: Nou, deze gaat dus nog heen. It's, have a lot of fun. Yeah. Enjoy yourselves.
5: Can I say something?
2: Depends on.
5: Het komt uit een bocht wie kakken.
2: Oké. Nou, het is denk ik maar goed, Jeffrey, dat ik dat niet helemaal verstaan heb. Maar terwijl sommigen dus weer teruggaan van het circuit, gaan anderen juist nog heen om nog even één raceje mee te pakken.
0: Moet je zomaar ineens uit een Duits vaatje tappen, dat zou wat zijn. Internationaal, dat is het daar op de TT natuurlijk sowieso. Van heine en verre komen mensen er naartoe. Met inderdaad zometeen dus die quali in de Moto 2. Hè? Dus dat gaan we dan meemaken. Muziek nu, TT Radio Drenthe met Supertramp, Give a Little Beat. En zometeen ABBA, lekker zomers met Summer Night City. Je hoort het allemaal hier op Radio Drenthe.

Fijne zomerse plaat. Zo'n plaat die je bijvoorbeeld ook zult horen in Zomerradio Drenthe. Dat is vanaf volgende week elke zondag hier op Radio Drenthe te horen.

Maar voor de zonneschijn, ja, het is natuurlijk een stuk koeler als je even... of het is in ieder geval een stukje schaduw, laat ik het daarop houden. Als je onder een paraplu gaat zitten. Dus veel parapluutjes op de tribune. Waar op dit moment op het TT-circuit de Moto 2 kwalificatie 1 gaande is. Met daarin Zonta van de Goorberg. De laatste tussenstand die ik heb is dat hij op dit moment een zevende plek heeft in die eerste kwalificatieronde. En dat is voor de lagere plekken, zeg maar, op de grid. Daarna natuurlijk kwalificatie 2. Met daarin dan ook Colin Veijer die in actie gaat komen. Met die pijnlijke schouder, dat nog wel. Ja. Verder, je hoeft niks te missen op TT Radio Drenthe. Of als je het liever eventjes leest en dan ook al die fotootjes voorbij wil zien komen. Check dan even het live-log op rtvdrenthe.nl of natuurlijk in onze RTV Drenthe app. Die kun je trouwens gewoon helemaal gratis downloaden. Makkie toch? Heerlijk. Wax hoor je nu en Right Between the Eyes.

Bob Marley. En Iron Lion zijn er voor ook nog wax op Radio Drenthe. Ja, die Moto 2 kwalificatie is bezig met daarin. Ik zei het net al, Zonta van de Goorberg. En het ziet er, ja, het ziet er op zich redelijk voor hem uit. Op dit moment staat hij op een vierde plek. Of een derde plek moet ik zeggen. En de eerste vier van de Q1. Die mogen ook een poging wagen in Q2. Dus dat zou mooi zijn als hij daarin mee mag. Want dan kun je toch weer kans maken op die pole position plekken daar. Voor de race van morgen in de Moto 2. Nou, zometeen veel meer TT Radio Drenthe. Naar de Bee Gees en Massachusetts.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: TT Radio Drenthe. Met Jeffrey Verdel.

0: Radio Drenthe met de Rembrandts. And I'll be there for you.
1: Titi Zaterdag is Titi Radio Drenthe.
0: Ja, en genoeg actie op de baan. Ik zei het net al, het zou erom spannen, maar het is gelukt. Zonta van de Goorberg door naar de tweede deel van de kwalificatie voor de Moto 2, die zojuist is begonnen. En daarin ook deelname van die andere Nederlander, Colin Veijer. Dus allemaal in de Moto 2. Ook genoeg actie net buiten de baan. Daar is namelijk mijn collega Ineke Kemper. Ineke, ja... hoe is het daar? Hoor je de motoren ook een beetje waar jij staat?
2: Ik hoor ze zeker, Jeffrey. Ik sta namelijk even aan de andere kant van het hek. Ze hebben me even doorgelaten. Ik sta vlakbij het taluut waar de mensen opstaan om die kwalificaties en straks de sprintrace te kijken. En ik moet zeggen, de zon is fel. Zonder zonnebril is het niet te doen. Maar er komt een windje, een warm windje weliswaar. Maar dat windje is wel even lekker hoor. Dus ik denk als je daar op dat taluut staat, dat het best goed te doen is nu. En dan dat geluid van die motoren. Het klinkt echt fantastisch. En dan gaan we hier eens even kijken. Want deze dames hebben mij zojuist doorgelaten. Ik zie de hele tijd dat hekje open, dicht, open, dicht. En het ene na het andere scootertje gaat erdoor.
3: Scooter in. En dan moeten we het hek weer open doen. Dan komt een auto aan en dan moet hij weer open.
2: Wat is dit voor ingang?
3: Nou, het is een ingang voor auto's en scooters en ambulances. Niemand mag hier verder doorheen. Dus we moeten eigenlijk iedereen tegenhouden.
2: Eigenlijk de mensen die een taak hebben op het circuit, mag ik het zo zeggen?
3: Ja, die mogen er doorheen, inderdaad.
2: En heb je daar dan zo'n speciaal pasje voor nodig?
3: Ja, ze hebben van die van deze dingetjes allemaal om, hè. Ja.
2: Nu zit ik hier opzij te kijken naar dat watertje. Dan denk ik, oh, we moeten even weer iemand erdoor laten. Ja, het werk gaat gewoon door, hè?
3: Ja. In de gaten houden, hè. Ja.
2: Maar dat watertje wat hier naast ons ligt, dat ziet er wel heel verleidelijk uit.
3: Wil je erin?
2: Ja? Ik moet me wel inhalen.
3: Ja. Als jij erin gaat, dan ga ik mee.
2: Want hoeveel mensen zijn al dat taluut afgekomen en hebben even een duikje genomen?
3: Ik heb echt nog niemand gezien.
2: Valt wel tegen.
3: Ja, had je wel verwacht, hè. Ja.
2: Wat mag het? Mogen ze erin?
3: Ja, voor mij mogen ze erin, hoor.
2: Maar jij haalt ze er niet uit?
3: Nee, zeker niet.
2: En tot hoe lang moet je hier blijven staan vandaag? Want die warmte wil het.
3: Ja, volgens mij zijn we hier tot 7 uur vanavond. Ja, van 1 tot 7 hebben we dienst hier. Ja.
2: Eigenlijk moeten we even een klein oproepje voor jullie doen, hè, qua kleding.
3: Ja, wij moesten in lange broeken komen. Ja.
2: Eigenlijk moeten ze dat aanpassen, hè, bij 30 plus.
3: Met dit weer mag dat wel, ja.
2: Ik geef je groot gelijk. Wat is hier zo leuk aan? Waarom werk je hier?
3: Nou, dit is voor het eerst. Ik ben hier dit jaar voor het eerst. De HA Combi Sportvereniging vraagt alle leden om vrijwilligerswerk te doen. En dan krijgt de vereniging ook wat geld ervoor. Dus het was weer een oproep. Ik denk, nou, lijkt me wel leuk om eens een keertje mee te helpen.
2: En waarom dacht jij, die TT, daar wil ik eens een keer bij zijn?
3: Ja, dan bekijk je het weer van de andere kant, hè.
2: En hoe is het van deze kant?
3: Ik vind het wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Het is wel warm, maar het is wel heel gezellig. Je spreekt heel veel mensen en gezellig.
2: En je hoort wel echt het geluid van die motoren. Ik zie ook af en toe wat motorhelpjes.
3: Je ziet het een beetje, hè? Ja.
2: Maar eigenlijk zie je ook weer net niks. Je krijgt de race niet mee.
3: Nee, het is... Je ziet verder niks en je... Nee.
2: Dat TT-gevoel, dat krijg je hier wel.
3: Jawel, zeker. Dat geluid al, hè?
2: Zet hem nog even op vandaag.
3: Dankjewel.
2: Ja, en bij deze dus de oproep, Jeffrey, dat ze volgend jaar de protocollen een klein beetje aanpassen. Dat als het zo warm is, dat deze mensen ook gewoon lekker in de korte broek mogen.
0: Ik ben wel benieuwd, Ineke. Is dit dan ook de ingang waar de grote sterren naar binnen gaan? Want die hebben natuurlijk ook wat te zoeken op het circuit, hè?
2: Jij bedoelt de VIP-ingang. Ja, die zit hiernaast.
3: Die zit hiernaast.
2: Ja, die mensen die mogen helemaal lekker in auto's en busjes onder de tunnel door. Die worden nog net niet per auto naar hun zitplaats gebracht.
4: De shuttle service,
2: die hoeven geen meter te lopen. Airco zal er wel in zitten.
3: Ja, ik heb er al wel even in gezeten, hoor.
2: Ja. Ja. En heb je al wat sterren voorbij zien komen?
3: Nee, ik ben wel aan het opletten. Wel dikke auto's gezien, maar geen bekende gezichten.
2: Nee, nou, misschien dat we die nog spotten na afloop als het weer voorbij is, als ze naar huis gaan.
0: Ja, en misschien voor haar dan volgend jaar een upgrade, een andere ingang waar ze dan de sterren in ieder geval kan zien. Ineke, dankjewel daar vanaf het circuit in Assen, waar we natuurlijk ook je van op de hoogte houden wat daar allemaal gebeurt. En vanavond hier op Radio Drenthe natuurlijk het TT Festival, waar we dan ook weer bij aanwezig zijn. Gisteravond, toen was deze man er. Douw hem op, hij zette de tent op zijn kop. Welcome to Outcast Town, hoor je nu.

0: rise again. Ja, voor de vervente kijkers van het TT-journaal, wat we natuurlijk dagelijks maken, zou je kunnen denken, hè, begint het journaal nu ineens? Nee, dat is niet zo, maar dit is hetzelfde liedje als wat je altijd aan het begin hoort. Douwe Bob dus en Welcome to Outcast Town.
1: TT Radio Drenthe.
0: Ja, het is TT Radio Drenthe en we zijn op en rondom het circuit. En nou, Ineke, je moet niet te ver doorlopen nu, want dan zit je echt letterlijk op de baan, hè, waar jij nu staat.
2: Ja, die lieve mevrouw die ik net even stond te interviewen, die zei, ga maar even kijken daar op dat taluut. Ga maar even sfeer kijken en kijk waar ik gekomen ben. We staan gewoon letterlijk aan de baan. Alleen, waar zijn de motoren?
3: Hoe zei je dat?
2: Waar zijn de motoren?
3: Ja, die komen straks, denk ik.
2: Kom ik hier naar boven, zie ik niks.
3: Nee, ik heb zelden meer niet. Ik wil ook, ja, ik denk ook zo weer een uur schoor.
4: Ja, dat is zomba.
2: Er moet nog een kwalificatie, of is die al afgelopen?
3: Nee, nee, motortrainer. Hè? De, ja, Colin Veijer hoop ik met de zonda nog alle twee.
2: En dan nog de sprintrace natuurlijk.
3: Ja, ja, daar zitten we op te wachten.
2: Ja.
3: Dat is om 3 uur, dacht ik.
2: En een beetje windje, het is hier wel te doen, hè?
3: Nog maar.
2: Shirt,
3: ja, daar heb ik een hele poos aan, maar ik denk het moet toch geen muur. Want dan, ach ja, toen maar, dan weer binnen kleurde, ja?
2: Kijk, daar wacht, we horen ze. Kijk, daar komt er weer een.
3: Ik weet niet wie het was, maar geef me zo van te snel.
2: Ja, je kunt al die nummers ook niet helemaal goed zien.
3: Nee, joh, nee, dat was het echt minder. Eerder kun je dat allemaal wel zien aan de kleuren of de nummers. Maar dat verandert ieder jaar zo snel dat het best wel lastig is, zeg maar.
2: Hé, hey, en waarom staan jullie hier op dit plekje? Je kan ook daar aan de overkant lekker op de tribune zitten.
3: Ja, de rogisten zitten, maar dat was een beetje te warm. Een beetje te warm. En nu kun je gewoon even gaan zitten. Je kan even gaan staan, je kan dit doen. En door zit hij echt wat pontificaal in de zon, zeg maar. Ja.
2: En morgen, de race natuurlijk, kom je dan ook terug?
3: Normaal gesproken wel, maar morgen is het ja, waarschijnlijk hem niet.
2: Hoezo niet?
3: Joh, niet. Ja, ik weet niet. De omstandigheden, zeg maar. Ik kom hier vanavond denk ik niet voor mijn zondag. Dus ik heb vorig jaar een tegel gekregen. Maar toevallig wilde hem niet, dit jaar hem niet helemaal goed. Past hem niet, nee. Zeg maar.
2: Maar dan wel thuis voor de buis kijken?
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja, daar moet we wel in doen.
2: Doe dat dan ook een beetje zeer dat je dat dan moet missen?
3: Ja, ja. Vooral nu hij hierin bent, dan jeugt dat wel. Ja. Ja, je moet hierin, hè. Dat is,
2: waarom dan? Wat is dat gevoel dat je hierheen moet?
3: Kan ik niet uitleggen. Als ik een week van tevoren die motoren, zeg maar, vanuit Duitsland en Frankrijk, Engeland, die kan over, dat wordt gewoon emotioneel. Dat vind ik schitterend mooi. Ja, ja, dat vind ik echt mooi.
2: Het geluid van die motoren.
3: Ja, ja, gewoon ook. Maar ook de ambiance, alles erom toe, dat het hier in Assen is, zeg maar. Het is zo mooi dat. Het is gigantisch.
2: En hier zo met elkaar zitten. Het lijkt wel één grote picknick.
3: Ja, dat klopt. Dit is de vrouw en mijn dochter, schoonzoon. Dus het is
2: allemaal een familiehuisje, joh.
3: Familiehuis, ja, ja. Komen hier ook al jaren. Ja, ook al sinds klein komen hierheen. Nou, tegenwoordig is dan Colin Veijer. Ook weer een extra aanwinst.
2: Nou, geniet er nog even van.
3: Ja, doen we zeker. Mee, bedankt.
2: Ja, dat gaan wij ook nog even doen. Want zo vaak ben ik ook niet bij de TT. Want ik doe altijd natuurlijk verslag van alles wat rondom de baan gebeurt. Dus wij gaan er ook even lekker van genieten, denk ik.
0: Ja, doe dat. Dat is aan te raden. En met die kwalificatie gaat het op zich best wel heel aardig, hoor. Het is Zonta die op dit moment op een 9e plaats staat. En Colin Veijer op plekje 11 in de tussenklassering. Dus dat gaat best aardig. Duurt nog zo'n 4,5 minuut, die Moto2 kwalificatie. Dit is de Golden Earring. I could be-

Wat een plaat. Alex Warren en Fever Dream. Daarvoor ook nog de Golden Earring, Going to the Run. Die je morgen nog een keertje hier gaat horen op Radio Drenthe. Tijdens de TT Top 25. Ja, die Moto2 kwalificatie die zit er net op. En ik zal je eens even vertellen wat de resultaten daarvan zijn. Ja, niet allemaal, maar vooral de Nederlanders natuurlijk. Zonta van der Goorberg, een mooie 14e plek. En op plekje 15 morgen tijdens de Moto2 race is het Colin Feijer. Dus de Nederlanders die staan naast elkaar op de baan al daar. Morgen voor die Moto2 race. Ja, en het is nog niet voorbij op de baan. Want zometeen dus nog die sprintrace van 13 rondjes om 3 uur gaat hij beginnen in de MotoGP. Dus de grote mannen gaan dan aan het werk op het TT-circuit in Assen tijdens de sprintrace van 13 rondjes. En daar houden we je natuurlijk ook weer van op de hoogte. Net als al het andere actie rondom de baan. Daarvoor is Ineke in de baan. En ja, ik mag de hele middag al fijne muziek voor je draaien. En ook hele fijne plaatjes uit de zomer. Of zomerse plaatjes moet ik dan zeggen. Want Zomer Radio Drenthe gaat weer beginnen van de volgende week. Elke zondagmiddag hier op Radio Drenthe. En ja, toch fijn om daar af en toe zeker met dit weer alvast wat uit te plukken. Hè? Dus ik dacht, ik heb wel zin in nog eentje. Wat dacht je van deze? Ticento.

0: Ik vind dat we mogen zeggen dat wij erbij waren. Wij hier bij Radio Drenthe. Vanaf het allereerste moment. Altijd gesupport deze mannen van Higo. Met onder meer Hans van der Werf uit Borger. En verder komt de band uit Zwolle. En wij waren er vanaf het begin af aan bij. Ja, wil ik gewoon zeggen. Bij programma's zoals Jammen waren we altijd bij deze mannen als ze een nieuwe single hadden. En nu ze echt landelijk een beetje aan het doorbreken zijn, zijn we er natuurlijk nog steeds bij. Je hoorde de nieuwste single een maandje geleden kwam die uit. Als voorproefje op het tweede album wat eraan zit te komen in het najaar. Higo hoorde je en Vallen in Geluk. Ik ga even iets uit de mottenballen halen. Ja.
1: De Drentse Doezend. Geur en Deur Drenthe. Het beste van de Drentse Doezend.
0: Jawel, jawel, jawel. Je luistert nog steeds naar TT Radio Drenthe, maar ik pak dit er toch even schaamteloos bij. Het beste van de Drentse Doezend. Zoals altijd in de zomer, dus juli, augustus, te horen hier op Radio Drenthe. Traditiegetrouw na het TT weekend. Dus na dit weekend. Vanaf aankomende zaterdag dan ben ik er de hele zomer weer voor je. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Tussen 12 en 2 hoor je dan het beste uit de Drentse Doezend. En ik dacht, weet je wat, ik pak gewoon schaamteloos deze tune er even bij uit de mottenballen. Dan is die alvast warm gedraaid voor volgende week. Als ik dan al die fijne plaatjes voor je mag draaien. Die jij hebt gekozen natuurlijk. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Het zijn geen platen die ik uitkies, maar ja, jij kiest ze in de Drentse Doezend. En we gaan dit jaar een speciale editie doen. Want we hebben al 5 Drentse Doezends gehad. Dus het wordt het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Dus niet alleen maar een terugblik op 2025. Maar ook op al die jaren daarvoor. Tot aan 2021 aan toe. De eerste editie was dat alweer van de Drentse Doezend. Nou, ik dacht, ik pak de tune er alvast bij. En dan doe ik ook direct een plaat erbij die vorig jaar in de lijst stond. Maar die sowieso al die 5e jaren te vinden was in de Drentse Doezend. En die draai ik even voor je. Wat ook wel een mooi motto is, denk ik, wat past bij de motorraces van dit weekend. Want ja, je weet het, het giet zoals het giet. Soms heb je er helemaal geen invloed op of je nou een goede klassificatie, zo, een goede uitslag rijdt of niet. Want voor het weet word je van de baan getikt. In de Drentse Doezend vorig jaar op nummertje 88. En nu op Radio Drenthe alvast. Skik, het giet.

Toto en Hold the Line op Radio Drenthe. Het is Titi zaterdag. En dus Titi Radio Drenthe. Maar ik vind het toch ook wel fijn om, om het toch ook een beetje over muziek te hebben. Hè. Dat hoort er ook wel een beetje bij hier op de radio natuurlijk. Zoals je misschien weet ben ik wel een beetje fan van Bruno Mars. En dat kreeg natuurlijk met het nieuwe album wat hij uitbracht even weer een flinke slinger. Het was eigenlijk al een beetje in slaap gesust. Dat komt ook omdat hij, hij heeft al zo lang eigenlijk geen nieuwe muziek had hij uitgebracht. En ineens was daar dan dat nieuwe album met natuurlijk direct weer een hit daarop. Die heb je toch al gehoord, neem ik aan. I Just Might, hè? Die hebben we ook vaak genoeg hier gedraaid op Radio Drenthe. Even een klein stukje daarvan, hè? Deze. So please don't do that to me. Deze ken je wel, toch? Ja. Het mooie is, je kunt ook gewoon eigenlijk niet stilzitten. Hè? Raar is dat met dit soort beats. En toen was ik een tijdje geleden was ik op het Hello Festival in Emmen. Dat is voor mij eigenlijk een beetje zo'n standaard uitje. Ik kom namelijk uit Emmen, dus het is een beetje zo'n soort

Die is gewoon top. Die is gewoon echt top. Dus ik dacht, die ga ik gewoon lekker voor je draaien. Het is echt een soort verborgen pareltje misschien wel van het album. Heerlijk zeg. Dansen geblazen en past goed bij deze temperaturen ook. Bruno Mars, On My Soul op Radio Drenthe. Heerlijk.

0: Ja, het is Phil Collins en You Can't Hurry Love op Radio Drenthe. Daarvoor dus die plaat van Bruno Mars en On My Soul. Ik zat even snel te kijken, want het is natuurlijk TT Radio.
1: TT Zaterdag is TT Radio Drenthe.
0: Ja, ik zat even snel te kijken naar de reactie van Zonta van de Goorberg naar zijn kwalificatie, P14. En hij reageerde, ja, ga ik je toch even laten horen bij de collega's van Ziggo Sport. Die spraken hem na afloop van zijn P14. En dat wil ik je even in meenemen hier zo op Radio Drenthe. Even kijken hoor. Ja, daar is hij.
2: Assen door via Q1 naar Q2. Ben je happy man?
3: Nou ja, Q1 was inderdaad fijn om door te gaan. Dat was wel natuurlijk de doelstelling. Moeilijker als gedacht. Eerste run stonden we er niet bij. En heel eerlijk gezegd dacht ik echt wel dat het lastig ging worden. Dat was uiteindelijk ook. Uiteindelijk heb ik zich een mooie ronde weten neer te zetten. Een stuk of twee. Toen door kunnen gaan. Alleen ja, wat ik toen ook al dacht. Dat het dan wel een beetje de limiet was in Q2 nog een tiende week te verbeteren. Maar ja, net niet genoeg om echt te staan waar we willen staan.
2: Kom je dan een bandje tekort daar nog in die tweede sessie eigenlijk?
3: Ja, dat hielp inderdaad niet mee. Dat wisten we van tevoren natuurlijk al. Eerste run was inderdaad dus niet slecht. Ik wist gelijk een tiende van mijn tijd af te snoepen. Alleen toen reed ik mijn klem op Canet in de laatste sector en daarna in de eerste sector. En kon ik die tweede ronde niet doorpakken. De derde ronde zet ik door. Alleen toen had ik verkeer in de laatste sector omdat iedereen naar binnen toe kwam. En ja, in de tweede run kom je dan een bandje tekort. Maar ja, desondanks staat het super dicht bij elkaar. Ideaal gezien hadden we misschien een punt 6 kunnen halen. Zei ik net tegen hun, dan hadden we P10 gestaan. Maar ja, als. Ik denk dat potentie ongeveer gelijk was aan Renault. Komen we iets tekort. Maar ja, goed, via Q1 komen, dus dat is zeker geen ramp.
0: Nou, zo is het. En dus op P14 morgen in die wedstrijd in de Moto 2. En ook Colin Veijer is erbij. Plekje naast hem op de grid. Zometeen nog een uurtje TT Radio Drenthe. Nou, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voetganger? Bocht?
2: Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
16: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook uit de meterkast.
20: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
21: Zo... Koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Let's
23: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: TT Radio Drenthe met Jeffrey Verdel.

0: Bouke.
1: En Fire Down Below.
2: TT Radio Drenthe.
1: Het is 3 uur geweest en dat betekent dat de sprint is begonnen van 13 rondjes. Nog 9 te gaan, maar Ineke, jij bent bij een paar... volgens mij zijn het vooral mannen zo te zien... die op dit moment even geen oog hebben voor de races, volgens mij.
3: Nee, dat kun je wel zeggen. Niet alleen mannen trouwens, want ze zijn hier met een gigantische vriendengroep. De vrouwen zitten daar verstopt. En als die hier niet in dit zwembadje stappen, dat snap ik ook wel. Moet je eens kijken...
4: Glashelder!
3: Zij zeggen glashelder, maar nou, ik hoef het niet op te drinken. Maar ik denk wel dat het lekker cool zitten is hier.
4: Zeker, zeker. Heerlijk. We zijn met elkaar. Genieten. Dit is mooi.
3: Ja, wat is hier mooi aan dan?
4: Ja, een beetje bier drinken. Kut erop. Ja, meer niet.
3: Want jullie zitten nu hier, maar morgen wel na de race?
4: Ja, zeker.
3: Wat is er zo mooi aan dan?
4: Ja, bier drinken. Ik zou het niet weten.
3: Ik loop even naar je vriend naast je, want die heeft een grote mond. Dus dan gaat hij maar eens even vertellen.
5: En, trouwens, nou, het mooiste aan de race is vooral het bier drinken op de deur. En broederschap, zou ik zeggen.
3: Ja, want jullie zijn een vriendengroep?
5: Ja.
3: Uit?
5: En schoon hoor.
3: Oh, kijk aan.
5: Dat hangt eigenlijk wel aan het hek, kan je wel zien.
3: Ja, zover zijn we nog niet gekomen.
5: Oh,
3: en hoe lang zitten jullie hier al in dit badje?
5: Uurtje of 6, 7.
3: Nou, je hoort het, je vrienden. De stemming zit er hier goed in.
1: Ja, ik denk dat ze ook al een uurtje of 6, 7 bezig zijn met andere dingen doen dan zwemmen. Dat is denk ik één ding wat zeker is. Gezelligheid daar op de TT campings dus. En die sprintrace die op dit moment gaande is op het TT-circuit in Assen. Daar is ook wel genoeg belangstelling voor. De tribunes die zijn natuurlijk echt wel gevuld hoor. En bijzondere start geweest. Ja, ik heb het zelf even gemist. Maar de Poolzwitter die ligt inmiddels op plek 4. Jorge Martin en ook Becekki van nummertje 3 naar nummertje 5. De twee anderen die de leiding hebben overgenomen. Fernandez en Di Gianantonio. Die liggen nu op plekje 1 en plekje 2. Nou, ik hou je op de hoogte. En zometeen heb ik ook nog een reactie van Colin Veijen voor je... na de kwalificatie in de Moto2.

0: Agda de Munnik, het regent zonnestralen op Radio Drenthe.
1: TT Radio Drenthe.
0: En ik zei het al, op dit moment bezig, de sprintrace. Het gaat echt al richting het slot, zo snel gaat dat met zo'n sprintrace. Nog twee rondjes te gaan. En daarvoor was de kwalificatie in de Moto2 met daarin twee Nederlanders. Zonder van de Goorberg en ook Colin Feijer. En die laatste, daar krijg je nog een reactie van mij, die had je nog te goed. Dit zei hij na de kwalificatie op plekje 15 bij de collega's van Ziggo Sport.
2: Volgens mij P15 zojuist in de kwalificatie hier in Assen. Wat is het eerste gevoel daarbij?
3: Dat er meer in zat. De laatste twee sectors verliezen we gewoon te veel. En Win stond daar ook redelijk op de kop, dus werd het ook wel redelijk lastig van. Eerste twee sectors waren we supersnel en haalde ik ook 0,3 uit mijn eigen tijd. Maar de laatste twee sectors verliezen we gewoon net te veel en kom ik net over de lijn met net te weinig marge. Dus nee, jammer. Ik denk dat er meer in gezeten had. Maar ja, we moeten het accepteren. Dus, ja.
4: In die ene run zat je achter die gast aan en ja, zat je naar twee sectoren, zat je inderdaad maar iets meer dan een tiende boven. Dacht ik, nou, als je daar naartoe kan rijden in die laatste paar sectoren, wat mist daar dan net?
3: Net de drive uit 11, denk ik. En ook de laatste bocht is waar ik best veel verlies. Dus we gaan de data heen en kijken wat we anders kunnen doen.
4: We hadden het er gisteren even over de fysieke gesteldheid. Vorig weekend in Brno, zei je last van de schouder. Gisteren zei je, ik heb nergens last van. Hoe was het vandaag?
3: Nog steeds hetzelfde. De ene keer voel ik hem iets meer dan de andere keer. Maar ik heb er op dit moment in ieder geval minder last van als Brno. Maar het gaat morgen gaat het pas echt om. En dan gaan we ook zien hoe het in de longrun is.
0: Ja, en dan hopen dat het qua weer ook een klein beetje meezit natuurlijk. Dat je niet... Nou ja, zweten zal het sowieso wel worden, denk ik. Ondertussen de sprintrace. Het laatste rondje is gaan lopen. En Fernandez nog steeds op kop met een ruime voorsprong. Dus het ziet er naar uit dat hij die sprintrace over 13 rondjes wel gaat winnen voor Ogura, moet ik zeggen. En de polsitter Jorge Martin die zal eindigen op plekje nummer 5. Kijken we alvast even naar vanavond. Ik draaide al Hannah mee. Eerder al op deze middag. Zij opent vanavond de main stage van het TT-festival hier in Assen. Om 8 uur is dat. En om 9:30 dan is het de beurt aan deze man. Danny Vera staat dan op de main stage. Dit is Morning Dance Again.

0: De Spider-Murphy Gang Scandal in Sperwezirk. En daarvoor ook nog Danny Vera vanavond dus op de TT Mainstage. Je hoort de Morning Dance Again.
1: TT Zaterdag is TT Radio Drenthe.
0: Ja, en zojuist is dus de sprintrace afgelopen op het TT-circuit. En ik denk dat dat ook betekent dat zo langzaam maar zeker iedereen van het circuit wegtrekt en richting de stad gaat. Want dan gaat natuurlijk dan de festiviteiten ook weer losbarsten. Iemand die dat beter weet is Ineke. Jij bent, waar ben je eigenlijk?
2: Ik ben bij de ingang. Nou ja, de ingang is nu de uitgang geworden, want je had het goed. Het TT-circuit stroomt leeg. Die sprintrace is afgelopen. Het is voorbij. Nou ja, voorbij. Voor vandaag dan natuurlijk. Morgen gaan ze natuurlijk verder met de grote races. De sprintrace zit er net op. We gaan eens even kijken. Dag meneer.
3: Hallo.
2: Nou, die heeft er geen zin in. Die zal wel denken naar huis. Hallo, mogen we even storen?
3: Nee, dank u.
2: Mogen we even storen?
4: Even storingen, ski.
2: Nou, ik heb wel geluk vandaag, hè? Oh, botsing. Dag, mannen.
5: Middag, dames.
2: Hoe was het?
5: Super.
2: Ja?
5: Ja, zoals altijd, hè. Het was geweldig.
2: Wij kregen het niet mee, want we waren onderweg naar hier. Ja. Wie heeft de sprintrace gewonnen?
5: Fernandez.
2: Kijk, bent u daar blij mee?
5: Ik had Oguruit wel gewenst, ja.
2: En wat belooft vandaag voor morgen?
5: Ja, gewoon een mooie race weer, hè. Zoals altijd.
2: Ja, zoals altijd. Wat is er dan mooi aan de TT in Assen?
5: Ja, dat kun je niet uitleggen. Er moet er 50 jaar bij geweest zijn en dan weet je dat.
2: 50 keer?
5: Ja, meer.
2: Wauw. Nou, heel veel plezier dan morgen. Lekker naar huis. Goedemiddag. Mag ik even storen? Hoe was het?
6: Ik kan niet in Nederland.
2: Oh, kijk. Die komt ook uit Duitsland. Mag ik even storen? Ik tref weinig Nederlanders vandaag. Misschien dat we deze meneer even wat kunnen vragen. Mogen we wat vragen? Lukt ook niet. Oh, dan komen we even bij u, want u praat wel Hollands. Dat is allemaal makkelijk.
7: Het is allemaal, ja. Wij praten Hollands, gelukkig wel.
2: De grote uittocht is begonnen, hè?
7: Ja, het loopt de hele dag af en aan. Het is constant, ja. Ja, het is constant.
2: Is het een beetje te doen met die warmte?
7: Het is pittig, maar ja, je moet je erop instellen. Een natte doek om en constant water.
2: En al die mensen die weggaan, is er hier al iemand geweest die zei, nou, mag ik een slokje, want ik ga niet lekker?
7: Nou, dus,
2: nou, er zit er één. Lukt hier. Hallo. Mag ik even storen? Mag ik jou wat vragen? Nou, volgens mij denkt iedereen, het is warm. We willen heel snel. Oh, lekker. Even pletswater over me heen. Volgens mij denken al deze mensen, het is warm. We gaan heel snel naar de camping, naar huis, onder de koude douche. Ik kan ze geen ongelijk geven.
0: Nee, en ze hebben het desgezegd natuurlijk druk, hè? Want nu heel snel terug naar de camping. En daarna, ja, er staat weer genoeg activiteiten natuurlijk in het centrum van Assen. Voor vanavond, ik zei het al, onder meer met Hannah May en ook met Danny Vera dan op het podium. Dus snel opfrissen en dan weer door. Het TT-weekend, het is alleen maar vol.

0: Radio Drenthe met The Beach Boys en California Girls. Toch ook weer zo'n fijn zomersplaatje die je ook zomaar voorbij zou kunnen horen komen in Zomer Radio Drenthe. Vanaf volgende week, zondag, elke zondag in de zomer, hier op Radio Drenthe. Daarvoor ook nog Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: TT Radio Drenthe.
0: Ja, het circuit is nu wel echt langzaam flink aan het leegstromen. En Ineke die is daar ook bij aanwezig. Ja, dromme mensen. Als je de verkeerde kant op loopt, Ineke, dan word je denk ik omvergelopen daar.
2: Ja, maar kijk eens wat een prachtig gezicht. Al die mensen die hier het circuit verlaten. Het blijft elk jaar weer een feestje om naar te kijken. 'S Ochtends hoe alles die kant op gaat. En 's middags hoe alles weer die kant op gaat. En we gaan eens even kijken of de mensen nu wel zin hebben in een praatje. Eens even hier kijken. Mogen we wat vragen?
3: Je moet er weg. Moet er weg.
2: Je moet weg. Ja. Waar moet je heen dan?
3: Naar huis.
2: Naar huis. Ja, het is warm, hè? Heel warm, ja. Ze willen allemaal snel naar huis, weer lekker naar de airconditioning en het zwembad. Hallo.
4: Hallo.
2: Ik loop even een stukje mee.
4: Ja.
2: Hoe was het?
4: Goed, heel goed.
2: Ja, wat heb je allemaal gezien?
4: Ja, motorrace natuurlijk.
2: Ja, toch wel, hè?
4: En een paar valpartijen. Ja, wel leuk, ja.
2: En ga je morgen ook heen?
4: Ja, tuurlijk. We blijven hier 3 dagen, dus we willen alles zien. Dus,
2: En als je nu vandaag gezien hebt, wat belooft dat voor morgen?
4: Ik hoop een strijdende race.
2: Strijdende race?
4: Een strijdende race, ja.
2: En wie moet er morgen gaan winnen? Want die nummer 46, dat wordt
4: het. Dat klopt niet meer, hè? Nou ja, maakt voor mij niet uit als ik er maar plezier in heb.
2: En was het een beetje te doen met de warmte?
4: Ja, dat valt mee. We zaten hoog in de tribune, dus we hadden wel wat wind.
2: U zegt 3 dagen hier, dus nu naar de camping, denk ik.
4: Ja, maar niet één van die motorcampings hier. We zitten een kilometer of 5 verder. We gaan met de fiets naar daar. Rustig. Zwembadje in. Een beetje relaxen. En morgen zijn we terug.
2: Lekker afkoelen, drankje doen. Heel veel plezier.
4: Voilà, dankjewel. Doei.
2: Ja, een van de mensen, Jeffrey, die dus naar de camping gaat om lekker af te koelen. Dan gaan we eens even kijken of ik nog... Ja, kom er maar even bij als je zo loopt te zwaaien. Ja, de meeste mensen willen snel weg naar huis.
5: Ja, we zijn onderweg naar de camping. Nu niet naar huis toe.
2: Welke camping sta je?
5: We staan hier op Oostra.
2: Oh, dat is maar een heel klein stukje.
5: Een klein stukje nog maar. Goud zwembad in.
2: Ja, we zijn net geweest. Er staan meerdere zwembadjes zelfs daar.
5: Nee, dat klopt.
2: Wat vond je van de races vandaag?
5: Ja, het was een mooie race, maar het was bloedverziekjes heet.
2: Ja. En gaan jullie morgen ook nog heen?
6: Ja, zeker.
2: Wat verwacht je van morgen?
6: Warm, denk ik, ja.
2: Het zou morgen iets kouder moeten zijn dan vandaag, maar volgens mij nog steeds bloedheet.
6: Ja, het zal nog steeds wel bloedheet worden, ja.
2: En, beter zijn. En doen ze een voorspelling, die MotoGP morgen. Wie gaat er winnen?
6: Ik heb geen idee.
2: Je durft geen voorspelling?
6: Nee.
2: Durf jij een voorspelling?
5: Ik hoop Fire op 5 of 6, denk ik wel. Dat moet wel haalbaar wezen, denk ik. Denk ik wel.
2: Wat vind jij daarvan? Fire op 5 of 6? Gaat dat lukken morgen?
6: Makkelijk.
2: Makkelijk?
6: Ik denk het wel. Hij moet van 15 komen, toch? Dat wordt nog wel iets.
2: En wat gaan jullie zo op de camping doen? Zwemmen en bier drinken?
6: Dat denk ik wel, ja.
2: Snap ik.
6: Eerst even een klein stukje doen. Beetje moe.
2: Nou, zet hem op. Heel veel plezier morgen.
6: Komt goed. Goed weekend.
2: Fijne avond. Hoi, hè. Ja, allemaal naar de camping. En ze gaan dus allemaal hetzelfde doen, Jeffrey. Afkoelen, wat drinken, wat eten. En dan maken ze zich op voor morgen, de racedag. En dan zijn wij er natuurlijk ook weer bij.
0: Ja, het is een heel overzichtelijk programma eigenlijk op de camping altijd. Hè? Ja, even een zwembadje en wat drinken. Ja, heerlijk. En jij, Ineke, ga je ook naar de camping of zoek je thuis de airco op?
2: Nee, ik ga gewoon naar huis, maar ik heb wel een zwembadje staan. Dus ik denk dat ik daarin plot.
0: Lekker zeg. Nou, geniet ervan. En morgen weer de hele dag hier in touw, denk ik, hè?
2: Ja, om vanaf 8 uur doen we weer verslag. Dus als je niks wil missen van de TT in Assen, gewoon weer RTV Drenthe inschakelen. En dan is het alsof je op pole position zit.
0: Nou, zo is het maar net. Afkoelen, thuis dus. En dan spreken we je morgen weer. Bedankt voor vandaag op en rondom het TT-circuit in Assen. Waar natuurlijk dit hele weekend van alles en nog wat gebeurt tijdens het TT-weekend. En wij zijn erbij hier bij Radio Drenthe. Dus morgen ook weer. En ik neem zo het hele spoorboekje even met je door. Doen we even rustig. Even het hoofd koel houden. Amy McDonald nu eerst. En Mr. Rock and Roll.

Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Ja, en het is zover dat het circuit leegloopt. En daarom breien we ook een einde aan deze TT Radio Drenthe. Maar niet voordat ik je heb verteld hoe het programma er nog uitziet. Want hier op Radio Drenthe hoef je natuurlijk helemaal niks te missen, hè, van de TT en alles eromheen. Vanavond, dan zijn we terug hier op Radio Drenthe met opnieuw TT Radio Drenthe met de TT-nacht. Vanaf 8 uur is mijn collega Ruben Koren hier voor je. Tot een uur of 12 gaan we dan door met het verslag natuurlijk van het TT Festival. We zijn er dan bij, we lopen daar tussen de mensen tijdens het TT Festival. Waar je zelf natuurlijk ook naartoe kan. Daar kun je gewoon het centrum van Assen intrekken. Met onder meer dus Danny Vera en Hanna mee op het hoofdpodium tijdens die TT-nacht. En morgen dan zijn we ook weer de hele dag voor je hier vanaf 7 uur. Met vanaf 8 uur ook weer live verslag van alles gebeuren rondom de baan en op de campings. En noem het allemaal maar op. Vanaf 11 uur dan is mijn collega Anouk hier met ook verslag van de wedstrijden. Daar houden we je gewoon op de hoogte van wat er allemaal staat te gebeuren. En dan hebben we natuurlijk op het programma om 11 uur, hè, die Moto 3 race over 20 ronden. De Moto 2 race die staat om 11:45 op het programma met daarin de Nederlanders Sonta van de Goorberg en Colin Feijer. Over 22 rondjes gaan zij hun best doen. En om 2 uur dan is die MotoGP over 26 ronden. Wie gaat er aan de haal met de TT Assen Award? Dat ga je dan allemaal horen. En vanaf 4 uur dan spreek ik je graag. Nee, vanaf 3 uur dan spreek ik je graag weer na de race. Met de TT Afterparty met vanaf 4 uur de TT Top 25. En natuurlijk ook op TV Drenthe dan de uittocht. Wil je ondertussen niks missen? Hou dan vooral onze website in de gaten, rtvdrenthe.nl. En kijk in de RTV Drenthe app voor het allerlaatste nieuws. Ik spreek je heel graag morgenmiddag weer. En vergeet vooral niet vanavond weer te luisteren hier naar Radio Drenthe. We gaan eruit met Normaal Oerend Hart in de TT Assen versie. Ja, natuurlijk toch. Hoppakee. Ik zeg ook...

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer.
14: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
15: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon. In de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
17: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen. Uitrit?
18: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Radio Drenthe.
22: Het beste van de Drentse duizend.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen, Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Je toekomst begint op school.
0: Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Radio Drenthe.
17: Het beste van de Drentse doezend.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra. De Wereldaansierbestrating.
14: In Hogeveen, de Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. zwaarstraatvierdaagse.nl.
15: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat-sierbestrating.
16: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
9: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Aankomende zaterdag. Tweewielerweekend in Rode. Met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Voetganger? Bocht?
2: Kinderen? Tegenligger?
3: Fietser?
1: Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weet hoe het zit.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: en tickets op www.tthollandhouse.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: TT Radio Drenthe met Ruben Koren.

0: Trina and the Waves en Walking on Sunshine Drenthe. Goedenavond.
1: Titi Zaterdag is Titi Radio Drenthe.
0: Jawel, het is zaterdag 27 juni. Het is 8 uur geweest op het Titi-circuit. Is de rust wedergekeerd. Jorge Martin start morgen vanaf pole position tijdens de MotoGP-race. Dat laten we voor nu heel eventjes los. Want vanavond staat volledig in het teken van het Titi-festival. In Assen is het groot feest op de campings. In de binnenstad en op de kermis worden tienduizenden mensen verwacht. En het mooie is, RTV Drenthe is erbij. Tot 12 uur brengen we de sfeer via radio en ook via de televisie. En jij zit vanavond op pole position van het TT-festival. Je hoeft helemaal niets te missen. Ik zou zeggen, maak het jezelf een klein beetje comfortabel. Pak wat te drinken. Dan doen wij de rest. Wij, want ik zit hier niet alleen. David van der Spoel naast mij in de studio.
2: Hallo.
0: Hey David. Warm, hè?
2: Ja, maar wat hebben we er zin in.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, we mogen niet klagen, want de airco staat hier lekker te brullen. Maar Thomas en Robert en Nienke die zijn de stad in met cameramensen, zodat we niets hoeven te missen. En ja, die staan wel in de hitte.
0: Ja, die staan zeker in de hitte. Wij zitten hier met z'n drieën in, of met z'n tweeën bedoel ik, in de studio. En we hadden het even voor de uitzending al over. Wij maken al langzame radio. En dit is dan toch zo'n jaarlijks terugkerend ding. En ik moet zeggen, ik vind dit denk ik een van de leukste radio-uitzendingen ieder jaar om te maken.
2: Absoluut. Dit is de mooiste avond van het jaar.
0: Hoe zit jij erin, Titi Technisch, deze week?
2: Ja, lekker. Donderdag hadden we de traditionele barbecue met collega's. Daarna lekker op stap geweest in de stad. Ik heb gisteren een dagje rustig aangedaan. Zodat we vanavond kunnen knallen hier in de studio. En morgen nog even naar de baan.
0: Ja, ik hoorde jou gistermiddag op de radio bij Anouk. Nou, hij had een klein spoorrandje.
2: Ja, ik moest even bijkomen.
0: Hey, goed man. Nee, zelf moet ik zeggen, ik ben aan het verhuizen. Dus ik ben veel aan het rijden tussen Assen en Westerbork, waar ik ga wonen. En dan ja, rijd ik over de A28. En dan zie ik het, was echt een mooi gezicht. De hele week zag ik, zeg maar, die camping zag ik gewoon groeien en groeien. Weet je wel, in het begin van de week her en der een plukje caravans en tenten. En inmiddels, ja, het is één groot gekhuis op die campings. Hè?
2: Ja. Ja, we gaan er straks alles van meekrijgen natuurlijk. Van Robert.
0: Ja, van Robert. Nou goed, David is naast mij in de studio. En je zei het al even, David, er zijn drie verslaggevers op pad. Nienke van der Nadoort is er zometeen. Robert Oosting, die is traditioneel gezien op de campings. En Thomas is er ook. Tommy, hoe gaat het dan, jongen?
3: Ze kijken wel heel wat.
4: Ja, goedenavond. Ja, hier gaat alles toppie. Ja, je hebt het over 10.000 mensen of misschien nog wel meer. Maar het is nu nog wel een beetje rustig. Het belooft in ieder geval een heerlijke zomeravond te worden. Iets aangenamer dan gisteren. Ik was hier gisteren zelf ook in de stad. Ja, en dan hoeft je eigenlijk niet zo heel veel te doen om je volledig bezweet te voelen. Dat is nu iets aangenamer. Er is een lekker briesje, dus dat is fijn. Je kan je vanavond te goed doen aan 8 podia. En ja, daar is voor iedereen wat wils. Hierachter heb je het Radio NL podium. Dus lekker in Nederlandse hits, maar je kan ook lekker stampen hier in de gouverneurstuin. En als je nou even aan die drukte wil ontsnappen en heel even rustig wil ademen, dan kun je hier in de Torenlaan terecht. Want dan kun je gewoon even rustig van kraampje naar kraampje even over de markt slenteren en even op adem komen. Dus ja, het belooft een heerlijke avond te worden.
0: Geniet nog maar even van die rust, zou ik ook tegen je willen zeggen, want de ervaring leert ook dat het even richting 12 uur toch minder rustig wordt. Thomas, we zien je straks en dat is hartstikke leuk, samen met Thomas dus ook Nienke van der Nadoort en Robert Oosting. Op altijd beloofd een geweldige avond te worden. Laat vooral ook weten als je luistert, als je kijkt. Vinden we leuk. Je kunt een appje sturen. 0592 33 11 88. Stuur er ook een fotootje bij. Vinden we leuk, David, hè?
2: Ja, zeker. Ja, appjes, belletjes, foto's. Allemaal welkom. Dan gaan we ze laten zien.
0: 0592 33 11 88. Het Titi Festival RTV Drenthe is erbij. En ik heb er ontzettend veel zin in. En dit is

0: met Maxim en Ik wil dat je liegt. Ja, David, het is toch een klein smetje al op deze avond. Want zij had op het podium moeten staan nu.
1: Hè? Ja, inderdaad. Op de main stage, op de kop van de vaart. Maar ze had vandaag een beetje een drukke dag. Want ze was in Zeeland voor Concert NC. En omdat ze ook in Assen moest optreden, zou ze met een helikopter deze kant op komen.
0: Is ze lekker gewoon gebleven.
1: Inderdaad. Maar het is nogal noodweer in het zuiden van het land. En die helikopter kon dus niet opstijgen. Dus Hanna Mee kon niet naar Assen komen. Dus geen Hanna Mee vanavond. Maar er is wel een vervanger. De band Taxi Taxi. En volgens de Instagram van het TT Festival is dat een energieke liveband met een aanstekelijke show. Dus volgens mij moet dat goed komen vanavond. Nou, maar wel jammer.
0: Ja, zeker jammer. Hulde dat ze in ieder geval een vervanger hebben weten te regelen. Die dan ongetwijfeld op dit moment op het podium zal staan. Want de Hanna Mee zou volgens mij om 8 uur beginnen. Dan iets heel anders. Zeg je TT, dan zeg je natuurlijk ook Sjaan op de baan. Nou kan je vertellen, ze is ook dit jaar weer lekker op pad hoor.
2: Ja jongens, het is dag 4 van Sjaan op de baan. En eigenlijk wilde ik jullie vanaf deze plek trakteren op prachtige beelden van honderden motoren in de TT Night Ride. Maar ja, die gaat helaas niet door. Dus wat gaan wij nou doen, Giel? Even wat eten. Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Maar ik vind het wel jammer, want vorig jaar was het zo mooi.

Jammer, hè? Maar ja, wij maken er maar het beste van. En wist je dat Valentino Rossi hier zelfs een keer heeft gegeten? Ja, en dit is zelfs zijn handtekening. APPLAUS.

0: weet je wat heel grappig is? Op de TT-camping zie je eigenlijk steeds minder dit en steeds meer dit.
1: Eén zomeravond met jou, daarvan lig ik te dromen. Eén zomeravond met jou, zou het nog zo ver komen?
0: Moet je nou eens kijken? Wat is dit? Dit zijn Fire fans, dat kan niet missen.
2: Jazeker, wat denk jij dan? Is dat mooi, hè?
0: We zien eigenlijk steeds meer oranje en nummer 95 op de camping.
2: Ja, maar ja, dat is ook de ene waar de meeste voor gaan, hè?
0: Ja.
2: Toch?
0: Maar was het vroeger dan een 46 shirt?
2: Zeker, alles 46, ja, alles. Dus alles was hij.
0: Dus het verandert wel een beetje.
2: Ja, het verandert wel, maar dat geeft niks, hè? Dit is mooi, hè? Dat is een Nederlander, geweldige gozer. En hij doet het goed, dus het is zeker nog geen Rossi, maar hij komt er heel eind.
3: Rossi? Wie is Rossi?
0: En ik hoor de hele dag alleen maar, wat is het warm, wat is het warm. Maar hier hebben ze er wat op bedacht, volgens mij. Het kan ook nooit normaal.
4: Nee, dat kan ook niet, maar dat kan er niet met de weer. Dat is ook niet normaal, toch?
0: Jullie hebben het echt goed voor elkaar. Het water is wel lekker helder.
4: Bier, chips, wat wil je nog meer?
0: Even uitbrengen, hoor. En vertel eens, is dit voor jou de heetste TT ooit?
5: Ik denk het wel. Het is wel erg warm, maar daarom ook allemaal lekker zwemwater. Ja, yeah. Het komt goed.
0: Oké, ja, mooi.
6: Ja, mooi. Lekker.
7: Sjaan Achterbaan.
6: Geweldig. Dat doet ze toch ieder jaar fantastisch. Je kunt de items ook terugzien in rtvdrenthe.nl. Daar vind je ze sowieso. Ik schakel naar collega Robert Oosting. Die is traditiegetrouw afgereisd naar de TT-campings.
8: Ja, wij zijn bij de TT-camping. De vledders waar je achter mij zien kunt. En waar wij andere jaren zonder enig probleem gewoon doorlopen kunnen. Kunnen dat nou niet. En dat is niet omdat ze onwelwillend bent. Maar omdat ze een appje kregen hebt van de gemeente. Alle campings zitten blijkbaar in een soort collectieve app. Vanwege naderende noodweer. Dus ze laten niemand meer toe. Geen gasten. Ja, de gasten die erop staan wel. Maar geen publiek verder. En ons dus ook niet. Dus ik ben heel druk bezig om conform dat appje te zorgen dat alle verzorgsmaatregelen getroffen worden kunt om dat noodweer toch enigszins te beperken. Er komt allemaal mannen, goeiedag.
9: We hadden ook een beet.
8: Dan kooi weg.
9: Hey.
8: Assen, hoor, dat is Kurt bij. Sta je hier ook op een camping of niet?
9: Ja, nee.
8: Je slaapt gewoon thuis.
9: Zeker niet. We slapen gewoon lekker thuis.
8: Ja.
9: Geen gauwhoer.
8: Maar we komen de camping niet op vanwege het noodweer.
9: Noodweer?
8: Ja.
9: Niemand weet er wel van.
8: Nou ja, de gemeentes die hebben een appje gestuurd vanwege het noodweer, het naderende noodweer. En dat de camping-eigenaren de vuurzorgsmaatregelen treffen moet. En niemand de campings meer opkomt.
10: Ik heb helemaal niet gezien.
9: Heb je daarvan gehoord?
10: Nee, ik heb helemaal niks van de noodweer gezien.
8: Staat hij wel op een camping?
10: Nee, wij staan op een camping verderop, maar wij mogen hier wel gewoon zijn.
8: Is dat zo?
10: Ja, nou ja, wij hebben wel gezegd van...
8: Nou, probeer eens dan, als je erop komt.
9: Rennen, kom jongen.
10: Hij zit me al aan te kijken. Nee, ja, echt.
9: Hey, we kunnen gewoon entree kopen daar, kun je gewoon naar binnen.
8: Hey, niemand komt erop, maar dat heeft dus alles te maken met het... Nou, ja, bedankt, wel thuis, succes. Ja,
10: waarom zijn jullie hier?
8: Ja, dat vraag ik me ook af.
10: Ja.
8: Ja. Maar we moeten de hele avond nog, dus, maar dat komt goed. Maar we komen de camping dus niet op vanwege het noodweer. Dus we zullen eens even kijken of dat bij alle campings zo is. Ja. En, wat zei je?
10: Nou ja, bij ons, wij zitten op Sudosa.
8: Ja.
10: Dat is een stukje verderop. En daarbij inderdaad wordt er ook wel rekening mee gehouden.
8: Met noodweer?
10: Ja, ja. Met mensen die alleen op de camping zitten mogen erop.
8: Heb je zelf al maatregelen genomen? De party tent binnengehaald en alles?
10: Nou, we hebben een mobiele airco meegenomen.
8: Oh.
10: En die hebben we in de tent gezet. En we hebben een tent hebben we nog gehaald bij de action hier verderop.
8: Ja.
10: Dus voor wat meer schaduw, dus op zich prima.
8: Ja, dat is vanwege de warmte, maar vanwege het noodweer, de onweer, de regen, de ellende, de storm die er zometeen aankomt.
10: Daar hebben we dus...
8: De storm des doods.
10: Ja, we hadden dus de keuze tussen een partytent die open is of eentje die dicht kan.
8: Ja.
10: Dus we hebben nou net wat meer uitgegeven voor eentje die ook dicht kan. We hebben alles goed vastgehangen, we hebben alles ook al binnengelegd. Hetgene wat we wat echt waardevol is, zeg maar.
8: Precies.
10: Dat kan gewoon in de auto.
8: Ja.
10: Dus dat ligt gewoon mooi droog. Ja, en voor de rest is het gewoon... Ja, wel trotseren en drinken. Ja.
8: Nou, dat drinken zal goed komen.
10: Ja.
8: We zullen dan eens even kijken of we straks wel een camping opkomen. Succes in ieder geval. En sterkte met het naderende noodweer, de storm des doods. De camping in Vledder komen dus niet op. Geen onwelwillendheid nogmaals, ik zeg er maar even bij. Maar puur vanwege de verzorgsmaatregel van nu, de gemeente. Mij hoor je straks hopelijk terug vanaf een andere camping dan.
6: Ja, laten we hopen dat het zo is. Robert Oosting, die dus op dit moment nog even de camping niet opkomt. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. Want... Ja, een beetje storm hebben we al genoeg gehad de laatste tijd, als je het mij vraagt. Goed, straks dus meer van Robert, ook van Nienke en van Thomas. Ze zijn lekker op pad om verslag te doen van het TT Festival, dat de hele avond plaatsvindt. Fijn dat je erbij bent. Je krijgt de Golden Earring nu op Radio Drenthe. Dit is Weekend Love.

0: Love. En daarvoor Robert eventjes op Jack. Die is richting de campings, waar hij dus nu een camping niet opkomt vanwege het naderende noodweer. David, hoe staat het ervoor met dat noodweer?
1: Ja, ik zit natuurlijk ook buienradar in de gaten te houden. Want we willen natuurlijk voor onze verslaggevers ook dat ze een veilige avond hebben qua weer. Er komt een klein buitje aan om 9:30. Dat wisten we al, dat zagen we al. Maar ik zie nu ook dat er inderdaad aan het einde van de avond, zo tegen 12 uur, dat er echt wel een stevige onweersbui op komst is. Dus ik snap wel dat ze zich een beetje zorgen maken op die campings, waar toch duizenden mensen hutje-mutje op elkaar staan. Ik snap best dat het even spannend wordt. Maar het is wel te hopen dat Robert daar nog iets leuks kan blijven maken op die camping.
0: Absoluut. En ook daarvan houden je op de hoogte van de situatie. Er wordt leuk meegeluisterd. Dat is super tof om te zien. Er komen appjes binnen van John en Monique uit Smil. Die zeggen lekkere barbecue aan, RTV Drenthe drop. En we zitten droog voor het komende weer, zeggen ze. Nou, hartstikke fijn. Goeie foto er ook bij van een barbecue die op de foto nog leeg is. Dus daar is wel even werk aan de winkel, David.
1: Zeker. En maar de avond is nu jong, hè?
0: Ja, de avond is nog jong. En nog een appje van Ingrid, ook heel leuk. We kijken vanaf de bank mee naar de TT-nacht. Lekker met een hapje en een koud drankje met 2 ventilatoren op volle kracht. Nou, dat is ook niet mis, want het is best klam en warm. Nou, ik vind het leuk als je een appje stuurt. 0592 33 11 88. Zometeen eens even kijken in de stad bij Nienke of bij Thomas, die allebei daar lekker op pad zijn. Er is een hoop te zien, een hoop te beleven. Wij brengen die sfeer gewoon hatsa via de radio en de televisie, hè, naar jou in de woonkamer. Dus Radio Drenthe, we zijn altijd in de buurt. Met zometeen Kiekesan, Goedepoe, naar ABBA. Dit is Does Your Mother Know.

0: TT Festival in volle gang op de radio en televisie kreeg je ABBA en Does Your Mother Know. Ook op pad vanavond is Nienke van den Nadoort. Die naam heb je misschien nog niet eerder gehoord bij RTV Drenthe. Ze werkt voor collega Omroep Maat. Dat is een nieuwe streekomroep van Midden-Drenthe, Assen, Aanhunze en Tinarlo. En ze is dus lekker op pad vanavond, wat hartstikke leuk is. En ze is zo te zien, ben jij Nienke op zoek naar TT merchandise, of niet?
1: Ja, en jij draagt een hele mooie TT-hoed.
2: Ja, samen met
3: de die heb ik gewonnen op de kermis.
1: En wat voor bril, hoe noem je dat?
3: Ja, een zonnebrilachtig iets.
1: Een soort,
3: jongens.
1: Een soort rode gestreepte neon zonnebril. Bril,
3: ja.
1: En werkt die ook een beetje?
3: Ja, wat hij doet, ja.
1: Ja, maar ik bedoel tegen de zon.
3: Nee, dat werkt niet, want daar zit jij geen glazen in verder. Het is gewoon leuk om op te hebben.
1: Ja, en ben je ook op het circuit geweest?
3: Nee. Nee. Dat doen we niet. We zijn gewoon voor de muziek en voor de gezelligheid hier in de stad.
1: Ja, en nog een speciale artiest op zoek of wat voor...
3: Niet precies. We zijn gewoon echt leuk hier gewoon rond aan het lopen en kijken wat er allemaal te doen is.
1: Oké. Nou, hebben jullie ook nog een groepsjel?
4: Nee.
1: Ah, kom op. Nog even?
3: Nee, niet echt. Nee, geen
1: idee. Je bent een beetje... Oké, dan gaan we weer terug naar de studio. Bedankt.
5: Geen dank. TT Radio Drenthe.

0: Kiek en Zan was dat op Radio Drenthe en goed op Oeh. Thomas, die was net nog lekker in de Torenlaan. Daar was het rustig. Maar die heeft zich inmiddels verplaatst, of niet, Thomas?
1: Ja, als je vanuit de Torenlaan helemaal naar de andere kant van de stad toe loopt, ja, dan kom je uiteindelijk bij de kermis terecht. En ja, en dan zie ik mensen hier zo op een betonblok zitten. Gewoon een beetje mensen kijken, toch? Ik kom even tussen jullie. Wacht, ik pak die tas even weg. Gewoon even lekker tussen jullie in zitten. Gewoon mensen kijken.
2: Ik weet niet of we de broek vies krijgen zo.
1: Oh, nou, dat maakt niet uit, toch?
2: Oh, dat is toch prachtig. Ja. Is toch prachtig?
1: Ja, we hadden het er net even over. Mensen kijken.
2: Ja.
1: Is niks leukers dan dat?
2: Nee. Dik, dun, met plakplaatjes, zonder plakplaatjes. Er vloog net weer een fatbike langs. Er mag geen vies lang. Ja. Kijk, dat dus.
1: Ja, dat.
2: Nee, dat is gewoon geweldig, toch?
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Komen jullie nog...
2: Ik vind jullie een leuk beroep, hem.
1: Ja, toch? Zo bekijken. Gewoon een beetje door de stad heen slenteren en een beetje met mensen praten, ja, toch?
2: Superleuk.
1: Zijn er nog dingen waar jullie speciaal voor komen vanavond?
3: Nou, we wilden Daniel Vera gaan bekijken.
1: Danny Vera?
3: Ja, ja, ja.
1: Nog een specifieke reden?
3: Nou, dat vinden we mooie muziek. En, ja, en de optredens lijken me ook leuk om te zien. Ja, live.
1: Dat is wel te gek natuurlijk, om dat live even mee te maken, toch?
3: Precies, precies.
1: Dus eigenlijk zit je gewoon een beetje de tijd te doden?
2: Nee joh, ben je nog gek?
1: Nee?
2: Het is prachtig hier toch?
1: Ja.
2: Het is niet cold?
1: Nee, dat is het zeker niet. Maar het is beter te doen dan gisteren.
2: Ja, dat is een zon.
1: Beetje een briesje?
2: Ja, briesje. Heerlijk toch?
1: Oké, dus het is nu nog gewoon even hier bij de kermis een beetje mensen kijken, zeg maar.
2: Ga ik nog even een biertje kopen.
1: Oh, lekker.
2: Ja, het is ook dorstig.
1: Je moet ook hydrateren, toch?
2: Ja, helemaal met je eens. Ja. Helemaal met...
1: En dan Danny Vera en daarna?
4: Daarna dan gaan we naar huis, want meneer gaat naar de baan morgen, hè?
1: Oh, maar dan kun je in één keer door, toch?
5: Ja, nee, dat deden we vroeger wel, ja. Vroeger gingen we van de kermis in één keer door.
1: Dat is een nightmare bee?
5: Ja, wat zei je?
1: Dat is niet meer bij?
5: Nee, dat ga ik niet doen.
1: Nee?
5: Nee. We stappen morgen met man af, denk ik, zal het winnen, 15 in rollen op de fiets. En dan een uurtje fietsen en dan weer op de plek.
1: Wat heerlijk.
5: En dan hebben we dorst en dan beginnen we ermee. Ja. Te hydrateren.
1: Ja, zo is het. Nou, veel plezier dan vanavond en morgen op de baan dan natuurlijk, hè?
6: Nou, jullie ook.
2: Het was gezellig.
0: Ja, mooi toch? Een beetje mensen kijken. Straks even een Danny Vera, morgen naar de baan. Dat is precies waar het team voor is. Heerlijk, dankjewel Thomas. Zometeen meer van jou vanuit de binnenstad van Assen. Eerst even afkoelen met de ILO. Dit is Rock'n'Roll is

0: Ben. Ramalama, bamalama, rock and roll
1: is king. Hello. En rock'n'roll is king en zo is dat. Er is op het Titi Festival natuurlijk heel veel te zien aan podia. Er is een hoop te beleven, er is een kermis, er zijn attracties, kraampjes, er is veel te drinken. Maar er is ook een hoop te eten. En daarna kun je ook alle kanten op. Er zijn klassiekers zoals broodjes hamburger, broodjes benen. Maar er is ook heel veel meer dan dat. Dat weet namelijk Nienke van der Nadoort, of niet Nienke?
2: Ik sta hier in een Iraanse foodtruck op het Titi Festival. Ik sta hier naast Sarah, Yara... En Sahar. Ja. En Jawad natuurlijk. Het is een Iraans gezin. Ze gaan de hele, het hele land door. Ja. Wat maken jullie allemaal?
3: Ja, we maken eigenlijk verschillende broodjes. Zoals jullie op de menu kunnen zien. Ja, bijvoorbeeld doner, falafel, bandari. Ligt eraan van ja, wie waar zin in heeft. Ja.
2: Ja, en is het ook een beetje gezellig hier?
3: Ja, heel gezellig. Samenwerken en zelf te zien is wel leuk, ja.
2: Ja, en moeder, bent u niet een beetje trots op uw dochters? Dat ze hier zo hard staan te werken?
3: Ja, zeker trots op.
2: Wat zei je?
3: Oh, zeg ze vaak, zeg ik, ja.
2: Wat lief, wat lief. En vader, ja, wat?
4: Ja.
2: Wat is er nou zo bijzonder aan de Iraanse keuken?
4: Ja, denk ik Iraanse keuken. Het is echt Iraanse typisch eten. En het is heel leuk voor de mensen hier in Nederland te proberen andere cultuur, andere food. En denk ik, het is gezellig.
2: Ja. En wat is nou uw favoriete broodje?
4: Ja, bandari. Denk ik, de bandari is echt lekker volgens mij. Ja, en ook falafel. Okay. Ja.
2: En jullie staan hier voor het eerst op het Titi Festival. En hoe bevalt het tot nu toe?
4: Ja, klopt. Het is de eerste keer voor ons in Titi Festival. Tot nu, het gaat goed. Ja, maar vandaag het is de laatste dag voor het Titi Festival. En denk ik, vandaag het komt heel druk.
2: Ja. Ik zie hier allemaal ook al bordjes met koud water. Dat hebben mensen wel nodig, hè?
4: Ja, precies. Het is een echt hete dag geweest gisteren. Snap ik, de mensen nodig meer water drinken. Daarom ik maak de reclame voor de cold water to help the mensen voor hydration. Ja.
2: Ja. Nou, heel goed. Ik wens jullie nog heel veel succes. Dank jullie wel.
3: Het was heel leuk.
1: Oh, mooi zeg. Dankjewel Nienke, daar in die Iraanse eetkraam dus. Geweldig dat je dus niet alleen maar broodjes hamburger kunt krijgen, maar ook gewoon bijvoorbeeld de Iraanse keuken hier op het Titi Festival in Assen. Ja, toch even een dingetje wat wel speelt deze avond. Is het weer, David? We hoorden net al dat Robert de camping even niet op mocht, omdat ze toch wat noodweer verwachten. Nou, als ik nu naar de beelden kijk die ik hier allemaal op een groot scherm zie, dat zijn verschillende camera's door de hele stad heen, valt dat volgens mij nog mee. Maar ik heb een goede bron, namelijk mijn vrouw die thuis op de bank zit te kijken. Dat is even verderop hier in Assen. Die zegt dat komt hier met bakken uit de hemel. Dus het lokaal kan het wel even gaan.
5: Ja, ik zit er bij raden mee te kijken inderdaad. En een klein buitje is ontwikkeld tot een behoorlijk grote bui. Een onweersbui misschien wel. Die trekt nu zo over Assen. En ik denk dat hij ook net de campings wel net niet meepakt. Dus ik hoop dat Robert op een goed plekje staat. Dat hij een beetje kan schuilen daar.
1: Goed, laten we hopen dat, ik zei dat eerder vanavond ook al, dat het meevalt. Want dat zou toch zonde zijn als het letterlijk en figuurlijk in het water valt. We houden het in de gaten, David. Dankjewel. Nu tijd voor...

0: Een Sweet Hitchhiker. Ja, het TT-festival is dus in de volle gang. En groot onderdeel van het TT-festival is natuurlijk ook de TT-kermis. Die is mega groot. Thomas, jij bent daar zo te zien, of niet?
1: En ja, Ruben, op de kermis is natuurlijk heel veel plezier en vertier. Hierbij ja, al die automaten en zo. Je kan hier allerlei knuffels winnen. En jij hebt al wat gewonnen, zie ik, of niet?
2: Ik heb al wat gewonnen. Bij de eendjes.
1: Bij de eendjes.
2: Bij de eendjes.
1: Hey, en die kermis hier, is dat een beetje te doen met die warmte en zo allemaal?
2: Het is wel warm, maar het is wel leuk.
1: Ja?
2: Het is wel leuk.
1: Wat is het leukste dan hier op de kermis?
2: De booster.
1: Is dat ding wat zo over de kop gaat?
2: Ja. Die is leuk.
1: En daar durf jij serieus in?
2: Ja, daar ben ik gisteren in. Nee, donderdag.
1: En jongens, kom er eens even bij. Wat vind jij het leukste hier op de kermis?
3: Ja, alles wel zo'n beetje.
1: Ja, ja, je moet even één ding kiezen, hè?
3: Hoezo?
1: Ja, gewoon één ding kiezen. Wat vind je het allerleukste om te doen?
4: Sekskaarten.
3: Hou je bek met je sekskaarten.
1: Hey, veel plezier nog, veel plezier nog. Heren, dank jullie wel. Dag.
4: Mag
1: ik
4: er ook op?
1: Ja, tuurlijk mag jij erop. Hey, wat vind jij nou echt het allerleukste om hier te doen op de kermis?
4: Een funhouse.
1: Wat is dat? Moet je me even uitleggen wat dat is?
4: Daar moet je allemaal dingen ontwijken. Een soort parcoursje.
1: Oh, dat is een parcoursje?
4: Ja.
1: En is dat heel spannend of is dat eng of is het gewoon leuk?
4: Maar met een glijbaan heb ik wel een paar schaafhonden.
1: Oké. Hey, en daar ben je dus in geweest. Nog andere, ben je hier ook in geweest in die hele hoge hier ook?
4: Breakdance, maar die, daar ben ik heel misselijk in geworden.
1: Oh, maar zou jij in deze, ja, ik noem het een draaimolen, maar een draaimolen op hoogte, een zweefmolen, dus zou je daarin durven?
4: Ja, maar ik mocht gewoon gager.
1: Oh ja, naar je vader moet je altijd luisteren, hè?
4: Ja. Ja, wel.
1: Maar ik zie ook dat jij wel fan bent van motoren, of niet?
4: Ja, zeker.
1: Ga je morgen dan ook naar de baan of ben je al op de baan geweest?
4: Nee, ik ben nog niet op de baan geweest, maar het is te warm.
1: Ja, maar ga je morgen wel?
4: Nee.
1: Ook niet?
4: Nee.
1: Maar wel voor de buis?
4: Zeker, okay. Zeker.
1: En is er nou nog specifiek een coureur die jij heel erg, waar je heel erg fan van bent?
4: Ja, Fire.
1: Colin Fire?
4: Ja, zeker.
1: Hoe vind je dat hij doet nu?
4: Ja, hij wordt niet op best. Soms hij was beter.
1: Ja. Dus hij moet eigenlijk een beetje beter zijn best doen?
4: Ja.
1: Dus als je iets tegen Colin Fire zou willen zeggen, wat zou je dan willen zeggen?
4: Echt veel beter doen. Je kan het veel beter, Colin. Echt waar.
1: Nou, Colin, je hoort het. Goed je best doen morgen.
0: Ja, mooi zeg. De lokale held Colin Veijer met veel fans. Had zijn high five van Thomas aan die Colin Veijer fan. Want ja, daar zijn er toch een hoop van hier in Assen, hoor. Als ik over de campings fiets, dan zie ik ook een hoop CV-vlaggen. Die dus allemaal voor Colin Veijer komen. Hartstikke te gek. Goed, dat was Thomas Eggens. Ik kijk inmiddels naar een ander scherm. Ik zie weer of geen weer, Robert. Volgens mij is het jou gelukt om op een camping te komen, of niet?
5: Ja, het is ons uiteindelijk toch gelukt om een camping op te komen. Blijkbaar zijn er drie vledders: zuid, midden en noord. Vledder zuid, de Bonau. En ja, ze hebben hem belt en hem regeld en we mogen daar de camping op. Dus dat zullen we maar eens even doen. En het is ook wel grappig, want er staat hier heel veel jongelui uit de buurt. En een van die jongelui die staat hier nou naast mij. Stel jezelf nog even voor.
6: Ik ben de Mario.
5: En waar kom je weg?
6: Uit Smilde.
5: Smilde. Hoi. Oh, het wordt van alle kanten begroet. Hé, hey, maar jij spreekt ook een aardig woordje Drens, hè?
6: Ja.
5: Hoe komt het zo?
6: Nou, ik ben hier wel in de buurt geboren, zeg maar.
5: Ja? Ja. Al die in Drens opgeruimd, je vader, moeder, heb je dat leren? Of hoe?
6: Vooral mijn opa, zeg maar.
5: Die heeft

0: dan?
1: Nou, ze zeggen altijd vroeger was het mooier, maar dat klopt ook wel.
0: Ja? Ja. Maar een hele brutale hoe old ben jij?
1: Ik ben 19.
0: 19. En welke tijd je het over vroeger hebt, wat denk je dan aan wat mooier was?
1: De 1900, zeg maar. Beetje rond die tijd, 1990.
0: Bliksem, nog hadden twee lui heel hard op de snuffert op een fatbike. Nou, dat, ja, er wordt nog gelachen. Geen goed? Ja, we moeten even kijken of het... We komen zo bij je. Ja, ik zal even checken of dit allemaal... Ging dit allemaal goed, jongens, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, je
0: maakt in mijn malle smakken.
2: Ja, dat gaat best.
3: Viel alles mee.
0: Nou, gelukkig maar. Dan hoef ik geen BHV en EHBO te verlenen.
2: Opstaan en verder.
0: Ja, zo is het. Ja, we bent bijna.
4: Oh.
0: Ja, maar we waren nog midden in het gesprek.
4: Vorig jaar hebben wij samen voor de markt.
0: Nou, dat doen we straks weer.
4: Zullen
0: we
4: in die keten?
0: Ja, wij komen daar straks wel even naartoe. Ah, okay. Zo zien we weer, het is drak hier. Maar om het punt nog even af te maken, 1900, dat was het moment dat jij zei dat was het tiet. Ja, waar jij wel aan wilde leven.
1: Voor de telefoon, zeg maar. Ja,
0: precies, en waar hij dan wilde worden voor beroep?
1: Nou, wel vrachtwagenchauffeur. Ja.
0: 1900 vrachtwagenchauffeur?
1: Ja. De oude goede tijd, een beetje kooibestel, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik vind het een mooie gedachte in ieder geval. De heren op de fatbike, die bent weer mobiel. Ja, die gaat weer rennen in ieder geval. Hé, hey, Mark, vermaak je wat?
1: Ik vind jou ook wel mooi.
0: Nou, bedankt.
1: Ja.
0: Dat is goed om door.
1: Nee, zin of niet?
0: Ja, zeker wel. Ja, en dan moet je nog 4 uur of zo. Maar,
1: Ja, ik weet nog niet hoe belangrijk het ervoor hoor.
0: Hé, hey, is taai?
1: Ah, wel taai bedoeling, ja.
0: Hoeveel dagen ben je al bezig?
1: Dit is dag 3.
0: Nou, dan zie je er nog goed uit wat dat betreft.
1: Ja,
0: ik ben dan jong natuurlijk, hè?
1: Ja, jong en goud, hè?
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hey, ik wens jou een ontzettend fijne avond in ieder geval.
1: Ja, jou ook.
0: En dan sluiten we dan. Ga je naar de start toe straks of niet?
1: Nee, ik hou hier wel bij.
0: Zullen we nog naar de bank?
1: Misschien even kijken.
0: Hartstikke mooi. Wij gaan nog op zoek naar wat meer verhalen hier in ieder geval op de camping De Vledder Zuid.
5: Ja, het is toch goed nieuws dat Robert daar die camping is opgekomen. Want dat had ons wel echt zonde geweest. Fijn, Robert, zometeen meer van jou. Dan heb ik even zin in een fijn baslijntje. En hey, daar is hij hoor, in de vorm van Doe Maar. Dit is het altijd fijne.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: TT Radio Drenthe. Met Ruben Koren.

0: Drenthe, goedenavond. Het is even na negen op deze TT Zaterdag. Het TT Festival is in volle gang. Al is het weer wel een klein beetje een spelbreker op dit moment. Thomas Eggens, jij staat bij het gemeentehuis in Assen. Te schuilen, denk ik, hè? Want het is niet lekker meer.
1: Nee, de organisatie heeft even op de pauzeknop gedrukt, zoals dat heet. Op de schermen zie ik nu ook staan dat je even een schuilplaats moet opzoeken. Want er komt behoorlijk wat regen aan als jij tv er nu bij aan hebt. Dan laat ik het even zien. Er komt een behoorlijk buitje over Assen, precies over Assen. Met onweer en alles wat daarbij hoort. En hevige regenval. Dat gaat er allemaal nog aankomen. Dus de organisatie heeft nu besloten om alle optredens stil te leggen. Dus die liggen nu ook stil. De beveiliging op het festivalterrein sommeert mensen om onder de bomen weg te gaan en even een veilig plekje op te zoeken. De parkeergarages in het centrum zijn ook geopend, zodat mensen daar ook kunnen schuilen. Dus ja, er gaat dus nu heel wat aankomen. En zoek even een veilig plekje op om voor die regen en die onweer te gaan schuilen, zeg maar. Dus dat zijn wij nu ook maar gaan doen.
0: Goed zo. Dankjewel Thomas voor jouw update. En als er meer te melden is, dan komen we uiteraard bij je terug. Zometeen ga ik ook even bellen met Roland van der Zwaag, onze eigen weerman. Kijken wat die erover kan zeggen. Want het is toch een beetje onvoorspelbaar, dat weer. En daar wil ik wel het fijn over weten. Eerst normaal, dit is Hoe het Hart.
2: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg oeh.

0: Normaal was dat een oerend hart. Ja, goed, het is dus een beetje noodweer boven Assen. Het programma ligt even stil. Nienke, jij bent zo te zien op de kop van de vaart. Ook daar wat donkere wolken achter het reuzenrad, of niet?
1: Ja, we staan hier bij het reuzenrad en de donkere wolken komen er aan. Durf je het toch wel aan?
2: Ja, zeker wel. Ja hoor.
1: Ja?
2: Goed, ja.
1: En niet bang voor de bliksem?
2: Nee, ook niet.
1: Nee?
2: Nee hoor.
1: Nee?
2: Hopen dat we gewoon mooi uitzicht hebben en ja. Komt goed.
1: Ja, want bent u ook voorbereid verder op de regen of bent u gewoon heel stoïcijns?
2: Wij hebben poncho's in de tas mee, dus we zijn wel voorbereid. Ja. Ja.
1: En dat reuzenrad hier draait maar door, hè?
2: Ja, ik heb wel gevraagd of die doorgaat als het gaat regenen.
1: Ja.
2: Zij zei wel, als het echt gaat onweren, dan zetten ze hem even stil.
1: Oh ja. Dus, maar dat zul je maar net bovenaan het...
2: Langer mooi uitzicht.
1: Ja, en er zit wel een dakje boven.
2: Daarom zitten we in ieder geval droog.
1: Ik denk wel, als het een beetje gaat waaien...
2: Ja, dan wordt het wel spannend.
1: Zie je niet meer droog, hè?
2: Nee, dat klopt. Nee, maar het komt wel goed, denk ik. Ja.
1: Er staat hier ook al best wel een rij van mensen die willen...
2: We gaan gewoon lekker erin. Ja. Mooi uitzicht en
1: Nou, dat vinden we duidelijk niet erg hier in de buurt van het reuzenrad. Terug naar jou.
0: Ja, nou, weinig zorgen aan die kant. En dat is ook fijn, hè. Laten we het ook niet groter maken dan nodig. Maar goed, wij zijn er wel voor om jou op de hoogte te houden. Zo is het ook. Dat doen we graag hier bij RTV Drenthe. Want we zijn altijd in de buurt, zoals ook tijdens het TT Festival.

0: Everybody needs somebody to love. Ja goed, het weer, ik zei het al, is toch een klein beetje de spelbreker. Op dit moment het programma is even stilgelegd. Gelukkig hebben wij daar onze eigen weerman Roland van der Zwaag. Roland, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Fijn dat ik je even kan spreken, want ja, het TT-festival is even gepauzeerd. Wat denk jij, blijft die pauzeknop nog lang ingedrukt of valt het allemaal mee?
1: Nou ja, weet je, bij een langdurige periode met heet weer komt er vaak wel een reactie. Zeker omdat wij in de buurt van de zee zitten. Dat is maar 80 tot 100 kilometer naar het westen. Vaak ontstaat er onweer bij nou in ieder geval gebieden waarbij die tropische lucht nog aanwezig is. Dat hebben we nu nog. We hebben 32 graden gehad. En vaak gebeurt dat ook als de wind naar elkaar toe komt. Dus van de ene kant heb je een noordwestenwind en in onze hoek heb je nog een noordoostenwind. En dat gaat allemaal precies ontstaan nu boven onze omgeving. Dat betekent helaas voor het TT-festival nu het komend half uur zeker een dikke plensbui met flinke donder. Waarschijnlijk enorm veel regen in korte tijd. En misschien zelfs ook doordat die koude lucht naar beneden knalt, dat er ook wel windstoten bij gaan komen. Dit is niet de enige bui die we krijgen. We krijgen ook later vanavond en vannacht krijgen we nog meerdere regionale buien. En dat betekent eigenlijk ook dat er dan ook wel windstoten in zitten. Dus het is een beetje huishouden komende tijd.
0: Ja, het is wel even spannend. Zeker op de campings is dit natuurlijk niet heel prettig. Daar staan veel tentjes. Dat is misschien ongetwijfeld met veel zorg opgezet. Maar of het stevig genoeg is, dat is maar de vraag. Die buien, het ontstaat een beetje. Het is grillig, hè? Het is ook heel onvoorspelbaar, heb ik het idee.
1: Ja, en dit zijn juist buien die kunnen binnen 10 seconden, binnen 1 minuut kunnen die in één keer oppoppen. Dat gebeurde ook, want alle weerwaarnemers in Drenthe zitten ook naar de lucht te kijken. Ik krijg ook allemaal beelden van de Wijster onder andere en de Diever. Dat zijn allemaal plekken waar in één keer het onweer is ontstaan. Ik hoor het hier ook flink donderen. Ik zit hier in het noorden van de provincie. Nu gaan die buien nog ten oosten van mij langs. Assen die krijgt in ieder geval de volle laag de komende half uur. En daarna zal het even een pauze zijn en dan is het wachten op nieuwe buien. En of die weer precies over Assen gaan, ik hou het gewoon in de gaten en ik geef het gewoon jullie door.
0: Ja, dat is fijn. Wat is jouw advies op dit moment aan bezoekers van het festival? Of misschien zelfs aan de organisatie? Gewoon even rustig afwachten, geen gekke dingen doen?
1: Gewoon even rustig afwachten. Kijk, dit is een bui die duurt een half uur, drie kwartier. Dan is dat voorbij. Dan blijf gewoon naar de lucht kijken. Omdat straks de zon onder is, wordt het gewoon langzaam donker, gaat het schemeren. En zodra je dan een nieuwe bui ziet en er zit onweer bij, dan zie je dat weerlicht wel op je afkomen. Nou, zie je dat weerlicht en je voelt dat de wind gaat aantrekken, dan is het gewoon even handig om tijdelijk even een veilige plek te zoeken, even te gaan schuilen. En dan houd even contact met de organisatie die in de buurt is. Die weet ook altijd slimme dingen te vertellen. En ik hou jullie zelf ook op de hoogte, dus dat komt goed.
0: Fijn, dankjewel. Ja, de organisatie die deelt ook informatie via de TT-app. Ze hebben onder andere parkeergarages opengesteld om te schuilen, dus dat is mooi. Oh, Roland, dankjewel voor je tijd en als er meer nieuws is, dan weten we je te vinden. Dankjewel.
1: Ja, mooie avond.
0: Hoi, hoi. Ja, goed, dat feestje dat is dus in de stad even gepauzeerd. Maar op de radio zeker niet, hoor.

0: pareltje aan de lucht is er wel, hoor. Dat wel, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Just in de Wild, mega zomerhit, hoor. Cheerio. Snel naar Robert Oosting, want ja, Robert, je raadt het nooit, maar ook bij jou op de camping, regen, hè?
1: Het begint inmiddels best wel hard te regenen. En we zullen dus even zorgen dat wij onder een partytent of zoiets komen te staan. Cameraman Dirk en ik worden inmiddels redelijk nat. Maar hier staat een tent. En we gaan hier gauw onder. Ja! Kijk, dit is perfect. Nou staan we droog onder het paraplu. We lopen even hier onder de... Ja, zo. En we staan... Kom er gauw bij. We staan droog. Bedankt. Top. Ja, dit is allemaal super. Mooi clubje, volk met elkaar hier.
2: Ja, zeker weten.
1: Of niet? Ja, zeker. Live muziek.
2: Ja, heel mooi, heel mooi.
1: Ik vind dat die man magistraal trompet speelt trouwens.
2: Ja, ja zeker. Ik hoef niet op de tv.
1: Dan. Oh, je hoeft niet op de tv. Nou, dan doen we het niet. Dan. Hey, zie je ziek de wet of?
2: Ja, ik ken er niet meer van.
1: Oké, nee, prima. Een jongeman die vertelde dat hij niet op de tv wil, dat hij in de ziektewet zit. Ik snap het ook wel. Dit zijn natuurlijk plekken waar je niet gezien wilt worden. Maar goed, wij zijn al te laat wat dat betreft. Ja, ik probeer de bijdrage nog even vol te kletsen, want het regent nog steeds behoorlijk hard. En de camera, die moet natuurlijk niet al te nat worden. Ik zal eens even kijken, verbergen je wat of niet? Oh, wil er ook niet op. Hey. Oh, thuis. Ja, nee, dan wordt het lastig. Het is een gemêleerde groep mensen hier, Nederlanders, Duitsers, die inmiddels redelijk, ja, drong is het woord niet, maar wat op hem. Er wordt hier Brabants bier gedronken en ik vind de sfeer ook Brabants trouwens. We kunnen de DJ wel even vragen, die hier achter de draaitafel en bar staat. Mooi setje! Mooi setje!
3: Dankjewel.
1: Waar komen jullie vandaan?
3: Brabant, Den Bosch.
1: Vandaar uit Bavaria?
3: Ja. Echt bieren, echt.
1: Ja, is dat zo?
3: Ja, vinden wij van wel.
1: Hey, ben jij echt een motorfan of kom je voor het feest?
3: Alles wat hard gaat is goed, hè. Dus,
1: zondag ook naar de baan.
3: Die jongens wel, ik kom vandaag alleen plaatjes draaien en een beetje zingen, dus ja.
1: Slaap je hier vanavond?
3: Ik er vanavond niet, nee. Ik ga lekker weer naar huis.
1: Moet even terug straks.
3: Ja, 2 uurtjes rijden weer naar huis. Ja.
1: En wel een mooi feest.
3: Ja, super.
1: Verwaak je maar. Hartstikke mooi. Yo, DJ dus helemaal uit Brabant hier naartoe. Om even voor het Brabantse volk plaatjes te draaien. Brabants bier te drinken. En dan heb je die typische Brabantse sfeer toch wel te pakken. En over sfeer gesproken. We wachten even tot het wat droger is. En dan gaan we verder met die sfeer. Tot straks.
0: Ah, mooi Robert. En het sfeertje zit er lekker in daar. Helemaal vanuit Brabant gekomen richting de Titi. Nou, die man die kan straks de watertaxi naar huis. Dat is ook fijn. Goed, Nienke die staat ook ergens binnen. Jij hebt ook een goede schuilplek gevonden, zie ik, Nienke.
4: We staan hier bij de pizzeria te schuilen. De regen is net een beetje uitgebarsten. Is dat nou zo'n domper hier vandaag?
5: Voor mij niet. Het was de hele dag mooi weer.
4: Ja. Maar we stonden net even naar een beentje te kijken.
5: Ik heb net gegeten.
4: Oh. Dus
5: ik heb een beetje ruimte gemaakt voor andere mensen.
4: Oh ja.
5: Dus
4: ja.
5: Het was nog wel druk.
4: Ja. En bent u ook een beetje bang voor die donder hier? Of,
5: Ik ben niet bang voor de donder. Hij valt op je of naast je. Ja. En meer kun je er niet aan doen.
4: Nee, precies. En is het niet ook een beetje knus dan dat we hier met z'n allen zo op een hoopje staan te schuilen? Want,
5: ja, het is wel gezellig. Wel gezellig als het even gaat regenen. Anders loopt iedereen door.
4: Ja, en krijgt u ook een beetje koeler, hè? Een beetje verkoeling.
5: Ja, lekker toch?
4: Ja. Gaat u zo meteen nog, durft u het nog aan?
5: Waarheen?
4: Ja, weet niet, de regen in.
5: Ja, ik ga zo naar de camping lopen, naar de stadsbroek. Door de regen. Dat durf ik wel.
4: Dat durft u even?
5: Ja, tuurlijk durf ik dat.
4: Zonder paraplu?
5: Zonder paraplu.
4: Nou,
5: je kan alleen maar nat worden.
4: Nou, dat komt helemaal goed hier, volgens mij. Ja.
5: En morgen gaan we weer naar de Titi.
4: Ja.
5: Komt goed toch?
4: Het laat ons allemaal koud hier onder de
5: regen, man. Heerlijk.
4: Ja.
5: Ideaal voor je tuin.
4: Ideaal.
5: Planten hoef je geen water meer te geven.
4: Nee, precies. Nou, allemaal opgelost door de regen. Ja. Dankjewel.
5: Allemaal opgelost. Ja,
0: mooi. Goeie analyse, Nienke. Ja, de meeste regen valt naast je. En het is goed voor de tuin. Zo is het ook goed. Het is ook lekker warm buiten. En wat doe je dan? Zweten. I've been...

0: van het TT-festival. Zometeen ga ik weer even met schakelen met Robert Oosting. En ook nog met Nienke. Nienke van der Nadoort. En natuurlijk met collega Thomas Eggens. Maar in de studio zit mijn zeer vertrouwd collega David van der Spoel. Jij houdt de feiten, de cijfers, alles goed bij. Jij bent een beetje het grote overzicht van dit hele verhaal. Jij hebt de cijfers van de afgelopen dagen ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Want het is natuurlijk altijd de vraag hoeveel mensen er naar dat festival komen. Nou, donderdag waren dat er 40.000.
0: Ja.
1: Dat is mooi voor een donderdag. Gisteravond waren er 60.000 mensen. Het was misschien wel de warmste TT-nacht ooit gisteravond. Volgens mij was het rond middernacht nog boven de 30 graden. Er was lekker zweten met z'n 60.000. En hoeveel er vanavond zijn, ja, dat is natuurlijk even de vraag. Ik kan me best voorstellen dat er een paar mensen zijn die denken van, nou, ik wacht het buitje nog even af en dan ga ik dan naar de stad toe. Dat is natuurlijk een goed idee. Ja. Of mensen die juist wel eerder naar huis zijn gegaan omdat ze helemaal nat geregend zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd wat dat met de cijfers doet. Dat zullen we ongetwijfeld morgen horen, want dan spreken we de festivaldirecteur. Matthijs Rinkema, collega, die heeft een afspraak met hem staan. En dan horen we ongetwijfeld hoeveel mensen er vanavond op de been zijn in Assen.
0: Nou goed, het zal hoe dan ook gezellig worden. Goed, over die feiten en cijfers gesproken. Je had net over die bui ook. Die lijkt wel een klein beetje op te lossen, geloof ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Hij lijkt aardig weg te trekken. Als het goed is, nog een minuut of vijf. En dan is hij wel over Assen heen. En hopelijk blijft het dan droog de rest van de avond.
0: Goed, alle reden dus om lekker deze kant op te komen als je zin hebt in een goed feestje. En als je ook zin hebt in een goed feestje, maar geen zin hebt om deze kant op te komen, dan heb ik goed nieuws voor je, want wij zijn hier tot 12 uur. Want het is het TT-festival. Traditiegetrouw maken we gewoon op de TT-zaterdag een heerlijke uitzending, waarin we alles weer gewoon bij je thuis afleveren via de radio en

0: gaan op radio en TV Drenthe. Dit denk je toch, jongens. Ja, dat dacht ik ook. Goed, het is nog steeds TT-festival. Robert, die is mijn oren en mijn ogen op de TT-campings. Die scharrelt daar lekker rond. Op camping Vledder, om precies te zijn, waar het net even droog was. Was, ja, toch? Of niet, Robert?
1: Ja. Het er had er alle schijn van dat het droog zou worden. En dat was dus, zoals gezegd, schijn. Het regent inmiddels weer keihard. En het onweert. Mensen zoeken overal weer een veilig en vooral droog heenkomen. Zo ook wij. We zijn inmiddels onder de volgende partytent gaan staan. Een heel gezelschap hier. Vooral Drenthe, geloof ik. Tenminste, we hebben hier iemand zitten uit Ogehalen. Is Ogehalen een beetje goed vertegenwoordigd hier of niet?
2: Niet helemaal goed. Niet helemaal. Nee.
1: Of wel?
2: Wel.
1: Wel. Of wel? Je bent niet de enige uit Ogehalen.
2: Volgens mij ben ik de enige uit Ogehalen.
1: Ja, dan ben je toch niet vertegenwoordigd?
2: En Laaghalen, hè?
1: Laaghalen. Ja, Laaghalen is er ook bij. En ik ben Laaghalenveen, dus dan zijn we eigenlijk alle drie vertegenwoordigd.
2: Allebei. Ja, volgens mij ben ik wel de enige uit Ogehalen. Maar dat moet ook, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Maar heb je een beetje naar je zin, of niet?
2: Niet normaal. Niet normaal. Veel te leuk.
1: Veel te leuk?
2: Veel te leuk, ja.
1: Wat dan?
2: Ja, ik weet niet. Het is... Ik ben net ook al bij de andere camping geweest. Het is allemaal hartstikke gezellig bij de TT. Altijd. Ja.
1: Wat is de gezelligste camping dan?
2: Nou, eigenlijk wel deze.
1: Dus wij zitten eigenlijk op een goede plek.
2: Best wel.
1: Ja, want het is voor ons ook gokken natuurlijk. Maar...
2: Dit is de beste camping. Echt waar. Okay. Ja.
1: Maar jij slaapt vanavond gewoon thuis, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ik ook. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is ook alweer fijn als je gewoon op fiets in huis doet.
2: Ja, wij zijn allemaal op de fiets.
1: Ja, precies. En straks nog de start.
2: Ja, misschien wel. Jawel, hè? We gaan wel de stad in.
1: Ja? Ja?
2: Jawel, jawel, zeker.
1: Kom jij vandaan?
2: Smilde.
1: Smilde, oké. Okay. Ja, een thuiswedstrijd bijna.
2: Ja.
1: En in deze... wij worden nou teruggefilmd. Een hele rare stand-up gebied. Waar komen jullie allemaal vandaan, jongens?
3: Boomsmilde.
1: Boomsmilde. Oh, dit is echt... je kunt bij je huis bijna niet vanaf hier.
3: Ah, als wij, ja.
1: Maar dit is een tent. Waar is dit? Is dit allemaal jongens in Boomsmilde?
3: BST. Oké. Ook Boomsmilde.
1: Staan jullie elk jaar hier?
3: Ja, dat moet je hem vragen. Dat is Mark. Mark.
1: Dat is Mark?
3: Dat is Mark.
1: Nou, lopen we naar Mark toe. Mark even de typische... Kijk, dit ben echt. Weer of geen weer. Dat bad zit voor de... Nou, ik denk 30% vol met urine. Maar gewoon erin gaan, hè. Ja, dat ben echt... Oh, ik kom van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Dit is een loftrompet.
4: In Engels, please.
1: Du bist Deutsch?
4: Ja, ja, ja.
1: Mijn Deutsch is niet zo goed.
4: That's okay.
1: Ein oder zwei Wörter spreek ik, aber nicht fließend.
4: Yeah. I understand you.
1: Okay, your English is great.
4: Ja, it's okay, but I understand
1: you. Warum hast du een trompet bij dir?
4: Also, erstmal ist es ja gar keine Trompete.
1: Aha.
4: Eine Tuba.
1: Ja.
4: Habe ich gefunden. Is lekker.
1: Er zit iemand aan mijn zender te rommelen. Oh! Dat ding is explosief, hè?
4: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, ja, ja.
4: Oh, de klooien met dat ding.
1: Ja, bliksem. Nou, straks geen geluid. Maar, ik weet niet meer wat ik wil vragen. Maar in ieder geval, je hebt die trompet... ik word weer over in het Duits natuurlijk. Ze hebben die trompetten gevonden.
4: Ja.
1: Wo?
4: Die lag daar in het kent, hebben we gezegd. So, there lies over there. I found it and then I played. And I found out that I'm a really good talent in playing this city.
1: Dat is hier iets om te vinden.
4: Ja.
1: Ja.
4: I didn't even know, but I'm a talent in playing this shit. Yeah.
1: Maar hebben ze veel spaas hier, of niet?
4: A lot of fun, ja.
1: Yeah. Komt u voor de motorrace of bier drinken?
4: Nee, no.
1: Nu een bier.
4: The whole day I was at the MotoGP and looking. But Mark Marquez didn't win, so I was a little bit sad. But maybe we will win tomorrow. Yeah. I hope so.
1: Yeah. Oh, it's but yeah.
4: You have as good hair as me.
1: Yeah, yeah. Yeah. Dikke mat in de nek. Dezelfde kapper, zegt hij. Ik zal het even vertalen voor de mensen. Hij heeft die trompet dus inderdaad gevonden. En het is een...
4: Voor hinten. Yep. Voor Guida. Voor de kort hinten lang.
1: Yeah.
4: That's the best.
1: Ja, in ieder geval, hij legt uit dat hij al jaren trompet speelt aan het conservatorium van Wenen. En ja, hier per toeval op de TT-camping terechtgekomen is. En hier dus de mensen een beetje probeert te vermaken met zijn trompet. Wij gaan in ieder geval wachten dat het droog is. En ik vind jou trouwens wel een bikkel dat jij in dit water...
5: Nog idee maar eens, hè?
1: Nou, toch.
5: Jij vraagt van alles wat en iedereen.
1: Ja.
5: Maar nou ga ik jou wel vragen.
1: Maar dan doen we dat in de volgende bijdrage. Tot straks.
6: Wat een alleskunner is het ook, hè? Die Robert Oosting. Geweldig. Wat een klasbak ben je ook. Goed, Robert dus op de TT-camping. Hij was op camping Vledder om precies te zijn waar de sfeer nog op het best is. Terug naar de binnenstand. Want Nienke, waar ben jij?
2: We staan hier een beetje te schuilen. Ik sta hier met naast een stel Britten in een hele mooie Hawaii-shirt.
7: Ryan?
2: Please describe your t-shirt.
7: Awful. Bad. Recognizable.
2: Yes, yeah. Very recognizable. Yes, yes, yes. It's from like a certain island, maybe?
7: Yeah, maybe Hawaii, but these come every year. 4 years in a row these have been coming to Assen.
8: You know, we can find one another.
7: Yes.
8: We lose one another.
2: So you guys are a group?
8: Yes.
7: Yes. Yes.
2: And every year you come here to the festival?
7: Yes. Yes. Every year, yes.
2: And be honest with me, please. Is it only the festival or are you also going to the circuit?
7: The circuit as well, but the whole Assen experience is amazing. So the circuit, for me, is maybe 10% of the whole thing, and the rest of it is all of this as well, and the rides to come down, it's good.
8: And then go watch the racing. Yeah.
2: And so is the rain really a bummer for you guys? Or?
7: No, it's refreshing. It's good.
2: You're actually quite used to it, right? Yeah,
8: we're used to the rain.
9: These will dry very quickly.
2: Yes, they look very good. It's like it drove me to you with the yellow t-shirts over here. I can recognize you guys from across the street.
7: Yes, you can. Yeah.
2: Yes, yes.
7: Very good.
2: So what's the plan for the rest of the evening?
7: We were going to go to the fairground, right, and go on something very high and dangerous, but now it's thunder and lightning, we're thinking maybe not.
2: It might be even more higher and more dangerous.
7: They're getting struck by lightning, it's probably not a good thing.
2: Well, it would be a new experience.
7: Yes, yeah, it would, yeah.
2: Yeah. Okay, guys, thank you very much. Yeah, yeah. Wij blijven hier nog even schuilen bij het café.
6: Quite international blokje dit. Dankjewel Nienke in de binnenstad waar de mensen nou niet echt last lijken te hebben van die regen. Sterker nog, ze vinden het wel lekker zo te zien. Het was Nienke van der Nadoort die op pad is. Tijdens deze TT Festivalavond. Fijn dat je erbij bent. Radio en TV Drenthe, we zijn altijd in de buurt. Je kunt van je laten horen op 0592 33 11 88. Doe dat, hè. Vinden we leuk. Nu.

0: Heerlijk. Dat gitaargeluid van Ilse. Ze is terug met deze single. Heet Something Good. Ja, Nienke stond net nog bij schuilplaats 1. En heeft zich ondertussen verplaatst naar schuilplaats 2. Hoewel het inmiddels volgens mij ook alweer aan het opklaren is trouwens. Nienke, jij, dit is een betere plek dan waar je net zat volgens mij.
1: Ik heb inmiddels een perfect schuilplekje gevonden hierbovenin. Ik kijk overal uit. Ik zit namelijk naast
2: Daniel.
1: En wat kun je hier allemaal zien?
2: Ja, nou ja, iedereen, hè. Dit is het beste plekje van de stad.
1: Ja, ik zag jullie al eerder, want het is namelijk, we zitten op de tweede etage, is het? Eerste etage?
2: Ja.
1: Op de hoek. Tweede etage op de hoek. En we kijken heerlijk uit over alle schuilende mensen, hè?
2: Ja, precies. Leuk, hè, want iedereen ook erin, hè?
1: Ja. En heb je ook al nog gekke dingen gezien vanaf hier?
2: Jawel.
1: Oh, ik krijg al een glaasje cola.
2: Ik mag
1: nu is een beetje schuw. Ja. Nee, maar heb je al gekke dingen, ben je al tegengekomen?
2: Nee, geen gekkigheid. Nee, maar het is altijd relax hier in Assen.
1: En zit je hier dan gewoon lekker op de uitkijk?
2: Ja, wij zitten gewoon een beetje aan het genieten van iedereen. En dat doen we.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Het is net tv eigenlijk, als je hier zit. Die heb je niet meer nodig, hè?
2: Nee, tv hebben we niet. Nee, die heb je al verkocht.
1: Ja, dat zou ik ook doen, als ik zo'n mooi uitzicht had. Nou, dan gaan we maar weer terug. Ik denk dat jullie allemaal jaloers zijn hier op het TT Festival. Terug naar de studio.
3: TT Radio Drenthe.
4: TT Radio Drenthe.
3: Met Ruben Koren.

0: George Baker Selection in op Radio Drenthe. En Little Greenback. Ja, even geleden sprak ik met Thomas. Dat was net na 9 uur. Toen bracht hij het nieuws dat het festival eventjes gepauzeerd was. Maar Thomas, als ik het goed begrijp, dan is de pauzeknop opnieuw ingedrukt. En zijn we weer hervat, hè? Klopt dat?
1: Klopt, de pauzeknop is wederom ingedrukt. Alleen dan nu juist de goede kant op natuurlijk. Je ziet het ook achter mij voor de mensen die meekijken. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, het feestgedruis is weer een beetje op gang gekomen. Ja, we kunnen gewoon weer van start. Het programma is hervat. Maar op dit moment ben ik nog in het gemeentehuis. Dat is niet zonder reden. Want ik wacht op de burgemeester, want die wil ik nog wel even spreken. Want ja, die buien zijn nu dan voorbij. Maar het is nog altijd code oranje. Dus ja, wat we nog verder kunnen gaan verwachten, dat ga ik zo meteen even met de burgemeester bespreken.
0: Kijk, je zit er lekker bovenop. Dankjewel, jongen. Als er nieuws te melden is, dan spreken we je uiteraard zo meteen weer. Dankjewel voor nu. Thomas Eggens, die er dus lekker bovenop zit daar in het gemeentehuis. En dat doet hij hartstikke goed. De Stones nu op Drenthe. Dit is Start Me Up.

0: nieuwe album uit, hè, van de Stones. Volgens mij gaat dat niet heel lang meer duren. Binnen nu een week of twee. Een nieuwe album van de Stones. Foreign Tongues gaat het heten. En dit was natuurlijk een klassiekertje die al lang en breed uit is. Mega hit Start Me Up. Goed, Nienke van der Naad, hoor. Dat is trouwens een nieuwe collega. Mocht je haar nog niet eerder gezien hebben, dat kan goed, hoor. Zij werkt voor de Streekomroep Maat. Dat is de streekomroep van Midden-Drenthe, Assen, Aanhunze en Tinalo's. Een nieuwe streekomroep. Dat zijn een beetje collega's. En die is vanavond lekker voor ons op pad. Die doet verslag. En die is inmiddels... Nou, ze was druk met schuilen, maar dat is niet meer nodig, geloof ik, Nienke.
1: Ja, ik sta hier in mijn knalgroene maatpak. Sta ik hier voor het Bonte Wever Stage. En de regen is inmiddels al lang gestopt. En het begint hier al een beetje vol te stromen. De muziek klinkt lekker. De festiviteiten worden gewoon weer hervat. En het schuilen zit er niet meer in, want dat hoeft gewoon niet meer.
0: Lekker, weer vrouw Nienke. Nienke van der Naad ter plekke. Met goed nieuws, want de regen is gestopt en het feest gaat gewoon hartstikke hard verder. Ondertussen is collega Thomas Eggens nog aan het wachten op onze burgemeester. Marco Oud, hij hoopt hem zometeen te spreken en dan hoor je dat natuurlijk ook hier op haar.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: TT Radio Drenthe. Met Ruben Koren.

0: Goedenavond, het is even na 10. Fijn dat je erbij bent op deze TT-avond. Het is de zaterdagavond van het TT-festival. Collega Thomas, die is in de binnenstad. En die is, als het goed is, in de buurt van burgemeester Marco Oud. Of niet, Thomas?
1: Ja, de bui is inmiddels voorbij, burgemeester Marco Oud. Ja, dat was wel even een pittig buitje, hè?
2: Ja, en daar waren we op voorbereid. De voorspellingen waren ook dat het kon gebeuren. Het is nooit leuk als je het festival moet onderbreken, maar ik denk dat iedereen goed geïnformeerd is van dat er een bui aan zat te komen. Vanuit Meppel zag je hem ook echt in één streep richting Assen komen. Ja, een half uurtje heeft het programma stilgelegd, maar je ziet het, de mensen komen de stad weer in. En het is ook lekker een beetje afgekoeld, dus wat dat er gaat, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Maar we houden het goed in de gaten. Buienrisico is voor vanavond en iedereen snapt dat na vorige week vrijdag met een enorme onweersbui is een risico. Dus dat houden we goed in de gaten en daar is nu ook op geacteerd.
1: Was dit verwacht eigenlijk? Volgens mij niet, toch?
2: Nou, er was al wel de hele dag te berichten dat er gewoon heel veel energie in de lucht zat. En dat het kon gaan gebeuren. En dat is op dit moment ook het verraderlijke. Als je nu de buienprognose van de komende uren kijkt, lijkt er niks te komen. Maar je ziet soms ook, en dat geldt ook voor deze buien, dat ergens boven de Veluwe dat ontstond. Ja, dan moet je acteren. Dat geldt niet alleen voor hier, maar vooral ook voor de campings. Dat is ook heel kwetsbaar. Dus de mensen daar ook op geadviseerd van ga in je auto zitten. Zoek ook daar een overkapping op. Ga vooral niet onder bomen schuilen. Ja, het zijn hele evidente dingen eigenlijk. Ja. Maar proberen het wel de mensen mee te geven.
1: Maar is zo'n pauzeknop, is dat echt een noodmiddel dan op zo'n moment? Of gewoon noodzakelijk dan op zo'n moment lijkt mij?
2: Nou, het is noodzakelijk. We hebben vorige week ook gezien dat dit soort buien met enorme valwinden gepaard kan gaan. En vandaar dat ze onder andere de parkeergarages beschikbaar hebben om te gaan schuilen. Dus we wijzen de mensen die kant op. Ja, het hoort erbij tegenwoordig. Het weer is dit jaar, dit hier nog niet supergezind. Of heel erg heet. Of nu met deze buien. Maar ik denk dat we er goed op anticiperen.
1: Ja. Maar het gevaar is nu nog niet voorbij. Nou, gevaar klinkt misschien een beetje groot. Het is nog steeds code oranje. Ja. Zit het er misschien wel in dat het helemaal stilgelegd moet worden?
2: Nou, dat weet je niet. Op dit moment is er geen aanleiding voor om dat te verwachten. Maar ook nu monitoren we weer wat voor buien er aankomen. En we proberen als dat echt duidelijk is dat Assen een dikke bui gaat krijgen, op tijd de bos stil te leggen, zodat mensen goed heen komen kunnen vinden. En dan proberen we ook wanneer het weer mogelijk is te hervatten. En dat zien we nu ook.
1: Ja, helemaal cancelen. Dat, mocht het heel erg zijn, dan zit dat er wel in dus.
2: Nou, als er een bui zou komen die nu door zou gaan tot 4 uur vannacht, wordt er niet meer herstart. Maar je ziet er nu ook een half uurtje was het en we konden weer verder.
1: Code oranje geldt nog voor volgens mijn laatste berichten tot 4 uur vannacht. Hoe blijven jullie dat monitoren dan?
2: Nou, we hebben een uitgebreid veiligheidsteam en een van de dingen die zij doen is dat ze met een weerteam weer in verbinding staan om dat te zien aankomen. Net even iets professioneler dan de buienradar die je zelf op je telefoon hebt staan. En die zien het aankomen. Je probeert dan ook te doorgronden hoe laat het er is. En ja, in dit geval is het duidelijk. Vanuit Meppel kwam één rode streep deze kant op. Nou ja, als ik ben hierheen gelopen, op sommige plekken is ook best veel neerslag gevallen. Dus het is goed geweest om het even stil te leggen.
1: Wat vindt u tot nu toe van het festival? Dag 3 nu in ieder geval van de festiviteit hier in de binnenstad. Tevreden tot nu toe?
2: Nou, ik heb zelf bijzonder genoten. Mooie dingen erbij. Een mooi nieuw podium in de gouverneurstuin. Een mooi nieuw podium hier op de Doevenkamp. Natuurlijk het podium op de vaart weer terug wat spectaculair is. Mooie optredens. Gisteren was het op slot iets minder druk. Ik denk vanwege de warmte. Nou, het is nu lekker afgekoeld, dus ga een mooi feest tegemoet allemaal.
1: Ja. Wat zijn uw verwachtingen dan voor vanavond? Gaat u zelf nog een feestje bouwen?
2: Nou, ik ben in ieder geval in de stad, ga ik mijn rondes daarin maken. En we houden gewoon samen de veiligheidsdiensten goed in de gaten wat verantwoord is.
1: Dank u wel voor nu.
0: Kijk eens. Thomas Eggens in gesprek met burgemeester Marco Oud over de situatie in de stad. Nou goed, het slechte weer, dat lijkt wel inmiddels even achter ons. Laten we voor nu ook gewoon weer los. Focus op wat voor ons ligt. En lekker feestje vieren in de binnenstad. En jij bent er gewoon bij via TV Drenthe. Want we zijn er nog tot 12 uur met heel veel sfeer.

0: Born to be Wild. En het leuke is, die staat morgen zeker weten in de TT Top 25. Dat is de muzieklijst die we morgenmiddag uitzenden tussen 4 en 6 op Radio en TV Drenthe. Dat is een lijst vol met motorklassiekers. 25 stuks op een rij. Je krijgt ze tussen 4 en 6. En er is morgen nog heel veel meer te beleven op de radio, David. Hè?
1: Ja, zeker. Vanaf 7 uur morgenochtend zijn we live met natuurlijk verslag van alles wat er op en om de baan gebeurt. We hebben een TT-historicus bij ons in de studio die alles gaat vertellen over hoe dat er vroeger aan toe ging. Dat zijn mooie verhalen altijd om te horen. Verslaggevers op de baan, rondom de baan. En natuurlijk die TT Top 25 inderdaad. Dat is ook wel iets waar we elk jaar weer naar uitkijken.
0: Zeker.
1: Een mooi lijstje, echte motorklassiekers. En een soort genieten.
0: En niet te vergeten, als je even in de gelegenheid bent om ook de televisie aan te zetten morgenmiddag. We zenden ook de uittocht uit. En er gebeurt natuurlijk ook een hoop op de weg. Het is altijd een mooi spektakel om te zien. Op het moment dat die wedstrijd voorbij is, dan loopt het daar natuurlijk massaal leeg. Heel veel drukte op de wegen in en rondom Assen. En dat geeft altijd mooie plaatjes. Veel mensen langs de weg die dan staan te zwaaien. En dat kun je ook zien en horen dus op radio en televisie morgen. Dus vanaf 7 uur morgenochtend alle reden om gewoon weer lekker die radio en die televisie aan te zetten. Dan zit je er gewoon heerlijk bovenop. De TT, we zijn erbij en dat vinden we fijn. En jij bent er ook bij en daar zijn we heel erg blij mee. De Mavericks krijg je nu op radio en tv. Dit is Dance the Night Away.

0: Maakt het 17 minuten over 10. Fijn dat je erbij bent. Er wordt flink geluisterd. Ontzettend leuk om te zien. Als je wil reageren, kan dat. Hè? Je kunt een appje sturen op 0592-33-1188. Stuur daar ook gerust een fotootje bij. Het vind ik hartstikke leuk om te zien. Komt dan hopen binnen. En David, jij zit er bovenop.
1: Ja, zeker weten. Ik kan melden dat we tot ver over de provinciegrens beluisterd worden en bekeken worden. Want ik kreeg een appje, dat was speel privé hoor, maar uit Noorwegen. Want
0: daar
1: zitten mijn schoonouders op de camping en die kijken mee. Dus helemaal in Noorwegen zijn we te ontvangen. Dat is hartstikke mooi. Maar ook dichter bij huis wordt het gevolgd hoor. Dus dat is helemaal goed. Heb je ook een appje te sturen? Doe dat 0592-33-1188 en dan kunnen we met je communiceren.
0: Zo is dat. Ja, we gaan altijd reageren ook. Hè? Dus je krijgt gewoon een appje terug. Zo zijn we ook weer. Ik bedoel, we zijn wat dat betreft gewoon hartstikke normaal gebleven. Het is niet normaal. Dit is Busik. En op de TT, nou toepasselijker dan dat wordt het niet. Op het TT Festival is collega Thomas Eggens. Ik ga zo meteen even met hem schakelen, kijken hoe het ervoor staat. In de binnenstad van Assen, waar het feestje inmiddels in volle gang is hoor. De zon schijnt weer, mensen hebben er zin in. Zometeen eens dus even inprikken bij Thomas. Nou, zoals ik al zei, Busik.

0: Top 25, ben ik dat nou allemaal aan het verklappen? Ach ja, waarom ook niet? En dan heb je er zin in om er morgen naar te luisteren. Tussen 4 en 6 dus op RTV Drenthe. Morgen de TT Top 25-lijst. Met 25 fantastische motorgerelateerde platen. Nienke, waar hang jij uit?
1: Ja, het feest is weer in volle gang. Ik sta hier bij het café New Image Stage. En Midnight Rendezvous is weer begonnen met spelen. En de festiviteiten komen weer in volle gang hier.
0: Goed om te zien, zeg. Dankjewel. Korte bijdrage van Nienke. Nienke van de Nadort. Je zou bijna zeggen Nienke van de Nadorst, maar dat komt morgen. Nu even kijken naar Thomas. Die is, als het goed is, ook nog op Jack. Ik zie hem wel. Oh, hij gaat zijn schoenen uitdoen. Oh, waar gaat dit heen, hè, Thomas? Schoentje 1 gaat uit, schoentje 2 gaat uit, sokje gaat uit. Dat is niet fijn voor de mensen die in zijn omgeving zijn, denk ik, na 3 dagen zweten. Hij gaat op een attractie. Oeh, dit is altijd spannend. Thomas, gaat het goed, jongen? Of niet?
2: Hey, mag ik even wat vragen?
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, je moet natuurlijk ook een beetje meegaan doen als jij hier op dit festival bent natuurlijk. Hey jongens, waarom doen jullie dit?
4: Het is zo mooi.
2: Ja? Maar kun je je balans wel een beetje houden dan?
4: Ja, dat gaan we zien. Ja. Ik denk het niet.
2: Denk je dat ik van je kan winnen?
4: Nou, dat moet niet heel moeilijk zijn, denk ik.
2: Ja, ik heb niet gedronken. Jij wel, denk ik.
4: Nee, nog niet. Oh, okay. Ik drink niet.
2: Hey, je bent nuchter. Jij bent de Bob.
4: Ik ben nuchter.
2: Goed bezig.
4: Ja.
2: Oké, ik ga het gewoon proberen. Yes. Ik ga voor jullie winnen. Nou, de eerste heb ik al verslagen.
0: Nou, komt ja. Nou, als je meekijkt via TV Drenthe, zie je het ook gebeuren. Thomas staat op een soort springkussen met een ronddraaiend vliegwiel, zou ik willen zeggen. En het is de bedoeling dat je overheen springt. En ja, dat gaat hier. Dit gaat...
2: Nou, dit is echt nog moeilijker dan ik dacht.
0: Ja, maar gaat goed, Thomas. Hey. Hoppa, hij blijft zich... Hij blijft gewoon keurig staan. Ja, dat is toch einde verhaal, Thomas. Thomas is uitgeschakeld op dit apparaat. Maar daarmee gaat de lucht in. Ah, keurig.
2: Wipeout, volgens mij is het geslaagd, of niet?
5: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Jullie zijn met een vriendengroep samen?
5: Ja, we zijn hier met z'n allen heen gekomen.
2: Ja. Hey, en hoort dat er nou bij op zo'n avondje, TT Festival?
5: Nou, ik moet zeggen dat ik dit nooit eerder heb gezien, maar het is gewoon lachen met de gasten en dan... Ja, gewoon lekker lachen, toch?
2: Ja. Voor de mensen die alleen radio luisteren, ja, het is een soort van kussens waar je op staat en dan komt er een paal langs en dan moet je overheen springen. Ja, zo simpel is het eigenlijk, toch?
5: Ja, ja. Ja, zo simpel is het, ja.
2: Hey, wat is het TT Festival? Wat betekent het TT Festival voor jou persoonlijk? Vind je de muziek belangrijk of de racerij eromheen? Wat vind jij het belangrijkste?
5: Ja, nou ja, het voelt gewoon een soort mini-vakantie. Het is gewoon 4 dagen in de week zuipen en de laatste dag een beetje motoren kijken. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar het is echt heerlijk.
2: Kortom, ja. De leukste week van het jaar?
5: Nou ja, in de omgeving wel, ja. Ja.
2: Waar kom je hier uit de buurt?
5: Ja, ik kom uit Bijlen, ja.
2: Oh, ja, daar ben je hier wel mee opgevoed dus?
5: Ja, zeker. Ja.
2: Wat zijn de plannen voor de rest nog voor vanavond?
5: Ja, voor vanavond gewoon lekker drankje drinken met mijn vrienden. En vanavond toch wel een beetje op tijd naar bed, want morgen nog de race.
2: Morgen vroeg naar de baan, hè?
5: Ja, om 7 uur op de fiets. Dus,
2: vanuit Bijlen?
5: Ja, misschien iets later, maar het is...
2: Hey, veel plezier dan, hè?
5: Ja, dankjewel. Hè.
0: Lekker bezig, Thomas. Hey, goed man, wat een sfeer. Fantastisch om te voelen. En die knul ook, zeg. Hatsa. Beetje bij tijdens de bed, morgen naar de baan. Dan ben je echt een topper, hè. Deze man stond gisteravond op de planken van het TT Festival. Zijn naam? Douwe Bob, dit is Welcome to Outcast Town.

0: Gisteravond was op het hoofdpodium Douwebop. En Welcome to Outcast Sound. Fantastisch podium trouwens weer. Door de organisatie neergezet op de kop van de vaart. Gewoon op het water. Hè. Dus je staat letterlijk op het water om een paar pontons te kijken naar de fantastische artiesten. Goed, we gaan snel weer richting die binnenstad. Waar ook Nienke uithangt. Nienke, het is gezellig daar.
1: Het is zo gezellig hier, hè? Ik sta hier naast Johan. En Johan, wat heb jij nou weer op je hoofd?
2: Ik heb een zweetbandje.
1: En waar is dat?
2: Voor het warme weer en de regen.
1: Maar goed, en vangt hij ook een beetje het zweet op?
2: Ik heb hem pas net om, maar ik mag het hopen.
1: Ja, want waar komt al het zweet vandaan dan? Wat zit je nou de hele tijd te doen?
2: Ja, we zijn hier hard aan het werk, lekker biertjes aan het drinken. We zitten vol met gezelligheid en dat brengt zweet.
1: Kost veel energie, hè?
2: Heel veel energie.
1: Ja, ja.
2: En vandaag zijn we lekker aan het afkoelen vergeleken met gisteren. Dus we gaan er lekker hard voor.
1: Ja, lekker man. En Johan, heb je ook al een favoriete plek hier gevonden op het festival?
2: Ik vind de branderij hier leuk. Ik hou van Grols. Lekker pilsje. Maar Snack World is ook tegenover. Is ook super lekker.
1: Ja. Maar ik zie hier nog iets lekkers aankomen. Kom er maar in.
2: Ja, kom er maar in, Rodney.
3: Rodney.
2: Hi, Joe.
1: Hey, jouw hoofdband is geel.
3: Ja, ik heb een andere kleur.
1: Hoe kan dat nou?
3: Ik ben een ander persoon.
1: Ander persoon. Is dat dan, reflecteert dat dan ook je eigen eigenschap?
3: Ja, helemaal.
1: Of heeft dat te maken met ander zweet of zo?
3: Andere kleur, ander zweet. Ja,
1: ja, ja. Ja.
3: Zeker.
1: Heb je daar je zin hier?
3: Nee.
1: Nee? Nee, ja. Ik zou me dan ook verstoppen achter mijn haarband.
3: Dat bedoel ik. Ja. Daarom doe ik dat.
1: Ja. Nou goed, twee prachtige heren met twee prachtige hoofdbanden tegen het zweet. Ja. Kan niks anders zeggen dat het er heel goed uitziet.
4: TT Radio Drenthe. TT Radio Drenthe. Met Ruben.

Sunny, Boney M. Radio Drenthe, we doen de verslag van het TT-festival. En collega Robert Oosting die is op de TT-campus. Maar die heeft wat technische problemen. Zijn microfoon doet het niet. Dus ja, dat is dan even lastig bijdragen. Daar wordt aan gewerkt. En dan hoop ik zometeen ook nog iets van hem te zien. Want ja, die campings, jongens, daar gebeurt ook een hoop, hoor. Hey. Dus hopelijk straks meer van zijn kant. We doen het even rustig aan nou met de Eagles.

0: Jorda, take it easy. Snel even richting Nienke, want een uurtje geleden ongeveer zou Danny Vera op het podium staan. Een van de grote headliners van het festival vanavond. Maar dat is toen even stilgelegd, want ja, het was natuurlijk ineens heel slecht weer. Het hele festival werd gepauzeerd. En de vraag is even, ja, gaat die show überhaupt nog door, Nienke?
1: Ja, veel teleurgestelde gezichten hier bij de mainstage. Het is afgelast, Danny Vera. Het gaat niet meer door. Het staat overal op de borden met een groot rood kruis. Mensen lopen weg de stad in. Misschien zoeken naar iets anders. Veel, veel teleurgestelde gezichten. En ja, wat hierna nog komt, dat weten we niet. Het zal misschien met het weer te maken hebben. Dat heeft het festival nog niet gezegd. Maar echt wel een domper eigenlijk.
2: Toch?
1: Toch?
2: Ja, nee, het is wel echt kut.
1: Ja.
2: Ja.
1: Was je aan het wachten op Danny Vera?
2: Nee, ik ben hier gewoon, maar dat boeit echt niet.
1: Nou, dan gaan we weer terug. Ja, het is allemaal jammer dat het weer een beetje tegen zit.
0: Ja, dankjewel Nienke voor deze update. Dat is wel echt een domper, David, voor het festival, toch? Dat eerst Hanna May natuurlijk niet doorging. Dat had ook indirect met het weer te maken. Zij kon niet in haar helikopter stappen vanuit Zeeland, waar ze vandaan moest komen. En nu dus ook de show van Danny Vera gewoon een streep door.
3: Ja, inderdaad. Dat is jammer. Twee grote namen toch wel die daar zouden optreden. Gelukkig hebben we vanavond nog wel Stuk TV en DJ Wietse en DJ Samaya. Hopelijk kunnen die er nog een mooi feestje voor maken.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Maar echt wel een domper voor het festival. Want je moet ook niet onderschatten wat er natuurlijk allemaal bij komt kijken. En zo'n heel podium wordt opgetuigd voor zo'n productie als Danny Vera. En dat er dan een streep doorheen gaat, is wel zuur. Maar goed, later spreken we de organisatie. Gaan we ze daar ook naar vragen, uiteraard. Goed, op de radio is er feest genoeg. Met u deze man, held.

0: zeg, heb je een atje voor de sfeer? Nou, die sfeer die zit er wel lekker in, moet ik zeggen. Ook zonder dat atje, want wij zitten hier gewoon aan een... Nou, een klein borrelnootje hebben we erbij gepakt, David.
1: Ja, je moet jezelf een beetje verwennen.
0: Jij hebt de boodschappen weer gedaan, dat is echt fantastisch. Dank je wel daarvoor, want als het aan mij had gelegen... hadden we hier gezeten met een glas water. Maar we hebben gewoon een colaatje en een lekker borrelnootje. Dus dat is fantastisch geregeld. Over sfeer gesproken, ook thuis een hoop sfeer, hè?
1: Ja, en een hoop colaatjes en een hoop borrelnootjes. Leuke uitzending, ik zit met kater Cesar op schoot te kijken, zegt Wies. Renate wil graag even de groetjes doen aan pa Knol uit Hogeveen en haar vriend Janno Kamps. Nou, bij deze de groetjes van Renate. Roelof stuurt een filmpje vanuit zijn tuin. Hij zit lekker onder het afdakje mee te kijken. En ook Irene kijkt mee. Ze vindt het leuk om weer mee te kijken, schrijft ze. Rika ziet net haar dochter en schoonzoon voorbij lopen op tv... terwijl zij thuis op de bank zitten kijken. Dat is ook al grappig. En Greetje en Henk die kijken mee vanuit Slagharen. Dat is toch ook over de provinciegrens?
0: Dat
1: is...
0: Kijk eens, dat doen we goed. Zieltjes winnen doen we graag hier bij RTV Drenthe. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En als je je naam net niet gehoord hebt op de radio... en dat wil je wel, dat kan hoor. Je kunt gewoon een appje sturen. 0592-3311. Of 88. David zit er bovenop. En hij stuurt ook altijd heel lief een antwoord terug. Dus dat is leuk. 0592 33 11 88. David, je vingertje gaat de lucht in.
1: Ja, ik hoor dat zeggen? We bitterballen krijgen van RTV Noord.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Komen ze die brengen?
1: Karel, dankjewel.
0: Oh, lekker zeg. Nou, kom maar hoor, deze kant op. Bij de straat 30 in Assen. Voor iedereen die ook nog iets te eten wil brengen. Dat kan. Dus de Beide straat 30 in Assen of 0592 33 11 88.

0: Magic. Queen, daarvoor nog Vitesse en Rosalind. Ja, toch een beetje een domper op deze avond is dat het concert van Danny Vera is afgelast. Gaat niet meer gebeuren vanavond. Nienke is in de buurt van het hoofdpodium. Is het alleen maar beteuterde gezichten of valt dat mee, Nienke?
1: Ja, Danny Vera is afgelast, maar daar trekken ze zich hier niks van aan, hoor.

0: was het helemaal afgelast. Ja, ja.
1: En het tovert wel heel veel glimlachen bij mensen op de gezichten hier, hè?
0: Ja, nee, het gaat. Zo is het lekker. En we moeten er wat van maken, toch?
1: Ja.
0: Heel gezellig.
1: Heel goed. En gaat u hierna nog ergens heen of gaat u zo naar huis?
0: Nee hoor, we zijn net begonnen. Ons eerste biertje. Ja. En dan gaan we nog verder de stad in kijken of er nog meer leuke dingen zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja.
1: Nou goed, Danny Veren afgelast. Geen getreur, want ze draaien het gewoon hier.
2: Ja, kijk, dat is lekker opgelost daar. Geweldig zeg. En ze laten zich ook die kisten vol goede moed gewoon, die nachtige moed. Die is nog vroeg hoor, er is nog een hoop te zien, te horen, te voelen, te genieten. Dus wat dat betreft een mooi motto om lekker een beetje optimistisch te blijven. Dit is Casey en het Sunshine Band nu.

0: Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. Robert Oosting, die was even een tijdje afwezig. Maar ik hoor groezemoes. Volgens mij is hij weer terug van weg geweest. Hij is namelijk op de campings. En dat is toch fijn om daar ook een verslaggever te plaatsen te hebben. Want ja, er gebeurt een hoop in de binnenstad. Maar op die campings is het minstens net zo'n groot feest. Of niet, Robert? Fijn dat je er weer bent, jongen.
1: Ja, we waren in mijn... tietje afwezig, een tietje uit de lucht. Dat had te maken met een technisch mankementje. Ik ging toch even een stukje water in de apparatuur. Maar wij bent er weer. En we zullen zoveel mogelijk proberen te vangen van de sfeer hier op de TT-camping. We werden altijd op de Vledder Zuid. Het is inmiddels donker. De onweersbuien die trekken allemaal langs ons heen. En we zullen hier maar eens even... ja, je hoeft maar één aan te kijken en ze wilt wel praten. Mooi!
2: Mooi aan, of niet?
1: Vermaak je wat, of niet?
2: Ja, is wel mooi, niet?
1: Ja?
2: Ben je beïndering, ben je gezelligheid?
1: Sta je ook op een camping hier?
2: Nee, ik woon in Moosmulder. In Moosmulder staat hier.
3: Hé, hey, mag je even de groet doen?
1: Ja, zeker. Wacht even, we hebben net naar je microfoon. Moet je hem niet direct weer bevelen.
3: Renke maar, renke maar.
1: Hoe zijn de toiletten hier?
2: Ah, goed voor elkaar.
3: Oh, maar goed. Ja, vies.
4: Ja, het stinkt.
3: Nee, helemaal niet.
4: Helemaal wel.
1: Is zijn een TT-camping, dat is ook altijd een terugkeerend thema. Een beetje vrouwvriendelijk, of niet?
4: Ja hoor.

0: Ja?
1: Ja.
0: Vind jij dat ook?
1: Wat, vrouwvriendelijk?
0: De TT-camping is vrouwvriendelijk zijn.
1: Oh, enorm. Enorm. Ja, kijk maar.
0: Ik zie het. Oh, wat hoor ik? Zo gehaald hier.
2: Mooi.
0: Hoeveel bier rij je al op?
2: Ik zou het niet weten, maar je wil...
0: Eén glaasje.
2: Ja, dit is één glaasje.
0: Twee glaasjes. Moet je dan gewoon ritmen?
2: Nee, voor mij twee glaasjes.
0: Twee glaasjes?
2: Ja.
0: Ik denk en dan het laatste uur af vandaag.
2: Ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Nee, die indruk kreeg ik al een klein beetje. Maar je vernuvert je nog wel wat.
2: Wanneer is de volgende vergadering nou?
0: De volgende vergadering?
2: Ja, van de SOS.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik zal het je niet kunnen vertellen.
2: Zo snel mogelijk naar SOS nog halen. Nee, jongens. Ja, echt
0: ons kind nog halen. Jij wordt nog wel in het zeggen.
2: Ja.
0: Maar je vindt je moeder trouwens roken een beeld?
2: Wat?
0: Moet je van je moe rokend op beeld?
2: Ja, ja.
0: Ja, oké.
2: Ja, nou ja, ik heb hem nog niet in de brand staan, ja.
0: Nee, maar goed, als je met een sigaret loopt, dan wekt dat wel al schijn.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar ik wil even wat zeggen.
0: Ja, toe is.
2: Mijn oma, die kijkt als hij naar RTV Drenthe.
0: Ja.
2: Oma, ik hou van je.
0: Wat is je naam?
2: Luc Lohuis.
0: Nou, de oma van Luc, ik hoop dat je nou ook met kijkt dat je trots bent op je kleinzoon. Ja. Het is een hele kerel.
2: Ja, ja, ja. Ik hoop dat het in de uitzending komt.
0: Ja. Hey. Luc.
2: Luc. Oma van Luc, ik hou ook van jou. DM me. Ja. Kom goed.
0: Nou kijk, en zo zie je dat je ook bij kunt dragen. Een stukje liefde nog vanaf een TT-camping samen zie je. En we gaan nog veel meer verhalen pakken in die leste tiet die we hier nog hebben. Dat straks.
3: Ja, het is altijd mooi om te zien, zeker op die TT-campings. Hoe later het wordt, hoe beter de verhalen. Dat is fijn. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want na de klok van 11 zijn we nog een uurtje bij je terug met heel veel sfeer. Maar eerst eens even het nieuws. Tot zo.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: TT Radio Drenthe met Ruben Koren.

0: Ja, dit is zo'n lekkere meeklapper dit, hè, Opus. En live is live. Het is 6 minuten over 11 geworden op deze TT zaterdag. Het feest in de binnenstad is nog in volle gang. Er zijn een hoop podia, er is een hoop te zien, te beleven. En er zijn ook plekken waar je een beetje tot rust komt komen. En even in je eigen wereldje kunt kruipen. En volgens mij, Thomas, ben jij op zo'n plekje, of niet?
1: Ja, een plek om heel even te ontprikkelen is natuurlijk de Torenlaan. Waar je doorheen komt als je naar het festivalterrein gaat. Met de markt waar je van alles kan kopen. Maar waar je misschien ook een beetje tot rust kan komen is de Silent Disco. Heel even kort, wat is een Silent Disco precies?
2: Het is een normale kroeg in de stad. Maar nu is het een plek waar je kan samenkomen. Maar het leuke is, iedereen heeft andere muzieksmaak. Maar hier heb je 3 verschillende kanalen. We hebben 2 DJ's live draaien en een lijstje op staan. Dus voor ieder wat wils eigenlijk. Ja. Zodoende zijn er voor jong, oud, iedereen is gewoon wat te doen.
1: Ja, en het is heel grappig, want je hoort het, zeg maar, het gebeuk van het Radio NL podium. Hoor je, zeg maar, op de achtergrond. En dan hoor je iedereen hier iets verschillends meezingen, zeg maar. Dat is heel apart, toch?
2: Ja, maar het is ook heel aanstekend, hoor. Als je een keertje ABBA, Gimme Gimme Gimme, hoor je iedereen meekrijzen.
1: Oké, ik heb nu, even kijken, hij is nu blauw. Ik hoor een beetje dance-achtige muziek.
2: Ja, we hebben 2 DJ's. Die hebben allebei een beetje een eigen smaak. En die zijn ook op elkaar ingespeeld. Dus die zorgen ook dat er net een beetje een andere sfeer is. Ja,
1: dus blauw is een beetje dance-achtige muziek. Wat is rood dan?
2: Dat is gewoon een lijst die we aan hebben gezet.
1: Oh, oké. Okay. Ja. En groen?
2: Groen, dat is een andere DJ.
1: Ja, dan moet je even luisteren. Wat hoor je?
2: Ja, we hebben wat hip-hop. Maar allebei ook gewoon natuurlijk wat mainstream. En gewoon gevarieerd.
1: Hoe verklaar je, want dan staat hij helemaal vol op de brink. Hoe verklaar je dat succes van zo'n Silent Disco?
2: Het is op een gegeven moment een rage geworden. En die is opgepakt na corona. Dus ik denk dat we daar heel veel geluk aan hebben gehad.
1: Ja, ja. Ik ga nog even wat mensen vragen hier. Even kijken wat iedereen aan het luisteren is. Hey, dankjewel. Dus even kijken. Mag ik jou even wat vragen? Wat luister je?
3: Een beetje onzin allemaal.
1: Maar je hebt koptelefoon op. DJ-muziek nu of iets anders?
3: Wat ik nu luister?
1: Ja.
3: Mooi werk.
1: Mooi werk?
3: Ja, dat is donders mooi, ja, jongen. Echt waar. Ja.
1: Wat vind jij zo mooi aan zo'n Silent Disco?
3: Ja, je moet wat, hè?
1: Ja, maar je hebt daar het Radio NL podium.
3: Dan schakel ik gewoon even over.
1: Dat is het voordeel.
3: Ja.
1: Even veel plezier nog, hè?
3: Dankjewel, man.
0: Ja, Thomas, lekker man. Vanaf de Silent Disco, waar het ook weer gezellig is. Goed, zometeen meer van Thomas. Die zit er bovenop, hoor. Die haalt de sfeer. Maar die zit ook een beetje boven de berichtgeving. Want ja, waar gaat het weer naartoe? Hè? Dat is toch een beetje de overkoepelende vraag deze avond. We houden het voor je in de gaten. En als er iets te melden is, dan hoor je dat uiteraard hier bij RTV Drenthe. Zij sluiten morgenavond, traditiegetrouw, het festival helemaal af. Hun naam, Dirty Boulevard. Dit is 100 Years Ago.

0: Ja, zij sluiten dus morgenavond het TNT Festival officieel af. Dirty Boulevard hoorde je. En het prachtige 100 Years Ago dat ze vorig jaar schreven voor het 100-jarig bestaan van de TNT. Goed, snel naar collega Thomas, want jij zit er bovenop als het gaat om het nieuws. Ja, het is onrustig qua weer en dat doet ook iets met de verwachtingen. Waar gaat het heen, hè?
1: Ja, dat is koffiedik kijken, want er is niks zo onvoorspelbaar als het weer natuurlijk. Ja, je voelt het in de stad en je ziet het ook als je de tv erbij aan hebt. Dan zie je achter mij af en toe wat flitsen. Het lijkt wel oud en nieuw. Zoveel flitsen zie je in de lucht. En je ziet het eigenlijk door de hele stad wel. De wind die gaat er weer een beetje onderkomen. En ik voel hier en daar al flinke regendruppels. Dus ja, er zit weer wat aan te komen op dit moment. Qua evenementen zelf is het bij de Vaart, het hoofdpodium bij de Vaart. Daar hoorde je Nienke al eerder over deze uitzending. Is tijdelijk stilgelegd, het programma daar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met alle onweer wat in de lucht hangt. Ja, en dat plateau is natuurlijk op het water, dus dat is niet veilig. Dus dat hebben ze nu tijdelijk stilgelegd. Wat dat voor de rest van het evenement en nou ja, de festiviteit hier in de binnenstad betekent, weet ik op dit moment niet. Op dit moment wordt de druk hier bij het gemeentehuis waar ik nu sta overlegd. En zodra er meer nieuws te melden is daarover, over de voortzetting van het festival, dan hoor je van mij.
0: Ja, geweldig. Thomas, waarvoor dank. Je houdt het voor ons in de gaten. Ja, David, jij hebt ook contact met Roland van der Zwaag. Dat is onze eigen weerman. Die heeft ook een update doorgegeven.
2: Ja, inderdaad. Hij stuurt, komend uur is het toch op de meeste plekken droog. Maar aan het begin van de nacht, ja, dat is al bijna, kun je wel zeggen. Dan komt er weer een nieuwe onweersbui. En daarna is er een adempauze. Tijd om even naar huis te fietsen. En dan komt er daarna weer een cluster met regen en onweer. Dus we zijn er nog niet van afgelopen.
0: Ja, het is zeer grillig en onvoorspelbaar. Dat maakt het natuurlijk ook lastig voor organisaties om juiste keuzes te maken. Maar zoals gezegd, we houden je op de hoogte. Het mag een beetje regen in de stad. Op de radio gewoon een zwoele zomernacht. Het zijn niet mijn woorden, maar die van Rutger van Barneveld.

0: echt hoor. Dit is lekker. Dat is het mooie van Radio Drenthe. Je krijgt ze van allemaal. Zometeen Neil Diamond. Dit was Rutger van Barneveld en Barneveld. En de zwoele zomernacht. Het is ook voor mij gewoon 10:15 geweest. Maar dat doet er helemaal niet toe. Want collega Robert Oosting heeft het veel zwaarder dan ik. Want die staat in de regen. Of niet. Ik weet niet of het inmiddels droog is. Maar hij is in ieder geval op de camping. Want daar is nog steeds een hoop te zien en te beleven. Of niet, Robert?
1: We zijn nog steeds op TT-camping Vledder Zuid. En we gaan verder... We gaan verder de nacht in, of in ieder geval de avond. Want de duister is inmiddels gevallen hier onder het wolkendek. En ik zie weinig. De camera, een man, die moet mij volgen. We zijn al de hele avond uitgenodigd met een groep jongens en meisjes ook uit Bovenschulde. In ieder geval, we zijn aanbeland bij de plekken Des Onheils, Bovenschulde. Live muziek, hier gebeurt het. Er wordt gedanst, er wordt gefeest en een lekker biertje genomen. Hoe is de kwaliteit van het bier hier?
2: Prima.
1: Prima, ik krijg een duimpje, dus dat zal goed zijn. Plastic bekertjes, heel veel blikjes ook. Is dat nog makkelijk? Dan ligt die echt voor kapitaal en statiegeld inmiddels verzameld op een oude hardpot. Ooit, buurman.
2: Wat is het?
1: Ja, er zijn weinig mensen tegen wie ik op moet kijken, maar jij bent er wel een van.
2: Zijn we nou live?
1: Ja. Ja, dan geef ik groen doen wat ineens. Dat kan dat.
2: Ik wil de groen doen aan opa en oma, Faye en Hilly. Misschien zitten ze nou wel achter de tv.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Nou ja, groet aan Faye en Hilly.
1: Hij een beetje naar je zin of niet?
2: Ik heb heel erg naar mijn zin.
1: Hoeveel bier rij je al op?
2: Oh, wacht even, er is helemaal geen bier. Blik. Nee, hey, bier smaakt me niet meer. Ik zit nou aan de blikjes.
1: Ja, maar dit is dit hier kun je de hele avond op zien.
2: Maar je gaat er wel van de achteruit lopen.
1: Ja, is dat zo? Ja. Nou, het ging nou nog goed.
2: Op mijn kop.
1: Je hebt de blik in de ogen heen nog altijd goed. Dus dat,
2: ik weet wel wat
1: ik hoor. Oh, kijk, de drankbril.
2: Dat is een veilige keuze. Maar ik zet mezelf hier voor lul.
1: Ja,
2: dus
1: is goed. Nee, je hebt gelijk. De groen. En wij zullen eens even kijken wie we nog meer op bliksem. Er wordt hier nog wat boksachtige beweging naar mij gemaakt. En dan gewoon weglopen. Ja, zo zijn ze ook. Maar goed, wij gaan eens even kijken of we nog een mooi verhaal pakken kunnen hier. Want de verhaal wordt wel steeds serieus. Tot straks.
0: Oeh, als hij daar maar heel vandaan komt, jongens. Hey, dat zou toch wel fijn zijn. Robert, pas een beetje op jezelf. Geen gekke dingen doen. En als er echt iets aan de hand is, dan moet je mij bellen. Want nee, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan op zo'n moment. Goed, snel weer naar wat fijne liedjes op de radio. Meezingen mag hoor, met Neil Diamond. Sweet Caroline.
3: Where it began,

0: Nodig toch uit, hè, om mee te zingen. Neil Diamond op Radio Drenthe en Sweet Caroline. Snel eventjes terug naar Robert. Hij was er even een tijdje tussenuit omdat zijn microfoon het had begeven. Dat had waarschijnlijk te maken met een beetje regenval op zijn apparatuur. Maar dat is inmiddels allemaal opgelost. En hij gaat als een razende. Want Robert, wat heb je nou weer te vermelden, jongen?
1: Ja, nou ben we ieders uur nodig bij de jongens van Boom Smilde nog altijd. En er wenkt ons net iemand aan moeten nemen.
2: Achter de deur zit altijd.
1: Ah, jij bent al geweest, jij bent al geweest. Dat is niet de hele avond zo. Er wenkt ons net iemand om even op het podium te komen. Dat was iets heel bijzonders. Nou ja, daar ben we ook de broers.
2: Ja, die ben Fort Boven Smilde, hè. Kom op.
1: Nou, dat is wel zo.
2: Kom op.
1: We moeten even het podium op.
2: Wat zei je?
1: We moeten even het podium op.
2: Ga er maar af.
1: Ja, we lopen even achter. Ja, we moeten hier achter langs, geloof ik. We worden nog even gefilmd, gefotografeerd.
3: Ik wil even om moeten lopen, want is dat een scooter? Kun je daar overheen met de camera?
1: Oh, bliksem. Misschien komen we een beetje... ja, lukt dat zo? Mooi even kijken of cameraman Dirk hier langs komt. Scooter sluipt door, kruipt door. Ja, yeah. En Dirk is er overheen. Oh, nee, en we houden de scooter even vast.
4: Ja, hallo. Goed. Kom weer boven.
1: Ja, we komen boven. Kom maar. Heb jij een mooie yes hier?
4: Dankjewel. Ja. Ik ben... Prospect.
1: Van welke motorclub?
4: Zeg je?
1: Van welke motorclub?
4: Weet ik niet, deze hebben we gestolen.
1: Oh. Nou, dat is toch wel gevaarlijk, denk ik, als je van MC's jasjes steelt. Maar goed, alles kan hier. Mooi, mooi. Kijk, hier zit een...
2: Jij moet erop, hè?
1: Wij gaan de trap op, ja. Maar de vraag is...
2: Hij moet er nog af. Geen één maar
1: op. Wij komen eraf. Wij komen er wel op. Ja hoor, wij zijn de broers er niet. Nou is de vraag of cameraman Dirk ook de trap op komt. Durf je dat, Dirk? Ja, ik hou de trap vast. Dirk heeft de camera vast. Het is allemaal live. Het gebeurt niet waar je bij staat. En we zijn boom op het podium. Ze hebben het de hele avond al over jou.
5: Ja, Nel en Den.
1: Ja. Maar jij bent een van de befaamde artiesten die hier optreedt vanavond.
5: Ja, en...
1: Stel jezelf even voor.
5: Nou, wij zijn Mel en Den. Ja. En wij zijn onder andere bekend van Dumpert, RTL4. En wij zijn super trots dat we naar TT Assen mogen komen.
1: Ja?
5: Ja.
1: Was je hier al eens eerder geweest?
5: Nee.
1: Wat een gekhuis, hè?
5: Ja, een gekhuis.
1: En
5: dit is wat een voorproefje. Want volgende maand staan we 3 dagen.
1: Ja.
5: Zwarte Cross.
1: Ja.
5: Ja, en dan is het ook weer gekhuis, hè. We zijn zo dankbaar dat we in het noorden mogen optreden.
1: Snap ik, ja. En hoe vind jij het hier?
6: Goedenavond.
1: Mooi.
6: Fantastisch hier.
1: Een sfeertje, hè?
6: Een sfeer.
1: Iedereen is knetterbezopen, maar heel gezellig.
6: Het is fantastisch.
1: Ja.
6: En het is zo moeilijk om hier weg te gaan.
1: Dat snap ik.
6: Ja, maar dat zuiden, maar zo veel blijven slapen.
1: Wat is het gekste wat je hier gezien hebt?
6: Het gekste?
1: Ja.
6: Ik wou eigenlijk zelf meedoen. Dat mollenbad. Dat was niet alleen een mollenbad. Dat stonk naar onze mest, wat bij ons bij de panen ligt.
1: Ja. Ja. En dat doen we hier gewoon woensdagmorgen wat dat betreft. Oh, dat wordt ja, ik denk, wat gebeurt er? Wat ga je doen? Dit is een condoom?
6: Dit is een veiligheidsjasje met TT Assen erop van Mel en Den.
1: Nou, dit is echt te gek. Mel en Den hebben zelfs condooms met merch erop. Dus Mel en Den, ja, wat fantastisch.
6: Ja, weet je wat het is? Ze kunnen beter liefde maken met elkaar als vechten.
1: Nou, dat vind ik een fantastisch motto, fantastisch credo. En achter jou staat de prospect van... Ja, nee, super. Ja, moeten jullie nog optreden of hebben jullie al optreden?
6: Vanavond niet mee, we moeten nog 3-4 uurtjes gaan.
1: Nou, sterkte. En komt heel goed. Veel plezier.
6: Wij denken aan jullie terug en dan komt het goed.
1: En denk jij ook sterkte.
5: Dankjewel.
1: En heel veel plezier.
5: En dankjewel.
1: Super. Nou, en daarmee sluit mij ook deze bijzondere radio bijdrage af. Ik ben in ieder geval goed voorzien voor vanavond. En we zullen nog eens even kijken wat de avond allemaal brengt. Tot zo.
0: Ah, hij blijft toch altijd verbazen, hè? Die prachtige Robert. Dankjewel, jongen, voor deze special.

0: dit is toch een hit, hè, jongens. Blikdag van Sven Versteeg op Radio Drenthe. Snel weer even naar Robert, want die banjert nog steeds daar op die campings. Ja, daar duurt de avond langer en langer. En dan wordt de inhoud ook beter en beter, Robert, of niet?
1: Loop maar eens even met. Het is even een metertje of 10. Lopen. En we zullen eens even kijken of wij... Ben jij de bliksemafleider? Pas je op voor het onweer?
2: Ik ben stroom aan het fixen.
1: Oh, je bent stroom aan het fixen. Het onweer zoekt altijd het hoogste punt, hè? Oh, durf al. Iemand tikt. Ah, die ben mooi, even tuk. Nou ja, dit is een jongen met een portofoon, dus hij zal erbij horen. Ik dacht, het is vast een dronken gast die op het dak geklommen is. Helaas, misschien zijn hier nog andere gegadigden die... ja, betrapt.
3: Shit, dan ben ik erbij.
1: Helaas, waar kom je vandaan?
3: Van Bern.
1: Bern? Oh, dat is kut mee, dan kun je op een fiets doen.
3: Nou, bijna wel, maar dat ging lekker met de trein vandaag.
1: Ben je met de trein vanaf Bern?
3: Ja, waarom moeilijk doen als makkelijk kan, hè?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Hey, ik heb nog condooms gekregen net van Mel en Dan. Ken je Mel en Dan?
3: Nou, ver verleden denk ik, maar vage kennis.
1: Nou ja, het zijn twee artiesten, maar hij heeft er belang bij, want ik heb hem...
3: Ja, dan moet jij... Je kunt hem ook wel gebruiken,
1: ik toch? Heb vaste verkering. Dus...
3: Ja, ik ook.
1: Oh, nou...
3: Kijk, maar mij niet kwijt, helaas.
1: Nee, precies, en mij ook niet. En Mel of Dan, ik weet niet wie is, maar die zei al van... Ach, wat niet weet, wat niet deert, maar zo ben ik karakterologisch.
3: En alles wat gebeurt in Assen, dat steeds in Assen, hè?
1: Ja, maar klap, hij laag half heen wonen, is dat wel aardig dicht bij Assen. En dat praat zich rond, hè?
3: Ja, dat gaat als een vuurtje
1: rond. Ik heb nog condooms. Zijn jij er nog belang bij? Je maat, die heeft er belang bij natuurlijk. Want die heeft een nummer gekregen van die meid. Van die...
4: Ja, man. Hey, yo, ja, man. Je weet het goed.
1: Ja, zeker. Geef hem maar aan hem. Misschien kan hij hem gebruiken.
4: Zou ik doen, man. Dankjewel,
1: man.
4: Dankjewel.
1: Ja, geen dank. Ik denk graag bij de mens mee. Nou ja, voordat dit helemaal oeverloos geratel wordt, zullen wij eens even kijken of er nog meer te doen is hier op een camping.
5: Titi Radio Drenthe.

0: Brian Adams op Radio Drenthe, Summer of 69. Nou, het is nu de Summer of 2026. 2026, om precies te zijn. Mijn Engels is echt fenomenaal, zeker op dit tijdstip. Snel naar Robert, want die gaat als een trein op die camping. Die heeft dat in te halen natuurlijk. Hij was er een tijdje tussenuit vanwege wat technische perikelen. Maar hij is terug en hij levert als een trein. Robert, waar hang je uit, jongen?
1: Oh, nee,
2: ja, best.
1: Dat is niet Rens, hè? Mooi,
2: nee.
1: Dat is Runnings, hè?
2: Waar kooi weg dan?
1: Assen.
2: Ah, jongen, dan ben je toch een echte Rens.
1: Ik ben echt een Rens.
2: En dan zeg je Olgoud.
1: Ja, ik mocht uit Rens leren, mijn jongen. Mijn moeder die heeft mij dat niet geleerd.
2: Je moeder heeft je dat nooit leren?
1: Nee, maar die praat wel Rens met die zussen. Maar niet met mij.
2: Met je zussen wel, dus die kunnen wel
1: Mijn moeder praat Rens
2: met haar zussen.
1: Ja, maar nooit met wie.
2: Maar niet met je.
1: Nee, en mijn vriendin is Gunnings. Dus daar een beetje tussenin, hè? Ja.
2: Dat is jammer.
1: Ja, niet best.
2: Dus, en jullie horen bij elkaar? Of?
3: Nee.
2: Oh, nou ja, wie die is, kan er komen. Ik weet niet.
1: Ja, nee. Ja, dat kan wel. Maar...
2: Zo zie je weer een stukje match. Ja, ik doe rustig een...
4: duo geregeld.
2: Ja, dus first days bestaat niet meer. Maar
4: daar hebben ze morgen nog last van.
2: Ja, dikke kans. Ik heb een condoom net voortgegeven meteen. Maar ja, die, ik heb nou het idee dat iemand anders er misschien meer belang bij heeft.
4: Ja, dat denk ik ook.
2: Maar kijk, dit gaat direct
4: maar ze passen bij elkaar.
2: Ja, dit is toch super.
4: Dit heb jij gewoon uitgezocht, hè? Oké, deze past een beetje bij deze. En nou, joh.
2: Het is... Oh, ze had al de verkering.
1: Wie, mijn vriendin?
2: Nee, oh, je hebt een vriendin.
1: Ja, ik heb een vriendin.
2: Oh, ik dacht net...
1: Zij heet wel hetzelfde als mijn vriendin, dat is wel bijzonder.
2: Ja, dat is...
1: Jij heet ook Nienke.
3: Ja. Zeg je iets over mij?
1: Ja, dat jij bent hetzelfde als mijn vriendin heet. Hij is...
4: We hebben niet gegaan, hè? Dat wordt wel.
2: Ja, elk woord wat ik zeg is te veel. Ik denk dat we moeten hier gewoon een richtmicrofoon...
4: En hun ding laten doen.
2: Dat ja, precies.
1: Ed verdrent de nieuwe Pownieuws.
2: Nee, dat is...
1: Even de campings controleren, even kijken of een beetje degelijk eraan toe gaat.
2: Ik ben vrij journalistiek begonnen vandaag, maar als je hier 3 uur rondloopt, dan is journalistiek er wel af.
1: Ja, dat is journalistiek er wel af.
2: Ja, dan
4: niks meer.
2: Nee, precies. Ik weet ook begon niet meer waar ik het nog over moet hebben.
4: Het is gewoon een hele mooie avond. En daar moet je het gewoon over hebben.
2: Ja, als ik een vraag stel, dan is het meeste antwoord wat ik krijg. Oh!
4: Ja, daar. Nou, zo is dat ook maar
2: net. Ik vind dat jullie nog vrij nuchter overkomen.
4: Nee,
1: ik kom
4: erin, hè. Ik ben
2: ook al met een vriendin. Onder de duim? Daar ben je pet op.
4: Nee, valt met.
2: Oh.
4: Maar mijn vriendin die staat daar.
2: Oh. Ja, die gaat nog overrekken.
1: Maar waar is jouw vriendin dan?
2: Ja, die zit in Amersfoort.
1: Waar dan?
2: Ja, maar dan?
1: Jij bent wel echt een ondergrens.
2: Ja, zeker.
1: Waar doe jij vriendin in Amersfoort?
2: Ik kan niet te veel uitweiden. Misschien kijkt ze wel mee.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, die van mij ook.
2: Ik zit ook, onder de...
1: Ja, dat zie ik wel. Dat zie ik wel.
2: Ja. Wij gaan gauw naar het reclameblok. Tot zometeen.
0: Oh, wat een man. Ongelooflijk. Wie ook een man is, is collega Thomas. Daar ga ik zometeen eens even bij kijken hoe het ervoor hangt in de binnenstad.

0: 5. Het is bijna 11:15. Nou, dat is mooi. De avond is maar echt gevallen. De nacht is in zicht. En de binnenstad van Assen is bruisender dan ooit tevoren. Thomas, jij loopt er nog steeds rond, hè?
1: Oké, take. Actie.
2: Jij kan zo regisseur worden.
1: Dankjewel.
2: Ja. Heb je het een beetje naar je zin hier op het festival?
1: Leuk, iedereen is er weer. Het is wel een beetje jammer van het weer, maar ondanks het weer, het is gewoon hartstikke leuk met z'n allen. En,
3: de bomba steeds.
2: Maar is het weer ondanks, dus af en toe op pauze en bij de vaart is het allemaal afgelast. Ja, het is het wel leuk?
1: En ook de pauze dat je aan het schuilen bent. Iedereen is met elkaar en het is hartstikke leuk met z'n allen, hartstikke gezellig, goede sfeer.
2: En wat is tot nu toe het hoogtepunt van de avond?
3: Ja, de bomba steeds.
1: De bomba steeds. Komalsplein is wel leuk.
2: Dat is op Komalsplein?
1: Ja, Komalsplein is wel leuk.
2: Ja, waarom? Is dat een beetje jullie stijl ook qua muziek?
1: Het is gewoon een beetje, gewoon even lekker dansen met z'n allen. Lekker, iedereen is gewoon lekker zichzelf en dat is het mooiste.
2: En het loopt nu tegen 12. Zijn er nog hoogtepunten die er gaan komen?
1: Ik denk gewoon iedereen zo lekker doorgaan zoals hij nu doet. Ik hoop dat het onweer een beetje tegenvalt en dan komt het goed.
2: Ja. Hey jongens, veel plezier!
0: Sfeertje lekker hoor, hey daar. Thomas, goed bezig jongen in de binnenstad waar de sfeer dus zoals gezegd er nog opperbest in zit. Nou, David hier in de studio is dat niet minder hè?
4: Nee, zeker niet. Maar ik stak net even mijn hoofd om de deur buiten. Het regent me jongen, niet normaal.
0: Is het zo ja?
4: Ja, echt een ontzettende plensbui.
0: Oei ja, maar ik heb toch het idee dat mensen die nu in de binnenstad zijn, dat ze daar allemaal niet zo heel veel moeite mee hebben. Laten we eerlijk zijn, het is al dagenlang natuurlijk niet te hachelijk qua weer. Ik weet niet wat jij de laatste dagen hebt gedaan. Ja, ik ben verhuisd de laatste 2 dagen. Dat was geen pretje, kan ik je vertellen.
4: Oh, dat heb je goed uitgetimed.
0: Nee, dat was goed. Maar en dan nu zeg maar op de, hè, dan nu een klein plensbuitje. Ik zou er zelf ook niet rouwig om zijn, denk ik.
4: Nee, maar het is benauwd ook buiten hoor. Dat die regen helpt niet heel erg bij het afkoelen van de lucht.
0: In de studio wordt de temperatuur ook hoger en hoger. Ik heb hier een klein thermometertje staan. Voor de mensen die meekijken via de televisie, die zien dat ook. Die begon volgens mij ergens op een graad of 23. En die is inmiddels nu doorgepeld richting 26,5. Dus wij dampen hier met z'n tweeën ook lekker die studio in. En
4: dat zijn de hete hits, hè?
0: Ja, nou, dat is het natuurlijk. Nou, over hete hits gesproken, moet je horen, joh.
5: Zodiac, lekker aan mijn mond.

0: van de Woman Holiday. Het is 11:45 voor de snel nog even naar Robert op de campings. Want ja, ik zei het al, David stond net buiten hier. Sorry, een hoop regen. Ook hier aan de beide straten in Assen. Even verderop staat Robert, dus op die campings. Daar waait het volgens mij ook behoorlijk, of niet Robert?
1: Nou, inmiddels begint hij behoorlijk te waaien. Ook op de camping. En de paar jongens die proberen de tent in met de wang te houden. Lukt het, jongens? Kunnen we helpen met iets?
2: Ja, bijna.
3: Mooi filmpje.
1: Ja, dat is zeker een mooi filmpje. We hebben die hele tent in de lucht.
3: Ja, maar nou doet het niet meer.
1: Wat doet het niet meer?
3: Jawel, eenmaal plus 3.
1: Je fatbike doet het niet meer.
3: Hij doet wel weer.
1: Oh, want ik weet niet wat je bedoeling is om met de fatbike de tent te verplaatsen.
3: Nog zo stuntel als net, Henk.
1: Oh, ik dacht, we zijn niet druk met de tent aan de gang.
3: We zijn aan het doen zijn.
1: Oh, jij hoort hier niet bij. Je was niet met de tent bezig.
3: Ja, alleen de dingen helemaal opladen.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan... Kriet, voor elkaar, moet ik iets vast dan?
4: Nou, je doet het best. Laat zo staan, ja?
1: Ja, ja, prima. Oh, hier, dit is... slim, slim. Dit is voor mij een hele onhandige zet. Dan bied je de helpende hand. En dan sta je inmiddels zelf voor lul hier om een tentdoek vast te houden. Van een tent die dreigt de lucht in te gaan. Ieder moment. Oh ja, toen maar. Ik weet niet hoe lang deze bijdrage gaat duren. Ja, dat hangt ook van het weer af natuurlijk. Er wordt serieuze turbulentie ontwikkeld binnen de tent nu. Ik zal eens even kijken of ik daar... Kunnen jullie hem dicht, jongens? Ik heb hem hier. Moet ik iets vasthouden?
5: Oh, I don't know what you're saying, but
1: oh,
5: it's very dramatic. Yes,
1: it's dramatic.
5: Yeah,
1: you're English.
5: Yes, yeah. Sorry.
1: And this tent, is it yours?
5: No, not at all.
1: What?
4: I have no idea
1: whose
4: this is.
1: It isn't mine either. Why the fuck are we?
5: Are you still tying it though?
1: Yeah.
6: We gotta survive. We gotta survive.
1: Yeah, that's true. We're fixing the tent
5: in here. We're MotoGP fans. We gotta do the thing.
1: Yeah, that's right. Well, I'm not a big MotoGP fan, but ik zit inmiddels wel in het complot om hier een tent die dus niet van de twee heren is die met tire rips probeert een tentdoek vast te maken om te zorgen dat het als ik er ook nog even aan gehangen. Ja, met alle macht proberen we nu. Dit is participerende journalistiek. Hier kun je niet voor leren. Dit moet je in de praktijk doen. Ja, we proberen nu met alle kracht, vier handen, drie personen. Nee, mensen, jongens. Do we need more people to? Wil je dit ding wel even vast al? Wil je hier wel even? Nee, niet de microfoon. Dit ding. Ja, oh, dat ging helemaal verkeerd. Nou is hier weer los. Nou, ik weet niet. Het is één dikke bende. Het gaat helemaal verkeerd. Ja, doe jij het maar even. En daarmee is de bijdrage voorbij, want dit is geen begin. En inmiddels is dit... Ja, nou, dit ging goed. Als jij de rest vanavond zo blijft staan...
3: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al. Nou, wordt vervolgd, hoop ik of niet. We gaan het zien. Tot straks.
0: Mooi, Robert. Topper is hij ook, hè, op die campings. Daar. Gewoon een handje helpen als het moet. Zo is hij. Mooi gedaan. Robert Oosting, ik denk dat hij zo deze kant op komt. Want de tijd gaat al hard, hoor. Het is al bijna 12 uur. Dus dan is deze uitzending zometeen voorbij. Ik ga nog even schakelen zo met... hoe heet het? Thomas. Thomas Eggens, die is ook in de binnenstad nog. En daar moet ik ook nog even heen. Dus het wordt allemaal een beetje rennen vliegen om te kijken of ik Robert nog kan spreken. Zo niet. Nou goed, zien we dan weer. Op de radio is even een klein beetje een tandje eraf met Herman Brood. Dit is Saturday Night.

Ja, het is nog heel even Saturday Night, maar die loopt wel op zijn einde, hoor. Het is bijna 12 uur, dat betekent dat deze uitzending zometeen ook ten einde komt. Maar we gaan nog heel snel eventjes naar collega Thomas, want die is nog in de binnenstad, waar een bepaalde

0: Het gaat ook weer regenen. Hier op het bord staat tijdelijk geen programma. Van de Vaart gaan naar andere pleinen. Dames balen, hè?
1: Enorm. Echt ontzettend jammer.
0: Ja. Want hadden jullie nu nou, op een bepaald optreden of iets, een activiteit, hadden jullie heel erg verheugd?
2: Eigenlijk gingen we gewoon rondlopen. Maar het is wel een beetje jammer dat hier niks meer is. Ja.
0: Danny Vera.
2: Ja, daar kwamen we voor, inderdaad.
0: Ja, dat bedoelde ik.
2: Ja, die was om 7:30.
0: Maar dat ging dus ook allemaal niet door.
2: Nee, echt super jammer. We stonden vooraan. Nee.
0: Maar we stonden er al helemaal klaar voor.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar... Ja. Maar ja, die regen dus. Snappen jullie het wel dat ze dan zeggen van... Ah, hier even geen activiteiten meer?
1: Veiligheid boven alles, hè.
0: Maar hebben jullie andere plannen nu dan?
1: Niet bepaald. Maar ik wil wel een compliment geven aan de TT-commissie eigenlijk. Want we waren vorige week op Pinkpop. En hier is het echt wel veel beter geregeld. Ook in de app met wat je moet doen en dergelijke. Dus dat wil ik wel echt even meegeven.
3: De organisatie.
2: Ja, dat is wel waar. Dus fijn
0: allemaal veren voor de TT-organisatie.
2: We missen Danny Vera, maar we hebben wel veren.
0: Zo is het maar net. Regen of geen regen, jullie gaan nog even door.
2: Ja, wij gaan gewoon door. Zeker waar.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel.
4: Nou, Thomas, dankjewel, Toppen. En optimisme overheerst ook nog steeds. Dat is echt fijn aan het einde van deze TT-avond. Want die is nu echt wel, wat ik zei, op zijn einde aan het lopen. David, wat ik zei, optimisme overheerst. En dat is fijn. En even een mooi compliment aan die organisatie. Want laten we eerlijk zijn, ga er maar aan staan. Maak maar eens de juiste keuze, hè?
5: Ja, dat is niet makkelijk. Zeker omdat het weer zo onvoorspelbaar is. We zagen echt die wolken opeens opdoemen boven Assen. Terwijl ze er eerst nog niet te zien waren. Dus dat gaat ontzettend snel. En dan moet je ook snel handelen. En ik krijg toch de indruk dat ze dat goed gedaan hebben. En zeker, dat iedereen veilig is, ja.
4: Goed, deze uitzending loopt op zijn einde. De nacht is nog vroeg, hoor. Er gaat ongetwijfeld een hoop gebeuren. Maar de ervaring leert ook dat hoe langer je doorgaat met het maken van een uitzending... eigenlijk hoe langer je met een camera door de binnenstad gaat sjouwen op dit tijdstip... hoe minder inhoudelijk de boel wordt. Dus er moet ook een punt gezet worden op een gegeven moment. Maar we gaan heel kort naar bed. En dan morgenochtend zijn we er vroeg weer bij, David, hè?
5: Zeker, want om 7:00 dan starten we hier weer met een nieuwe uitzending rondom de TT. Dan volg je natuurlijk alles hier over het verkeer. Dat vast weer gaat vastlopen rondom Assen met al die mensen. Maar ook verslaggevers in en om de baan. We hebben heel veel mooie muziek, historische verhalen. Je hoort het allemaal hier op Radio Drenthe.
4: Ja, morgenochtend dus vanaf 7:00. En die uitzending die gaat door tot morgenavond 6:00. Met tussen 4 en 6 ook nog de TT Top 25. Dus dat belooft een mooi lijstje te worden. Dus alle reden om lekker bij RTV Drenthe te blijven dit weekend. Ik wens je een hele mooie nacht. Geniet er nog even van. Dank voor het luisteren. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zitten. En ik spreek volgens mij namens alle collega's. Die hebben meegewerkt aan deze uitzending. Heel graag tot morgenochtend 7:00. Ik heb deze nog voor je. Dit is mooi werk. Niks niet remmen. Gas erop. Weekend.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

naar het droom gehad.

0: it snap.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.